0: Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor dat lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij de controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het gaat om een bewoner van de opvang is niet bekend. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Een plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moesten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Amerikaanse Kamer van Koophandel stapten naar de rechter. Die spreekt nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan gewonnen met 2-1. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich ook aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in ons land zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadirinkeer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het een bewoner van de opvang is, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale award ging naar de Utrechtse producer Rosalila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, later wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat becijfert het UWV. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger, ziet de uitkeringsinstantie. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3-jaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het een bewoner van de opvang is, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand, wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: op de radio. En hier wordt al gesproken over de regen van gisteravond en vandaag. In dat geval is het Julio in zijn regenjas. Goedemorgen. Het is dinsdag 9 juni en Stefan is terug van 2 weekjes vrij.
1: Heerlijk.
0: Uitgerust?
1: Ja, ik ben enorm uitgerust. Henry, goedemorgen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik heb er echt wel weer zin in om lekker aan de slag met jullie te gaan. Deze heerlijke show weer volle kracht vooruit.
0: Wat heb je gedaan zoal?
1: Oh, heel veel. En daar kom ik zometeen eventjes vooral op 6:50 even op terug. Want mijn moeder is 60 geworden en daar wil ik even uitgebreid bij stilstaan.
0: Leuk. Nou, nog gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik was blij dat ik al op 1 oor lag toen het Nederlands elftal speelde. Toen ik de korte samenvatting van vanochtend heb gezien.
2: Ja, ik ook.
0: Het was natuurlijk allemaal. Het was op voorhand al niet zoveel, want het was zonder publiek. Wat is dat troosteloos, zeg?
2: Ja,
0: in New York, Nederland, Oezbekistan.
2: Het leek wel een. Ja, inderdaad, dus echt een oefenwedstrijd. Weinig sfeer en gewoon een beetje een oefenballetje trappen.
0: Een trainingspotje. En ik denk, ondanks de zegen, dat de bondscoach er niet heel vrolijk uit is gekomen. Want bekend is geworden ook dat Jurriën Timber, de verdediger, naar huis moet. Die is toch te geblesseerd. En de eerste keeper, Verbrugge, is geblesseerd geraakt. Stel je nou toch even voor, hè?
2: Ja?
0: Dat er een nieuwe keeper moet worden opgeroepen. We gunnen het Verbrugge natuurlijk niet, die mag gewoon mee. Maar er was op voorhand al de vraag, moet als een van de 3 keepers niet de zoon van de bondscoach mee?
1: Oh.
2: Ja,
0: stel je voor.
2: Junior, dat zou wel sensatie zijn.
0: Dat zou toch een dilemma zijn voor hem om dat te moeten. Ik denk dat hij het niet gaat doen.
2: Nou,
0: denk jij?
2: Ik denk het ook niet, maar dan maakt het. Stel dat hij erbij zou worden gevoegd, dan maakt het eigenlijk ook verder niet uit als ze dit WK doen, want dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Nee, ik heb nog misschien wel een andere tip. Misschien moet hij gewoon weer Tim Krul oproepen.
0: Oh. Dat vind ik een heel goed idee.
1: Zo, ja. Dat is een idee voor de komende tijd.
0: Want voor wie dat niet meer weet, dat is natuurlijk de penalty killer van 2014. De man die werd ingebracht voor de penalty-serie.
2: Ja.
0: Dat vond Jasper Cillessen zich niet zo leuk, maar Tim Krul zelf. Natuurlijk wel, zeker met hoe het afliep.
2: Ja, nou, ik zeg dat naar aanleiding van een mooi documentaire afgelopen zondag, Andere Tijden Sport. Kijktip voor jullie allemaal. Daarin staat dus het WK van 2014 centraal. En ook dus die wissel van de eeuw wordt het genoemd. Dat Tim Krul erin wordt gezet vlak voor die penaltyreeks. Echt fantastisch om te zien. Ook hoe dat allemaal speelde daar op de achtergrond. Met dat Tim Krul het eigenlijk nog maar net wist voor de wedstrijd begon. Dat die gouden wissel dus misschien ging plaatsvinden.
0: Maar dus wel wisten. Alle andere spelers wisten het niet.
2: Wisten
0: en hij
2: mee.
0: Had een groot geheim.
2: Ja, dus dat is echt fantastisch om te zien. Ga dat even terugkijken.
0: Caroline, is met de WK-koorts bij jou thuis? En is dat dan richting Nederland of ook deels richting Duitsland?
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
3: Ja. Vooral Duitsland denk ik thuis.
1: Hoezo?
3: Ja.
1: Vooral Duitsland dan?
3: Ik heb een Duitse man
1: en
3: zoon die ook groot fan is van het Duitse nationale elftal.
1: Oh.
3: Heeft ook t-shirts die hij ook vol trots draagt.
0: En wil dat dan tijdens het toernooi nog wel eens switchen? Want
3: hij
0: dat
3: is
0: lijkt
3: gewoon
0: me zo.
3: Voor de sterkste. Hij heeft
0: ja, kijk, maar dat is dus heel fijn. Ja. Je kan gewoon op 2 paarden wedden als voetbalfan dan.
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, heerlijk. Het nieuws van vandaag.
3: Ja, door de oorlog in het Midden-Oosten zullen er de komende jaren minder banen bijkomen. Minder harde groei. Komt eigenlijk vooral doordat de wereld zo onvoorspelbaar is geworden. De prijzen hoog blijven en dan worden bedrijven voorzichtiger. Ja, op verschillende plekken in het land harde regen en wind gisteravond.
0: Nou, kijk maar eens. Begint net weer.
3: Het begint net weer.
0: Te hozen.
1: Net schoon scheen de zon nog.
0: Ja.
3: Carmen en ik hebben allebei dit moment gisteravond uitgekozen, los van elkaar, om een wandelingetje te maken. Nou, ik heb mijn schoenen staan nog te drogen, mijn jas ook. Dus. Ja. Maar er zijn heel veel schademeldingen binnengekomen, vooral in Limburg. En verder kent iedereen de uitspraak van Herman Vinkers nog wel, hè, over stoplichten. Nou, in Boksel zouden ze willen dat ze dat soort stoplichten hadden. Want die doen het daar al jaren niet staan. Noodstoplichten, mensen zijn er een beetje klaar mee.
0: Een stoplicht staat op rood, een stoplicht staat op groen.
3: In Almelo is altijd wat te doen. En
0: Nou,
3: dat zouden ze in Boksel ook wel willen.
0: We beginnen deze dinsdag natuurlijk met het uit bed halen van 1 liedje. En dat doen we vandaag met welke letter?
1: Met de letter U van Ultieme Wissel van vroeger.
3: Oh ja.
1: Van Ultieme Wissel. De U.
0: De U. Alle liedjes met een U naar de NPO luisteren. Goedemorgen.

0: Dusty Springfield, you don't have to say you love me. Marco van der Vliet uit Opperdoes, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Henry.
0: En onderweg zo te horen, waar ga je heen?
1: Ik ben onderweg naar Dirksland. Voor mijn werk. Ik zit in de wegenbouw. Dus, ja.
0: Wat moet er vandaag gebouwd worden? Ja. Of ben je van de administratie?
1: Nee. We zijn, ik ben eigenlijk wel van een beetje van alle markten thuis. Maar wij doen asfaltwapening aanbrengen. En de overeinden moet op een samenkomen. Dat is voor om scheuren tegen te gaan die in het asfalt komen.
0: Je gaat heel snel. Wat was het eerste dat je zei? Je moet wat aanbrengen?
1: Asfaltwapening.
0: Asfaltwapening, ja. Ben je afhankelijk van het weer eigenlijk? Want dan is dit een beetje een lastige dag.
1: Nou, ik heb net nog even gekeken naar de buienraad, maar volgens mij houden we het wel droog, denk ik.
0: Ja, dat dachten wij hier ook, maar het is nu weer droog. Maar 3 minuten geleden regende het nog en 3 minuten daarvoor scheen de zon. Dus
1: nu blijft het droog. Een beetje positief blijven.
0: Ja, we zijn altijd positief. We hopen altijd op het beste. Maar die weergoden zijn dan weer niet altijd positief, Marco. Dat is dan wel lastig.
1: Gelukkig hebben we dat niet in de hand. Anders moeten we daar nog weer ruzie over maken.
0: Nee, dat scheelt wel. Maar word je daar wel eens door verrast? Want dat kan dan natuurlijk rare gevolgen hebben, of niet?
1: Soms word je er wel eens door verrast. Maar tegenwoordig met de buienradar kunnen we eigenlijk wel aardig van tevoren zien wat eraan zit te komen. En of we wel aan de gang moeten gaan.
0: Ja, en in principe gaat dat dan altijd goed. Of laat je ook wel eens iets achter wat sporen nalaat van slecht weer? Of ik heb zelf bij het dorp waar ik vandaan kom, daar heb je een Kootwijkerbroek is dat. Daar werd ooit een fietspad aangelegd. Dat was sowieso voor dat dorp al futuristisch en zeer modern destijds. Maar iemand dacht net voordat het daar was opgedroogd, dat fietspad, weet je wat, ik ga er vast overheen. Dus daar zat tot in lengte van jaren, nou je raadt het, een bandenspoor in.
1: Ja. Ja, dat gebeurt, ja. Dat soort dingen gebeuren. Ja. Maar proberen we altijd wel heel mooi werk achter te laten. Ja.
0: En als je er zelf bij bent, dan kan je het misschien nog oplossen.
1: Dus zo is het.
0: Ja.
1: Zo is het.
0: Ja. We gaan een liedje uit bed halen, Marco, op deze hele vroege ochtend. En dat doen we met de U. Dan hebben we even kijken wat komt daar binnen. Ik moet natuurlijk deze
2: alphabet
0: hebben. Hallo jongens, dit is het alfabet. Goedemorgen. Uprising van Muse door Patrick. Uit mijn bol van André Hazes, aangevraagd door Ton. Unchained Melody. Elvis Presley in dit geval wilde Hans graag horen. Upside Down van Diana Ross. Anneke en Wouter vroegen hem onder meer aan. Uit vrije wil van het goede doel werd meerdere keren aangevraagd. Dankjewel Rimmert, dankjewel Mark. Dan hebben we hier Ugge. Dat is 3 keer met een U zelfs. Het stikt hier van de muggen van vader Abraham door David. Ik weet niet of dat autobiografisch is, David. Afgelopen nacht, ik hoop voor je van niet. Uptown Girl van Billy Joel door Mark. Nog een Upside Down, die van Teach In door Bert. Maar we gaan voor die van jou, Marco. Jij was vindingrijk, want jij koos voor eigenlijk het woord you, normaal gesproken met een Y, maar in dit geval begint het met de letter U van you. Het is aan jou, Marco.
1: Ik had gekozen voor You Got the Look van Prince.
0: Heerlijke keuze. Fijne dag, werk ze.
1: Dankjewel, jullie ook.

Mag ik deze dans van u? Dat waren de Drifters, Save the Last Dance for Me. En daarvoor Prince. Eigenlijk is het een duet met China Easton. En die kregen we dankzij Marco van der Vliet. En You Got the Look. Even voor 6:30 met Danny en Marlon.

0: Met Try Again is het 6:30. En goeiedag, Hendrikman. En hier is het NOS Journaal met Caroline Bari. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Henry. Door de oorlog in het Midden-Oosten zullen er de komende jaren minder banen bijkomen, heeft het UWV uitgerekend. Er is nog wel groei verwacht, zegt de uitkeringsinstantie, maar ja, minder door die hoge prijzen nu en door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld. Daardoor worden bedrijven voorzichtiger, ziet het UWV. En dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. De regen en harde wind hebben gisteravond tot problemen geleid. Bij de brandweer in Limburg kwamen tientallen meldingen binnen van wateroverlast en stormschade. Zo werden terrassen bijvoorbeeld helemaal weggespoeld. Bij Papendrecht was de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind marktkramen omgewaaid, en in Heerenveen brak brand uit in een huis toen de bliksem insloeg. De laatste oefenwedstrijd van Oranje op tv voor het WK was met recht een slechte generale. Nederland won wel met 2-1 van Oezbekistan, maar verliest de keeper en pakte ook nog eens een rode kaart.
2: Somerville wordt hier gevloerd en Nederland krijgt een penalty. En Gakpo met wat moeite scoort. En Nederland leidt. Oh, dat is Hens van Til. De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty. Toch nog 2-1 Oranje.
1: Ja, zonder publiek. Jurriën Timber mist het WK door een liesblessure waar hij al een tijd last van heeft. En ook een scheidsrechter uit Somalië is er niet bij. Niet vanwege een blessure, maar omdat hij bij aankomst op het vliegveld teruggestuurd is. Waarom hebben ze er niet bij gezegd? Hij was aangewezen door de FIFA om te fluiten en had een geldig visum. Ja, iedereen kent de uitspraak van Herman Vinkers nog wel over stoplichten in Almelo die op rood springen en dan weer op groen. Nou, in Boksel zouden ze dat ook heel graag willen, want daar staan stoplichten die het al jaren niet doen. 3 jaar geleden was al beterschap beloofd, maar er staan nog steeds gehuurde noodstoplichten, omdat er geen geld is voor echte.
3: Er is meer kapot dan heel hier.
4: Niet normaal meer.
5: Het is allemaal verouderd. Ja, er zijn andere dingen belangrijker, denk ik.
6: En wij maken ons eigenlijk wel heel erg veel zorgen over de verkeersveiligheid. Vooral ook omdat het een hele drukke kruispunt is.
7: Nou, huren ze hele dure stoplichten.
8: Ik heb toevallig gekeken wat ze kosten. €300 per week voor huur.
9: Die tijdelijke stoplichten?
8: Ja, die tijdelijke stoplichten, ja.
9: En wat denk je ervan?
8: Ja, ze kunnen ook ergens anders aan besteden. Aan mij ligt het niet. Maar ik betaal zelf belasting.
1: Ja, nou, ze €300 per stoplicht. Ja. En ze hopen nu dat er wordt een nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, dat het nu toch wordt opgelost.
0: Ja, en dat waar je naar verwees, dat is dit.
10: Eén stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen.
0: Precies, en zo erg had hij het dus nog niet, want ze deden het in elk geval.
1: Daar deden ze het nog, ja precies. Ja. Buiten ze af en toe zon, maar vooral ook buien. Vanmiddag worden dat er meer en dan is er ook kans op onweer. En het wordt niet warmer dan 17 graden.
0: Goedemorgen. Goeiedag, Hendrikman. Even mijn haar doen met wax.

0: Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70.
1: Ik geef je een roosje, ik geef je een roos elke dag.
0: Een week lang de beste Evergreens uit een onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

0: Groot geworden in het decennium waar het vanaf aanstaande zaterdag op deze zender 100% over gaat. Gino Vannelli en People Gotta Move.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Van welke generatie je ook bent, je kent. Voor jongeren is het een kroeghit, voor de iets oudere jeugdsentiment of voor wie dan ook gewoon een knalharde evergreen. Bijna iedereen heeft wel iets met Why Tell Me Why. En als je er nou bij was in de jaren 70 en 80 bij die geweldige carrière van Anita Meijer, dan zing je deze ook zo.

Lee en Anita, dat was een gevalletje 1 plus 1 is 3... met onvergetelijke live optredens. Die waren heel groot, met prachtige albums... en zo hier en daar ook nog een sporadische terugkeer in de hitlijsten. Zoals bij deze vroeg vergeten hit van deze dinsdagochtend... van Anita Meijer. Uit 1990 is dit Freedom.

0: Sly and the Family Stone, Dance to the Music. Nou, er zal gedanst zijn de afgelopen 3 weken bij jou, denk ik, Stefan.
1: Ja, heel veel.
0: Je bent
1: 3 weken
0: weg geweest. Kijken of we dat in 3 minuten kunnen samenvatten. Gaat
1: zo,
0: nooit lukken,
1: de tijd gaat er nu in. Afgelopen zaterdag Pride Utrecht gehad. Dat was natuurlijk een enorm hoogtepunt waar je weer lekker jezelf kon zijn, die botenparade. Maar echt het allergrootste hoogtepunt van de afgelopen 3 weken vond ik toch wel mijn moeder die 60 werd.
0: Oh. Hoe vond ze dat?
1: Ze vond het heel moeilijk. Ze keek, 's morgens keek ze zich zelf in de spiegel. Ze zei, god, ben je toch een oud mens aan het worden? En ik zeg, mam, die botox werkt heel goed. Nee, ze ziet er fantastisch nog uit voor de leeftijd. Ze wordt nog steeds af en toe mijn zus genoemd. Dus dat vindt ze heerlijk. Ja, echt. En ik had er zaterdag al meegenomen. Suzanne en Freek op de verjaardag zelf. En de dag daarna was het dan inderdaad feest met heel de familie en mijn vrienden. Op de MS Jordaan in Amsterdam. Waar we dan met z'n allen op een boot, op een gecrewd vaarttocht langs de Amsterdamse grachten. En langs de Amsterdamse pandjes daar. En met z'n allen de Amsterdamse hits aan het zingen waren.
0: Want de MS Jordaan, dat is ook echt Jordaan, toch?
1: Dat is echt Jordaan, ja.
0: Wat is er Jordaan aan de MS Jordaan?
1: Nou, al die mensen die daar werken, die spreken allemaal gewoon plat Amsterdams. Dus dat was voor mij thuiskomen, want ik kom oorspronkelijk uit Amsterdam. En mijn vader, die praat gewoon plat Jordanees. Dus die was helemaal aan het blenden met al die mensen. En al die mensen zaten gezellig mee te zingen met een picket aan het zien bij ons in de Jordaan.
2: Al die klassiekers.
1: Al die klassiekers. En we begonnen ook met z'n allen, begonnen we met een picket aan het zien.
0: Jullie kregen ook echt de Piketanissie.
1: We kregen ook echt de Piketanissie.
0: En toen zat de sfeer er gelijk behoorlijk goed in natuurlijk.
1: Nou, ik heb er niet 1, ik heb er niet 2. Ik heb er een stuk of 10 naar binnen getikt. Het was zo lekker. En het was gewoon vooral heel erg gezellig met z'n allen. En alle familie die was erbij. En mijn vrienden waren erbij. Maar ja, mijn vrienden zijn nogal uitgesproken, laat het zo zeggen.
0: Oh joh.
1: Ja, die, ja. Zou je niet zeggen. Met
0: je
1: mij.
0: Hebt vrienden die jou aanvullen, zeg maar.
1: Ja, we hebben vrienden van dezelfde community, laten we het zo houden. Allemaal wel gezellige mensen. En die vinden een feestje leuk. Ja. Dus op het moment dat de muziek aangaat, is het natuurlijk gewoon gelijk handje in de lucht en meezingen. Nou, dan gingen we een bingo doen. Die man die zeg maar boven de bingo leidde, die was op een gegeven moment zo helemaal kwijt waar hij zelf was, omdat wij zo aan het meelallen waren met alle muziek die gezellig was. En toen dacht ik, weet je wat? Het was een beetje richting het einde van het varen. Laat ik de microfoon eens pakken.
2: Oh,
1: laat
2: nee.
1: ik gewoon
2: oh,
1: een momentje
2: nee.
1: even pakken om zeg maar met mijn lamme harsers.
0: Stefan, even. We hebben de luisteraars gisteren aangedaan om de hele familie van Carmen te horen karaokeën. En dat ging heel goed hoor, laat ik daar duidelijk in zijn. Anders krijg ik weer het verwijt van sommige luisteraars. Dat ik Waldorf en Stedtler ben in 1.
2: Ja.
0: Carmen was fantastisch. Jij wil ook jouw moment qua karaoke nu op de radio?
1: Ik heb het opgenomen voor jullie.
0: En zing je dit met je hele vriendengroep? Of is dit de band ook die een beetje meehelpt?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, de band hielp wel een klein beetje mee. Want ik had echt inderdaad de halve fustel achter in mijn keel hangen. En ik merkte gewoon heel erg dat wel meehielp om alle schaamte los te gooien. En iedereen die hele boot op stelte te zetten. En tante Corrie ook mee op de stoelen krijgen. Het was geweldig.
2: Nou mooi, zo klinkt het ook. Ja.
0: Jij hebt genoten. Heeft je moeder ook genoten? Want daar ging het om uiteindelijk natuurlijk.
1: Nee, het was echt, vond het fantastisch. Ze was zelf nuchter als wat, want ze wilde alles meekrijgen. En dat heeft ze gedaan. Het was waanzinnig. Mam, nogmaals, van harte.
0: Ook namens ons.
2: Gelukkig hebben we de audio nog.
1: Precies, laten we daarbij houden ook.
0: Ja. En kwam dit niet om in het thema te blijven uit een

0: Dit is jouw tijd.
1: Oh, alsjeblieft.
0: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Lanschot Kempen Private Banking.
2: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
5: Thanks.
4: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Het is 7 uur. Goedemorgen. Je luistert naar Goeiedag, Hendrik Man. Nu met het NOS Journaal. Caroline Bari.
17: Goedemorgen, Henry. Mensen met een chronische ziekte of beperking zijn de komende jaren mogelijk flink duurder uit. Want plannen van het kabinet kunnen leiden tot veel hogere zorgkosten. Soms wel honderden euro's, meldt het Nibud.
18: We hebben naar 11 maatregelen gekeken die echt impact hebben op mensen die chronisch ziek zijn of een beperking hebben. En dan zie je dat mensen gemiddeld zo 100 tot 300 euro per maand erop achteruit gaan. We zien dat de kosten kunnen oplopen voor voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
17: Zo verdwijnen er in de plannen verschillende geneesmiddelen uit het basispakket, kunnen bepaalde zorgkosten niet meer van de belasting worden afgetrokken, krijgen chronisch zieken minder inkomen en komt er een eigen bijdrage voor onder meer de wijkverpleging. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
1: En dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland.
5: Is dat veel?
1: Nou, dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
17: Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het terugdringen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Een van de kunstrovers van het Drents Museum is vanuit de gevangenis een lucratief handeltje gestart. Hij verkoopt via zijn webwinkel t-shirts, petten en hoodies met het logo van de Gouden Helm erop. De site is nu tijdelijk offline, omdat alles uitverkocht is. Het is de VVD en JA21 in het verkeerde keelgat geschoten. Die hebben er kamervragen over gesteld. Ze willen weten of een gedetineerde het adres van de gevangenis mag gebruiken als postadres. En een primeur voor de historische haven van Den Oever. Daar hebben ze het eerste historische visserschip dat elektrisch wordt aangedreven. De Wieringer 4 klinkt nu heel anders dan eerst. In plaats van een pruttelende motor hoor je nu vrijwel niks.
6: Dit is mooi, hè? Dat hele stille.
19: Op zich is de motor nu aan. Je hoort dus helemaal niks, je ziet ook niks. Als ik nu gas ga geven, nu loopt de motor.
6: Dit is geweldig. Als je hier dan staat te praten, dan horen ze het achter niet, omdat die motor veel te veel lawaai maakt. Maar ze horen nu alles wat ik zeg.
17: Ja, het leek ze een leuke uitdaging en zeggen ze, het is de toekomst. Het weer bewolkt met al enkele buien en dat worden er vanmiddag nog meer. En dan kan er ook onweer tussen zitten. Het wordt maximaal 17 graden.
15: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Goeiedag, Hendrik Man, Henry Schut.

0: Het is een historische dag in de ruimtevaart. Vanmiddag maakt de ruimtevaartorganisatie NASA bekend welke astronauten meegaan op de Artemis 3-missie. Die staat gepland voor volgend jaar en dat is dan weer een voorbereiding op een nieuwe maanlanding in 2028. Vandaag is het ook een memorabele dag. Het boek De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman verschijnt postuum. Het is haar laatste boek dat ze heeft geschreven terwijl ze ongeneeslijk ziek was. Lieke Marsman overleed afgelopen week op 35-jarige leeftijd. Ze was vooral bekend als de dichter des vaderlands. En het is nog maar 2 dagen tot het WK voetbal. Hebben jullie je poeltje al ingevuld, jongens?
1: Nee, nog niet.
0: Ik niet. Ik ben er altijd laat mee. Vaak ook te laat. Ik zou soms zo hopen dat het ook nog tijdens het toernooi mag. Hoewel, ik vind het dan wel weer lastig dat je dan tijdens het toernooi bij sommige pools ook steeds moet blijven invullen. Dus moet blijven voorspellen. Oh. Het fijnste is toch dat je gewoon even 1 keer alles invult en dan lekker achterover kan gaan zitten.
1: Nou, doe dat dan ook.
0: Ik zal het gaan doen, mevrouw Doorman. Je kunt het volgen van de wedstrijden namelijk extra leuk maken door mee te doen aan zo'n poeltje. Bijvoorbeeld die van NPO Radio 5. Check onze site daarvoor. Mag natuurlijk ook een andere zijn of een heleboel. En als je nou niet weet welke uitslagen je moet invullen, dan kun je bij iedere pool natuurlijk de hulp vragen aan de kunstmatige intelligentie van tegenwoordig, AI. Nou, Dennis Pettinga uit Eihorst, die heeft dat ook gedaan. En hij is daar nu specialist in, dus we hangen zo meteen aan zijn lippen. Hij gaat het helemaal uitleggen hoe wij die pool kunnen winnen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk het grote doel.

0: De Bicycle Race van Queen en de Cats vielen in heel goede aarde bij luisteraars hier her en der. De app stroomt alweer vol vanwege Let's Dance. Nou jongens, let op, spits de oren voor je WK-pool. Op je werk, in de buurt-app of misschien wel met familie. Doe je mee aan zo'n WK-pool? Nou, een schema heb je natuurlijk waarin je alle uitslagen voorspelt van de wedstrijden die komen. Dat kan best nog een grote opgave zijn, maar in de tijd van nu zijn er natuurlijk her en der wat hulpmiddelen. Op de site van Radio 5 bijvoorbeeld kan je de knop indrukken. Doe maar wat.
1: Ja, ik vind
0: zo'n geniale naam ook.
2: Doe maar wat.
0: Doe maar wat. En dan doe je inderdaad maar wat. Maar dan heb je hem wel in één klap ingevuld. En dan doe je mee. Het kan ook anders. Dennis Pettinga uit Eihorst die doet ook mee aan de WK-pool. Misschien wel aan meerdere. Want hij heeft de uitslagen laten invullen door kunstmatige intelligentie. Dennis, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat vind je trouwens van die knop? Doe maar wat. Wij vonden hem geniaal. Ben je meteen klaar?
3: Ja, klopt inderdaad. Ik heb hem ook gezien, maar ik heb hem bewust genegeerd.
0: Oh! Ja, jij wilde het iets intelligenter doen. Spreken wij dan dus nu ook met het nieuwe orakel van WK's voetbal en EK's voetbal?
3: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Want uiteindelijk wordt voetbal natuurlijk op het veld gespeeld en niet op basis van uitsluitend statistieken en data.
0: Ja, dat is waar, ja. Maar waarom wilde je het doen?
3: Nou, eigenlijk om twee redenen. Aan de ene kant, ik hou heel erg van voetbal. En aan de andere kant, ik hou heel erg van AI. En ik dacht, nou, ik ben wel benieuwd wat er gebeurt op het moment dat ik hem vraag om een onderzoek te gaan doen. En aan de hand van dat onderzoek eigenlijk de uitslagen te gaan voorspellen. Ja, zodoende is dat, heb ik dat laten doen. En vervolgens, als van A naar B, heb ik ook de WK-pool daarmee ingevuld.
0: Ja, want je kan dat natuurlijk op vele manieren doen. Eigenlijk iedereen zou dat wel heel simpel kunnen doen in zijn computer of op zijn tablet of op zijn telefoon door gewoon te vragen, wil je hem voor mij invullen? Ja. Wat gebeurt er dan eigenlijk als je die vraag gewoon in het algemeen heel simpel stelt in één zinnetje?
3: Ja, nou eigenlijk wat je daarmee doet is, ik noem het altijd een beetje de Russische, of in ieder geval de roulette zeg maar, ja. met een gokkast. Er komt wat uit, maar je hebt geen idee. En wat ik zelf heb gedaan is heel duidelijk aangegeven, nou, ik wil dat je met verschillende zaken rekening houdt, zoals de rankings, onderlinge resultaten, recente uitslagen, de vorm van spelers, maar ook het thuisvoordeel van het WK-land, in dit geval WK-landen, klimaat, reisafstanden.
0: Zo.
3: Dus hoe meer je mee kan geven, hoe specifieker die ook zijn keuze zal maken. En ik verwacht aan de hand daarvan ook een betere uitkomst.
0: Ja, heb je dat nog op verschillende manieren geprobeerd? Want je noemt nu best wel veel dingen. Hè? Ik herhaal het even een beetje. De FIFA wereldranglijst. Recente uitslagen van de landen die meedoen. Ik neem aan dat je dan belangrijke wedstrijden ook belangrijker maakt dan oefenwedstrijden zoals die van gisteravond van het Nederlands elftal.
3: Ja, laten we daar maar niet over hebben.
0: Nou ja, in principe wel, want de kansen zijn dan volgens AI waarschijnlijk ook weer iets afgenomen. Onderlinge resultaten. Daarover gesproken trouwens, vul je dan ook nog in hoe een selectie ervoor staat? Want Nederland heeft gisteren misschien wel 2 spelers verloren uit de selectie. Nou, dan slinken de kansen.
3: Ja, eigenlijk heb ik hem te vroeg eigenlijk
0: je moet hem updaten.
3: Onderzoek. Dus ik zou hem moeten updaten inderdaad. Maar aan de andere kant, je weet het nooit. Het kan ook de krachten losmaken natuurlijk. Dus wat zegt een oefenwedstrijd? Ik bedoel, Frankrijk verloor, Spanje speelde gelijk van de week. Ja, dat zegt mij ook niet zo heel veel.
0: Nee, laten we duidelijk zijn. Dit kan natuurlijk nog steeds op vele manieren. Je zou het AI ook op 8 andere manieren kunnen vragen. Of op 80 andere manieren. En dan komt er een andere uitslag uit. Maar goed, jij hebt nu je onderzoek gedaan en je best gedaan. Ja. Nou Dennis, voor de draad ermee. Hoe ver gaan we komen? Met Oranje.
3: Nou, volgens mijn onderzoek stranden we in de kwartfinale tegen Frankrijk.
0: We willen dus, nu al een nieuw onderzoek.
3: Ja, ik heb het vaker gehoord.
2: Ja. Opnieuw alles.
0: Op zich zou je dat ook kunnen proberen. Hè? Gewoon het onderzoek net zo lang uitvoeren totdat we wereldkampioen worden. Of schiet het dan weer zijn doel voorbij?
3: Ja, dat ziet dan denk ik wel zijn doel voorbij.
0: Okay. Nou, even door deze zure appel heen. Hoe vliegen we eruit dan? Wat zei je?
3: Ja, 2-1 tegen Frankrijk. Want we winnen weer niet van een topland.
0: Oh. Ja. En hebben we daarvoor wel gewonnen van Marokko?
3: Ja, we winnen wel van Marokko eigenlijk op basis van onze degelijke defensie. Dus kan ik me wel in vinden.
0: En voor wie wil weten hoe het dan daarna nog verder gaat, half Nederland haakt dan af. Maar de andere helft van Nederland wil dan ook nog even weten, wordt Frankrijk dan ook kampioen?
3: Nee. Spanje wordt verwacht als wereldkampioen. Staan er natuurlijk goed voor. Dus ik denk dat je daar ook geen voetbalkenner voor hoeft te zijn. Of een AI uitgebreid onderzoek voor te laten doen. Om te zeggen, nou dat zou wel eens heel reëel kunnen zijn. Maar ook Argentinië komt ver. En wat ik wel leuk vind, Engeland overwint zijn penalty trauma.
0: Oh.
3: Voorspelt Co-Pilot in dit geval.
0: Dat is dan toch knap dat hij dat voorspelt. Je zou bijna zeggen op basis waarvan dan. Maar kan je dat dan ook zien op basis waarvan?
3: Nou, niet specifiek, maar wat wel leuk is, kijk, elk WK zijn er verrassingen.
0: Mooi.
3: En dit is zo'n verrassing, evenals het uitgeschakeld worden van België door Senegal. Is ook wel een verrassing, dat neemt hij dan wel ergens mee in zijn besluitvorming.
0: Ja, ja. Nou willen de luisteraars natuurlijk weten, kunnen ze dit van jou rechtstreeks overnemen? Of kunnen ze zelf iets invullen waardoor dit er zeer intelligent en geniaal uitkomt?
3: Ja, het leuke is als, wat jij net ook zei, je kunt op heel veel verschillende manieren gaan vragen, zeg maar, wat je wil. En er zullen ook op heel veel verschillende manieren elke keer weer net andere uitslagen uitkomen. Dus ik heb ook in een groep met andere specialisten, hebben een aantal mensen ook die uitslagen laten voorspellen. En dan zie je toch wel her en der wel wat verschillen. Dus de ene zegt, Marokko wint wel van Nederland. En de ander zegt dus, Marokko wint niet van Nederland. Maar je hoeft natuurlijk, wat ik zei, niet te gaan verwachten dat Ecuador wereldkampioen wordt of dat Curaçao de groepsfase overleeft. Die kans is erg gering natuurlijk. Maar ik check hem wel altijd even van, hey, kan ik me hierin vinden? Ja. En dan niet alle wedstrijden, want het zijn er 104. En ook veel met landen waar ik zelf wat minder kennis van heb. Maar ik denk, volgens mij is dit wel reëel. En uiteindelijk wordt voetbal natuurlijk niet op papier gespeeld, maar in de werkelijkheid.
0: Ja, precies. Dankjewel Dennis. We checken je nog even de afloop van het WK. Of je er samen met je AI hartstikke naast had of het misschien toch goed had. En voor iedereen die dat wil, de WK-pol dus ook op onze site.
1: Het WK beleef je deze zomer bij NPO Radio 5. Met de WK-pool. Voorspel de wedstrijden van het Nederlands elftal. Geef door wie volgens jou de wereldkampioen wordt. En neem het op tegen andere luisteraars en tegen de DJ's van NPO Radio 5. Wie heeft de meeste voetbalkennis?
4: Speel mee via nporadio5.nl.
1: En maak kans op een unieke hoofdprijs. Beleef het WK samen met NPO Radio 5. Ga naar nporadio5.nl of app WK via de studio-app.

Something Happened on the Way to Heaven van Phil Collins en Walk On By van Dionne Warwick. Over dit liedje is zometeen nieuws. Killer party, code blood. Ik ga gaan hier aan mijn hoofd. Echt door iedereen is verkocht. En wat het is, hoor je zometeen van Caroline om 6:30 in het NOS Journaal. Nou, dat was Echte Liefde is te koop. De nieuwste van René Vroeger en Waylon heet Hoe de Liefde Gaat.

0: de liefde gaat, René Vroger en Whalen. Het is even na 7:30 NOS Journaal. Carlijn Bari, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De oorlog in het Midden-Oosten en de hoge energieprijzen hebben grote gevolgen voor het aantal banen in Nederland. De verwachting is dat dat aantal de komende jaren wel wat blijft toenemen, maar als de prijzen lang hoog blijven, dan zal de groei een stuk lager zijn. Het UWV heeft twee scenario's met elkaar vergeleken.
2: In het basisscenario waar geen rekening gehouden is met het Midden-Oosten problematiek en de oorlog daar, daar zouden dan in dat scenario 195.000 banen in 3 jaar bijkomen. En in het echt hele sombere scenario, waarin de energieprijzen nog lang hoger blijven, komen er maximaal 120.000 banen bij. Dan scheelt dat in totaal 75.000 banen in 3 jaar.
1: Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Naar nu blijkt is gisteren een Apache-helikopter van het Amerikaanse leger neergestort in de buurt van de straat van Hormuz. De twee mensen aan boord zijn gered, meldt de New York Times. In tientallen steden in Frankrijk zijn gisteravond duizenden mensen de straat op gegaan. De woede is groot vanwege de moord op het 11-jarige meisje Liana. De demonstranten vinden het onbegrijpelijk dat de Franse justitie niet eerder ingreep. De verdachte van de moord was al vaker beschuldigd van kindermisbruik. Maar justitie deed niets en de man is nooit verhoord. De demonstranten eisen dat een minister aftreedt. Nou, en ik zal jullie niet langer in spanning houden. Het meest succesvolle nummer van 2025 in Nederland is bekend. En dat is Echte Liefde is te koop van Samuel Welte. Die heeft de Buma Award nationaal gewonnen en dat lied schreef hij deels zelf. Ik ga niet aan mijn hoofd, echte
0: liefde is te koop. Even meeklappen met z'n allen natuurlijk, ja hoor.
1: Ja, alleen al op Spotify is dat nummer ruim 58 miljoen keer beluisterd. En bij SBS6 was te zien hoe blij hij daarmee was.
3: Heel bijzonder, maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik kende deze prijs 1,5 jaar geleden, ken ik het nog niet. Maar nu ken ik het wel natuurlijk. En ja, het is geweldig. Ook vooral voor de schrijvers natuurlijk, ik ben zelf ook schrijver. Maar ja, ik ben heel erg blij. De vorige, de Edison, kreeg mijn oma, maar deze kreeg mijn manager.
4: Ja, hij wint veel prijzen, hè? Edison ook gewonnen. Hij was iets te eerlijk, denk
1: misschien
4: ik, door te zeggen
1: veel
4: dat,
1: prijzen.
4: Hij, ja, dat, ja, precies, dat hij ze niet meer uit elkaar kan houden. En deze ook nog niet kende. Maar Samuel was nog tiener volgens mij, toch? Dus ik snap wel dat je 1,5 jaar geleden, dat dit niet op je radar stond.
1: Nee, dat is waar. Nee. En de Buma Lifetime Achievement Award ging naar Direct.

0: Zo hebben we de champagne bij de hand. Dat was Sailor. Dit wordt wel even een momentje, jongens. Want we gaan iemand bellen zo die 93 wordt vandaag. Daar gaan we. Daarop staan Jan Verhoeven uit Tilburg. Gefeliciteerd met je 82ste. Koos Hanna uit Landgraaf, 78. Fons Stielens uit Zon en Breugel wordt 74. Net als Jolanda Hofland uit Rotterdam, ook 74. En mijn lieve NOS-collega Dionne de Graaf is jarig en wordt vandaag 57. Gefeliciteerd allemaal. We gaan bellen met Rijswijk. Oh, hallo?
1: Hallo?
0: Bent u er al? Is dit Beb?
1: Ja, dat is Beb.
0: Dag Beb. Bebmus uit ja? Rijswijk. Je spreekt met team Haandrikman. Ja. Van harte gefeliciteerd. Je bent live op Radio 5.
1: Ja, dat is prachtig.
0: Ja, ik heb wel de neiging nu om u te zeggen. Of zullen
1: nee,
0: we Beb
1: niet,
0: doen?
1: Hoor. Nee, hoeft niet. Gewoon
0: wat,
1: Beb.
0: Wat klinkt het al lekker gezellig. Waar ben je en wie zijn er bij je?
1: Niemand.
0: Niemand?
1: Ik heb ook niemand.
0: Ben je dat gewoon helemaal zelf, die gezelligheid?
1: Ja, ja.
0: Wat leuk.
1: Ja. En ik was mijn ontbijt aan het klaarmaken, dus... Ja, zo.
0: Wat ga je eten? Wat is je verjaardagsontbijt?
1: Nou, 's morgens eet ik meestal een crackertje.
0: Met iets erop, hoop ik?
1: Ja, pindakaas en jam.
0: Oh, wat lekker. Zo. Dat is wel een perfecte combi.
1: Ja, hè? Eén met pindakaas en één met jam.
2: Oh, ik dacht tegelijkertijd.
0: Oh, ik zou ze dan gewoon zo bovenop elkaar doen.
1: Nee,
0: zo, en dan...
1: ga weg, zeg.
0: Oh.
2: Dat is lekker,
0: nou,
2: hoor. Probeer
0: bedankt,
2: het
0: Beb. Dit was het.
1: Nee, vind ik niet lekker. Oh. Mijn kleinkinderen doen op pindakaas, doen ze hagelslag.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook niet lekker.
0: Een van mijn kinderen doet dat inderdaad. Dat is zijn ontbijt. Gewoon een dubbele boterham met pindakaas en hagelslag. Maar dat vind jij te gek.
1: Nou ja, dat doen mijn kleinkinderen ook. Dus dat zou wel normaal zijn.
0: Ja, nou, misschien is het in deze tijd heel normaal. Wat ga je doen met je verjaardag, Beb?
1: Ik ga vanmiddag naar Scheveningen. Daar woont een dochter van me en dan komt er een andere dochter naartoe. En dan gaan we met z'n drietjes gaan we even ergens zitten. Dus en eten. En wat er binnen komt lopen, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik heb vier dochters, maar die andere twee, de een zit er in Griekenland en de andere die woont in Almere. Dus een beetje ver weg. En dan gaan we zaterdag gaan we met alle kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, zo, gaan we lunchen in Maardenpolder.
0: En hoeveel zijn dat er, die kleinkinderen en achterkleinkinderen?
1: Bij elkaar 22.
0: Zo! Kan je ze nog uit elkaar houden?
1: Ja, ja, tuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, ja, want het zijn niet voor niks je kleinkinderen en je achterkleinkinderen.
1: Ja, precies. Ja. Het is toch leuk.
0: Ja, dat is hartstikke leuk. Hoe oud zijn de achterkleinkinderen? Hoe oud is de jongste?
1: De oudste wordt dit jaar 15.
0: Ja.
1: En de jongste wordt 6.
0: Leuk hoor.
1: Leuke leeftijden.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat zijn geweldige leeftijden. En wat moet dat genieten zijn, Beb? Wij gaan
1: ja,
0: wij gaan jouw verjaardag nog een beetje leuker maken. Je krijgt een prachtige verjaardagskaart. En je hoort al het rad. Ik geef je aan Stefan.
2: Oeh, hij komt uit op 631.
0: Herken je ze, Beb?
1: Ik vind hem leuk.
0: Maar ik hoor een maar aankomen.
1: Hoop dat Benny Nijman komt. Oh. Die is ook vandaag jarig, hè?
0: Die zou vandaag jarig zijn geweest. Schuip, ja. En die zou zelfs, ik denk, 75 geworden zijn, toch? Was het 75?
3: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: nou, dan gaan we voor jou hopen op Benny Nijman. De kans is natuurlijk wel heel klein, hè, op 1000 liedjes.
1: Ja, verleden jaar had ik hem op, een paar jaar geleden wel.
2: Oh. We komen nu uit op 721. Wat zet daarop?
0: 721. Ik weet het niet, jongens. Ik hoor wel eens radioprogramma's waar wildcards worden ingezet. Ja. Die hebben we hier helemaal niet, maar ik ga hem alsnog inzetten zonder dat ik hem heb. Welk liedje van Benny Nijman wil je, Beb?
1: Oh, dat maakt niet uit. Ik ben een grote fan van Benny Nijman. Dus ik vind alle liedjes mooi van hem.
0: Nou, dan,
3: we hebben Vrijgezel, Waarom fluister ik je naam nog? Of Ode aan Maastricht?
1: Ja, Waarom fluister ik je naam nog?
3: Ja, vind je die het mooist?
1: Ja, die vind ik heel erg mooi, ja.
0: En waarom is dat de mooiste?
1: Het doet mij herinneringen, ook aan mijn man. Hè. Waarom fluister ik zijn naam nog? Waarom doe ik dat nog steeds?
0: Ja.
1: Waarom ruik ik hem soms nog?
0: Ja.
1: Is echt waar, hè?
3: En hoe heet je man?
1: Jan.
0: En hoe lang is hij al niet meer bij je?
1: 9 jaar.
0: Ja, en dan ruik je elkaar, dan ruik je hem nog steeds, hè?
1: En je bent nog steeds, denk je aan hem. Ja. En dat is mooi.
0: Dat kan je nu, de komende 3 minuten, even extra doen. Geniet van je verjaardag, Beb.
1: We waren 62 jaar getrouwd.
0: Wauw.

0: Daar was Lou Christie. De app stroomt over van liefde voor de 93-jarige Beb. De jarige van vandaag, wat draaide Benny Nijman voor haar. Tanja zegt, ik zit met tranen in mijn ogen voor de jarige van vandaag. En Willeke zegt, wat klinkt de jarige Beb nog jong, zeg. En zij tekent ervoor om op die manier 93 te worden.
1: Een liedje van Luc.
0: Ja, dit is een zender van alle generaties. Want de laatste voor achter wordt vandaag gekozen door Luc van 15. Een echte evergreen ook vandaag weer. Luc, goedemorgen.
2: Good morning.
0: Die alle generaties kennen, want... uit welk jaar komt dit liedje?
2: 1969.
0: En waar hoor jij dit liedje dan zoal voorbij komen?
2: Nou, eigenlijk op allerlei soorten social media. Maar het is vooral een TikTok-trend.
0: Het is een TikTok-trend?
2: TikTok.
0: Ja, dat betekent, even voor wie denkt jou, dat is ook alweer een TikTok-trend. Dan, nou, de jongeren zitten lekker op hun mobieltje. TikTok-filmpjes komen voorbij. Oh. En dit zijn dan... Ja, haha, het is toch zo, Luc.
3: Ja. Oh,
0: en dit wordt dan zo vaak bekeken dat het een echte trend wordt. En waarom is dit een trend, Luc?
2: Nou, dit liedje begint met het woord sugar. En dan gooien mensen met suiker op iets of iemand. En dan daarna zingen ze honey honey. En dan kan je wel raden, dan gooien ze honing op iets of iemand. En dat gaat dan steeds maar, ja. En dat gaat dan steeds maar door met de rest van de songtekst. Met als, zoals de woorden candy. En dan kan je raden, dat is dan snoep. En bij het woord wanting, dan gaat iemand het woord want op iemands hoofd plakken.
0: Oké, okay, dan hebben we de puzzel. Sugar, honey, honey, candy en wanting. We hebben een idee. DJ Luc, hij is aan jou.
2: Hier is Sugar Sugar van The Archies.

0: wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Nu bij Dirk, Jan Pannenkoek, 1,59. Niet over nadenken, doen.
4: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
6: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: Het is 8:00, wat leuk dat je bij ons bent. Hou hem de hele dag lekker op NPO Radio 5. Dit is Goeiedag Hendrikman, nu met het NOS Journaal. Carlijn Bari.
13: Goedemorgen. Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er de komende jaren flink op achteruit gaan financieel, waarschuwt het Nibud. Plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl gezinnen met een zieke vaak al duurder uit zijn. Ook deze man gaat er flink op achteruit.
14: Ik word gekort op mijn uitkering. Ik moet meer gaan betalen aan zorgkosten. We worden gekort op belastingteruggaaf. En de eigen bijdrage voor de WMO die gaat van €20 naar zo'n beetje €350 in de maand.
13: Het kabinet krijgt vandaag allemaal ervaringsverhalen aangeboden. En daarmee hoopt ook koepelorganisatie Iedereen duidelijk te maken hoeveel dit allemaal kost in de praktijk. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen zijn gewond geraakt. Het land werd gisteren getroffen door een van de zwaarste aardbevingen van de afgelopen 50 jaar. Meer dan 20.000 mensen hebben geen woning meer. Oranje heeft in de laatste oefenwedstrijd voor het WK-voetbal met de hakken over de sloot gewonnen van Oezbekistan. Het werd 2-1. Maar vrolijk werd bondscoach Koeman er niet van, want het ging erg moeizaam.
15: Nou, dat we in 2 wedstrijden 2 doelpunten maken uit een penalty. Dus dat is wel wat een beetje hoofdpijn geeft. Positief is dat je creëert. Maar ja, als je ziet in 2 wedstrijden, dan moeten we minimaal 3 tot 4 veldgoals maken. Maar laten we van het positieve uitgaan dat we dat zondag gaan doen.
13: Ja, verder viel keeper Bart Verbrugge geblesseerd uit en is het nog afwachten of hij dan zondag in de eerste WK-wedstrijd onder de lat kan staan.
12: Nou, laten we dat glas gewoon half vol maken. Die 2 penalties gingen er gewoon in.
13: Ja,
12: Dat is ook al wat.
13: Ja, ook wel goed nieuws. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit onderzoek van het voedingscentrum. Van 28 kilo naar vorig jaar gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar. Is nog steeds te veel. Dus deze hobbykok heeft nog wel een tip om het nog wat naar beneden te krijgen.
16: Heel veel mensen zullen dat wel herkennen. Dat je in het voorjaar in de koelkast kijkt en je ziet nog een potje chutney staan van de kerst. En denkt, oh ja, daar hadden we één eetlepel van gepakt voor bij de kaas. En vervolgens hebben we het weer achter in de koelkast gezet. Nou, daar kan je dus heel goed ketchup van maken.
12: Ik heb nog wel een tip om het nog verder naar beneden te krijgen. Gewoon de boodschappen nog duurder maken.
13: Ja, dat, gooien we dat niks denk ik ook. Nee. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappels. En dat komt volgens het voedingscentrum waarschijnlijk ook omdat mensen niet weten hoe je dat best kunt bewaren. Het weer wisselend bewolkt met vanmiddag veel buien. Soms ook met onweer. Tussendoor schijnt ook de zon en het wordt maximaal 17 graden.
11: Vanaf de zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Goeiedag, Hendrik Man, Hendrie

0: Ja, we willen jou dus als luisteraar van NPO Radio 5 voor de hele dag. Dat was Bob Dylan, I Want You.
1: Hey, daar is hij weer.
0: Goedemorgen.
1: Je vrolijke vriend van vijf. Henry Schut en zijn lach. Dit wordt een goede dag.
0: En hopelijk een zo droog mogelijke dag. En in alle opzichten een sportieve dag. Want niet alleen het Nederlands elftal bereidt zich voor op belangrijke wedstrijden. Ook het Nederlands elftal vrouwen, de Leeuwinnen, komen in actie. Vanavond spelen ze een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Polen. Of Oranje zich gaat plaatsen voor dat WK van volgend jaar, dat hangt nog van heel veel af. Ook van de andere wedstrijd in de groep tussen Frankrijk en Ierland. Nederland-Polen zie je vanavond vanaf even na 8:30 op NPO 3. En een spannende dag is het voor windsurfer Bob van den Burgt. Hij gaat proberen om 24 uur lang te windsurfen op het Grevelingenmeer in Zuid-Holland. Het doel is om minimaal 800 kilometer af te leggen en daarmee het wereldrecord te verbreken. En dat doet hij zeker niet alleen voor het record, vooral om aandacht te vragen en ook geld in te zamelen voor de stichting Spieren voor Spieren. En het is vooral een dag om tussen de buien door de fiets te pakken, zeker als je op Urk woont. Want daar hoopt de gemeente dat de inwoners de auto wat vaker laten staan. Al voor de tweede keer wordt de campagne Neem de fiets vanzelf gehouden. Wethouder Freek Brouwer vertelt ons zometeen waarom het nu, deze keer, dan wel gaat lukken.

0: ABC Poison Arrow, hoe is het met jullie fietsgebruik, Stefan?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel voor elk wisselwasje mijn auto pak.
0: En ben je dat bewust?
1: Nou ja, kijk, weet je, dan ga ik gewoon. Ik woon 500 meter vanaf de supermarkt af. En dan denk ik.
2: Dat is heel dichtbij.
1: Dat is echt mega dichtbij. Dan kan je gewoon lopen, normaal gesproken. Maar dan denk ik, ja, ik moet zoveel boodschappen meenemen. En dan moet ik eigenlijk ook dan weer de fiets pakken. Of dan moet ik. Oh, dan ben ik weer moe als ik daar aankom. Of dan ben ik nat. En dan pak ik toch weer die auto voor. Ja, ik ben zo erg. 500 meter en ik pak toch de auto.
0: Fietstassen of een mand op de fiets. Jij, Carmen? Je vertelde het laatst. Die fiets wat meer de laatste tijd, toch?
2: Ja, ik pak wat vaker de fiets. Ook om wat meer brandstof te besparen. De benzineprijzen stijgen natuurlijk de pan uit. Dus ik dacht, ik ga wat vaker mijn stalen ros uit de schuur trekken.
0: Nou, daar gaat onze volgende gast heel blij mee zijn, denk ik. Ik maak mezelf ook veel te veel schuldig aan, veel te veel de auto pakken. Op Urk pakken ook veel te weinig mensen de fiets. Veel inwoners van dat dorp gebruiken ook voor korte afstanden te vaak de auto. Dat vindt het gemeentebestuur althans. En daarom is voor de tweede keer al de campagne Neem de fiets vanzelf. Wethouder Freek Brouwer, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dan willen we natuurlijk eerst even weten, hoe is het met je eigen fiets en autogebruik?
3: Nou, als ik op Urk moet zijn voor afspraken, dan pak ik de fiets.
0: Ja, je kan niet anders meer nu.
3: Ja, daarom. Maar als wethouder moet je ook af en toe moet je buiten de deur zijn, buiten de haven zeggen we dan. En dan ga je met de auto. Maar als het even kan, toch de fiets. De afstanden zijn relatief kort op Urk. Dus dat is nooit meer dan een kilometer of 5. Dus ik denk dat we een van de dichtstbevolkte dorpen van Nederland zijn. Zo dicht wonen we op elkaar op onze voormalige eiland. En er wordt heel veel de auto nog gebruikt. En het wordt net al gezegd, het wordt toch tijd dat we veel meer de fiets gaan pakken als het even kan.
0: Loopt het dorp daarmee ook dan te vol? Schets mij even het straatbeeld op Urk.
3: Ja, zeker. Ik woon zelf in het oude dorp. Nou, het oude dorp heb je hele nauwe straten. En huizen dicht op elkaar. En daar slipt het helemaal dicht hier. Dus wat dat betreft dan is het ook verstandiger om op de fiets te gaan. Want eigenlijk ben je er veel sneller. Want je moet zoeken naar een parkeerplek. En de fiets is aan alle kanten veel beter. Het is duurzamer, het is gezonder. En het bespaart ook inderdaad nog kosten ook.
0: Ja, en steeds meer de laatste tijd. Maar ja, het is voor de tweede keer al dat die campagne wordt gelanceerd. Dat zegt wel wat.
3: Dat klopt. We hebben een meting gedaan in maart. Toen hebben we de campagne gedaan. En toen was het fietsgebruik wel wat toegenomen. 14%, maar ook het autogebruik is er met 11% toegenomen.
0: Oh.
3: En toen was het wat kouder, dus we zeiden nou, het is goed om het in de zomertijd te doen. En dan gaan we in juni een meting doen bij een van de drukste punten op Urk. In de hoop dat het fietsgebruik toch toegenomen is.
0: Ja, maar wat zegt nu dat het deze tweede keer beter gaat? Pakken jullie het ook iets anders aan?
3: Het is een snelle, denken wij, hopelijk effectieve campagne. Dus er staan op verschillende plekken sandwichborden door het dorp met leuzen om de fietsen te pakken.
0: En wat staat daarop?
3: Nou, bijvoorbeeld, Urk is een christelijk dorp en we gaan dus ook veel naar de kerk. Dus naar de kerk, lopend of met de fiets vanzelf, staat erop.
0: Ja, duidelijk.
3: Maar ook naar sportevenementen en naar school en de kleinere boodschappen. Dat kan allemaal makkelijk op de fiets.
0: Dat kan zeker allemaal makkelijk op de fiets. Maar het feit is dus blijkbaar dat dat niet genoeg gebeurt. Of zie je nu al resultaat? Want de campagne loopt sinds gisteren?
3: Hij loopt sinds 25 mei en dan gaat door tot 19
0: eerder
3: juni.
0: Zelfs nog, ja.
3: En dus de social media wordt uiteraard ingezet. Naast de krant en nog een keer ledborden die hier staan. Dus om het toch zoveel mogelijk zichtbaar te maken. Nou, ik zie het nog niet. Maar hopelijk heeft het effect. En je moet het niet verwachten dat het direct gebeurt. Maar dit is wel een campagne die door zal gaan duren. En we kunnen de borden natuurlijk ook verschillende keren weer naar voren halen. Maar ik denk dat het een bijna permanente campagne gaat worden om dit goed mogelijk te gebruiken.
1: Maar Freek, als het een bijna permanente campagne moet worden, dan gaat het op een gegeven moment ook natuurlijk heel veel geld kosten voor de gemeente. Want de bewoners die reageerden er dan minder goed op. Moet er dan niet iets anders bedacht worden om een soort van beloningssysteem eraan te hangen wellicht? Dat gewoon dan, als je op de fiets gaat, dat je een extra snoepje bij de supermarkt kan halen, om zo te zeggen.
3: Ja, dat is wel een goede vraag. Nou, we hebben een kleine beloning erbij zitten. Dus als iemand een heel leuk verhaal heeft over de fiets, of die stuurt een machtig mooie foto in. Dan krijgt hij een oud Urkbon. Dat betekent dat is een bon met een bepaalde waarde. Die kun je overal inleveren. Dus dat is al even een kleine geste die we daarin doen.
0: Ik zou denken, misschien moet je ze wel gewoon heel rechtstreeks belonen. Want deze week is nou ook niet de perfecte week om de campagne te doen en met al die regen. Want dat is vaak een reden dat mensen dat toch voor het gemak maar weer doen. Dus ik dacht, deel poncho's uit voor mensen die op de fiets langskomen.
3: Nou, dat is
0: of
3: helemaal zo slecht.
0: Een zadelhoes. Ja.
3: Nou, prachtig. We kunnen je zo toevoegen aan de campagne. Ik vind het helemaal zo'n gek idee nog niet om dat soort acties. Nee, ik hou hem in gedachten en ik zal hem in het campagneteam zal ik hem naar voren brengen. Dus,
0: gratis tip. Wanneer zijn jullie tevreden?
3: Nou ja, we zijn gewoon tevreden als natuurlijk het oude dorp niet meer dichtslipt. Dat is gewoon niet meer te doen. Dat is voor de toeristen niet leuk, voor de bezoekers niet leuk, maar voor onszelf ook niet meer leuk. Ik woon zelf het oude dorp en het is soms zoeken inderdaad aan een plek hier. Dat moet gewoon veranderen. Dus het is echt een must.
0: Nou, voor iedereen op Urk. Het is een stukje weg, Drenthe, maar ik denk dat ze de boodschap wel snappen van dit liedje. Deze is voor jullie. Freek Brouwer, dankjewel.
3: Helemaal goed, dankjewel. Graag gedaan.

0: Wat zeg je als je meedoet aan Vroeger of Later? En je wint alles. Nou, baby, what a big surprise. Vol verrassingen is die prijzenkist namelijk. Van Vroeger of Later, van hit naar her gaan we zo meteen weer. Met steeds de vraag, was wat je hoorde Vroeger of Later een hit dan het liedje dat we daarvoor draaiden? Ieder fragment 50% kans als je het niet weet. En aan het einde van het spel 1, 2, 3 of zelfs 4 prachtige hebbedingetjes.
1: Ja, dan wil je natuurlijk weten wat voor hebbedingetjes dat zijn. Nou, we hebben onder andere de sleutelhanger, de Omroep Max sokken, de Goeiedag Haandrikman, boodschappentas. En je krijgt sowieso als je meespeelt de deurhanger.
2: Nou, fantastisch.
1: Ja, maar wie wil je gewoon?
2: Ja, uiteraard. Nou, wil je daar kans op maken? Geef je dan nu op en stuur het codewoord door via de NPO Luister-app. Dat codewoord is vandaag doortrappen.
0: Dan moet je ook wel even doortikken om snel te zijn. Lekker lang woord. Doortrappen naar de NPO Luister-app. En dit is de nieuwe van de Rolling Stones.

0: Wie doet er zo mee aan vroeger of later? Het staat nu nog in de sterren geschreven, maar jij kan het zijn. Stuur het codewoord doortrappen naar de NPO-luisterapp. Het is 8:30, hier is het NOS Journaal met Carolijn Bari. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Henry. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Komt onder meer door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Straks meer daarover. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer in Limburg is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond, wel is het pand ontruimd vanwege de rook. Vanavond is de eerste bijeenkomst van het burgerberaad dat zich buigt over een onderwerp dat Nederland nogal verdeelt, migratie. 150 burgers moeten plannen aan de politiek voorleggen die breed worden gedragen. Volgens een van de initiatiefnemers kan het werken als mensen met elkaar in gesprek gaan.
2: De ervaring leert is dat als je mensen dan bij elkaar brengt, dat ze wel degelijk naar elkaar gaan luisteren en begrip voor elkaar gaan opbrengen. En dan betekent niet meteen dat ze van mening veranderen, maar dat ze beseffen dat elke mening er kan zijn. En dat iedereen gehoord behoort te worden. En dan ontstaat een nieuwe dynamiek die nu niet ontstaat, waarbij het lijkt in de samenleving alsof die dialoog überhaupt niet mogelijk zou zijn. Dat idee, dat wil je in ieder geval van tafel halen.
1: De eerste bijeenkomst vanavond is in Theater Liefde in Haarlem. Gisteravond hebben de harde regen en wind tot problemen geleid. In Limburg kwamen tientallen meldingen binnen bij de brandweer. De A15 bij Papendrecht ging dicht vanwege takken op de weg. En in Doetinchem waaiden marktkramen om. Ook voor vanmiddag en vanavond waarschuwt het KNMI voor stevige onweersbuien met kans op hagel en harde windstoten. Een grote teleurstelling voor Oranje-fan Stefan Buijsen uit Kloosterzande in Zeeland. Hij reist al meer dan 25 jaar met het Nederlands elftal mee. Ja, ook heeft hij altijd een spandoek dan bij zich met de naam van zijn woonplaats. De laatste 5 jaar is dat best een grote. En die mag nu van de FIFA het stadion niet in. Ja, te groot.
3: Dus het mag 4 bij 2 meter zijn. En die van ons is 10 bij 1 meter.
4: Heb jij enig idee waarom dat spandoek niet langer mag zijn?
3: Geen idee.
1: Ja, zijn vlag heeft stadions in heel Europa gezien. Maar Stefan is niet de enige die zijn XL-vlag niet mee mag nemen naar de VS. Geldt ook voor Gert Grimius uit Stadskanaal.
5: Ja, balen eerlijk gezegd. Kijk, ja, neemt de mat hier overal mis. EK, WK's. Ja, helaas nu niet.
6: Slechte generalen, dan haal je de finale.
5: Yes.
1: Ja, auto moet erin dus. En hij heeft er veel zin in. Vandaag vertrekt hij naar de
0: vreemd,
1: VS.
0: Dit, want ik dacht dat ze in Amerika altijd zeiden dat daar alles much bigger is.
1: Ja. Maar extra large, maar dit mag dus niet. Nee.
7: Stadskanaal is not allowed.
0: Nou, en door. Kunnen
4: we niet door.
0: Als ze het zo willen winnen van ons.
4: Stadskanaal.
1: Het weer dan nog wisselvallig met soms zon. En vanmiddag dus felle buien met kans op onweer en hagel. En het wordt maximaal 17 graden.

0: Rick Astley, hij doet het nog steeds. Hij gaat nog steeds op tournee. En natuurlijk is dit onze meest succesvolle Never Gonna Give You Up.
1: Vroeger of later.
0: Dirk de Boer uit Rijnsaterwolde, of moet ik zeggen Rijnsaterwoude. Oh, dat is het, ja. En ik zat meer op die eerste letters. Is het nou Rijnsaterwoude of Rijnsaterwoude?
2: Rijnsaterwoude met een S.
0: Ja, je moet er wonen om het goed uit te spreken waarschijnlijk. Ik weet wel dat er meer water daar ligt dan dat het dorp is, toch?
2: Ja, er ligt een hele grote plas voor.
0: Ja, ja, precies, ja. Daar ga je lekker in natuurlijk in de zomer, of kan dat niet?
2: Nee. Zwemmen is voor de vissen.
0: En vindt iedereen dat daar bij jou in het dorp? Of geldt dat alleen voor jou?
2: Nee. Er zijn hier mensen die gaan elke morgen gaan ze zwemmen. Zelfs in de winter, als het even kan.
0: Ja.
2: Maar ik moet er niet aan denken.
0: Maar jij dus nooit. Dus jij trekt het gemiddelde weer naar een normaal niveau, zeg maar.
2: Ik wil wel eens zwemmen, niet in de brasem.
0: Wat ga je dan wel doen van de zomer?
2: Lekker fietsen.
0: Oh, nou, dan kunnen ze op Urk nog een voorbeeld aan nemen, hebben we net gehoord.
2: En ze gaan vandaag weer op de caravan.
0: Lekker hoor. Nou, dat wordt een goede zomer. We gaan die zomer misschien nog een beetje upgraden met de leuke gadgets, de prijzen uit onze prijzenkist. Je kent het principe van het spel, denk ik, hè?
2: Ja, Joek zit elke morgen te luisteren.
0: Oké, en hoe gaat het je dan af?
2: Ja.
0: Daar wil je verder geen mededelingen over doen.
2: Nou ja, het lukt me natuurlijk wel eens. Ja, natuurlijk, uiteraard.
0: Nou, laten we hopen dat dat vandaag ook is. We gaan beginnen in 1977. Couturier Frank Govers presenteert zijn zomercollectie.
3: Ja, nee.
4: Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's. In deze kledingstukken, waarvan de prijzen variëren van 300 tot 1200 gulden, zijn veel Oosterse en Spaanse elementen verwerkt.
0: 1977 dus. Dirk, daar gaan we.

0: Captain of Your Ship van Reparata en de Dalruns. Is dat vroeger of later een hit dan 1977?
1: Dat is vroeger, dat
0: Inderdaad,
1: weet ik wel.
0: Inderdaad, 1968. Chain Reaction, Diana Ross, vroeger of later dan 1968.
1: Dat is later, dat ken ik ook nog.
0: Want in de jaren 60 zat ze nog in de Supremes. Dit was 1985.

0: dan, Dirk. Manuel van Frank en Mirella. Vroeger of later dan 1985?
1: Nou, ik gok vroeger.
0: Ja, dat is goed. 1983. De Hostage van Donna Summer. Vroeger of later dan 1983?
1: Donna Summer. Nou, ik gok vroeger.
0: Ja, je bent goed in gokken. En je weet ook een hoop. En dan kom je tot alles goed tot nu toe. 1974 was het.
1: Ik zeg ook gokken.
0: Ja, nee, zeker. Maar hier komt de laatste.

0: De Coffee Song van OC Biza. Was dat vroeger of later een hit dan 1974? En is dat dan een gok of weet je deze toevallig weer?
1: Nou, hoor je me niet denken?
0: Ik hoor je denken, ja, het kraakt, dat het piept.
1: Nou, ik denk later.
0: Vroeger of later? Wij gaan zometeen even noteren waar we jou kunnen ontmoeten vandaag, Dirk. Want we gaan alle soorten en maten loten met jou invullen. En jou de trekking laten doen ook ergens van. Want je gokt gewoon alles goed. De eerste paar wist je volgens mij. En de rest is ook goed. Dus wat gaat er dan richting Rijnsaterwoude?
2: Nou, volgens mij het hele prijzenpakket. Je krijgt de Hendrikman sleutelhanger, de sokken, de Goeiedag Hendrikman boodschappentas. En uiteraard de algewilde deurhanger!
1: Hey.

0: lekkere dubbele portie zomer op Radio 5. Me gustas tu van Manu Chao. En we draaiden ook de koffiesong. Die kwam rechtstreeks uit Vroeger of Later van Ozzy Biza. Stefan is terug van vakantie. En dat hebben we geweten ook. Hij heeft zijn vakantie goed gevierd. Onder andere met de verjaardag van je moeder natuurlijk, Nancy. Ja, die werd 60.
1: Ja, en dat heb je goed gevierd volgens mij.
0: Ja, heel goed.
1: Want er werd luid, kerels, Maak me gek van Gerard Joling meegezongen op de boot. Willeke die vond dat een enig verhaal. Ze zegt wat een aantal Piketanesies al niet aan zangtalent los kan maken. Geweldig om zo de 60ste verjaardag van je moeder te vieren. John die zegt, nou, hier trek je volle zalen mee. Mijn radio is stuk gegaan.
0: En bedankt, John.
1: Connie van Rijn die zegt, heel goed van je, Stefan. Maar, ja, nu kan Henry natuurlijk niet achterblijven met
2: jongens,
1: de single
2: ik ben vast naar huis. Tot morgen.
0: Ja, later.
1: Hey. Nou.
0: Je moet het gewoon gaan proberen. Ja, en natuurlijk gaat het ook over fietsen. Want op Urk moet ze vaker de fiets pakken. Wethouder Freek Brouwer lanceert opnieuw de campagne Neem de fiets vanzelf. Want de auto wordt te vaak gepakt over kleine stukjes. Jurgen zegt, ik heb een simpele oplossing. Gewoon een kwestie van autoluw maken. Mijt de auto in en rond het centrum. Al die autoverslaafden, Henry. Moet je niet vragen, maar gewoon onmogelijk maken.
3: Nou, je moet er mij wel hebben.
0: Ja.
1: Ja, door. Ja, nee, het is speciaal voor jou deze post.
3: Het is heel confronterend elke dag.
1: Komt nog een reactie binnen van Willeke die zegt, wij hebben nu een supermarkt op ongeveer 350 meter afstand. Maar ja, andere supermarkten zijn zo'n 1,5 kilometer bij ons vandaan. Met ruime fietstassen kun je echt wel aardig wat meenemen. En anders 2 keer fietsen, want bewegen is goed voor je.
0: Maar waarom zou je dat doen? Maar goed, Maurice die zegt, het zou mooi zijn als de gemeentes eens gaan nadenken over de werking van de verkeerslichten. Fietsers moeten namelijk vaker groen krijgen en laten de auto te gast zijn.
1: Ja, en een andere Henry Huizinga uit Venlo. Hey, die pakt het lekker sportief aan. Die fietst al bijna 40 jaar lang naar zijn werk iedere dag. Door weer en wind en vrieskou 20 kilometer op en neer. En dat is goed te doen.
0: Oeh. Ja, en dan nog even over de voedselverspilling waar jij het over had, Henry. Want Nederlanders gooien steeds minder weg. Nou, jij zei dat het komt waarschijnlijk omdat de boodschappen duur zijn. En maak ze nog duurder, dan gooien mensen steeds minder weg.
3: Dat was een grapje, hoor.
0: Maar Jouke die zegt erbij, boodschappen niet duurder maken, maar gewoon bewuster inkopen.
3: Dat vind ik natuurlijk ook, Jouke. Maar ja, het is soms wel de oplossing voor iets. Ook al wil je het niet. Laten we het maar gewoon houden zoals het nu is. Of het liefst ook nog wat goedkoper. Robert van Hemert vanmiddag te gast bij de lunch met Daniel Dekker. Wij geven hem nu aan Mr. Arbeidsvitamine Hans Schiffers. En wat ons betreft,
4: een goede dag!

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Lanschot Kempen Private Banking.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
14: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
15: Goedemorgen Hans. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. De prijzen zijn al hoog vanwege de inflatie en de oorlog in het Midden-Oosten. Maar daarbovenop wil het kabinet nu een aantal heffingen doorvoeren, zegt supermarktkoepel CBL. In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om de maatregelen uit te stellen.
16: Bijvoorbeeld iets als de suikertax. Dat staat in de boeken voor de komende jaren voor 850 miljoen als een heffing, als een accijns. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing. Wij gaan zelf op de kosten bezuinigen als sector. Maar wij vinden ook dat de overheid een aantal maatregelen die verder geen waarde toevoegen, om die voorlopig in de ijskast te zetten.
15: Een winkelier uit Sneek heeft bij verschillende oudere klanten kunnen voorkomen dat ze voor honderden euro's werden opgelicht. Andere klanten zijn wel het schip ingegaan. De winkelier rook onraad toen er weer een oudere klant voor veel geld cadeaukaarten kwam kopen. Hij wilde €600 uitgeven voor een kennis, maar dat leek de winkelier geen goed idee. Wat bleek, de man was via sociale media opgelicht door iemand die zogenaamd een relatie met hem wilde en om cadeaus vroeg. De politie waarschuwt al langer voor dit soort criminelen. President Trump had gisteren geen heel fijne middag. Tijdens een basketbalfinale werd hij uitgejouwd door het publiek. Eerst al toen hij naar het stadion reed en later ook toen hij binnen op grote schermen te zien was. Vanwege de strenge veiligheidseisen moesten fans ook lang wachten voordat ze naar binnen mochten. En Trump zag zijn geliefde ploeg, de New York Knicks, ook nog eens de finale verliezen. En als je in Baren de trein uitstapt, dan word je verleid tot een wandeling op de Utrechtse Heuvelrug. Je ziet allemaal dieren om je heen, op posters of op tegels. Ja, geinig wel, vindt deze treinreiziger.
17: Ik loop door de tunnel en ik zie in één keer hele mooie printen van vosjes en van kasteel Groeneveld. En dan loop je zo het bos in, weet ik uit ervaring.
18: Ja, u kijkt even naar de gelegenheid. Ja, ja, ja.
17: Ja, maar ik ben een local, hè? Dus ik kom uit de buurt, dus ik wandel hier regelmatig. Een heel mooi stukje Nederland hier.
18: Oh ja, en waarom?
17: Omdat hier nog echt de echte ouderwetse bossen zijn. Niet aangeplant, maar echte oerbossen nog. Zoals je nu hoort, als de auto's even niet rijden, dan fluiten de vogeltjes in het bos.
15: Ja, het is een initiatief van ook Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug, provincie en gemeente, ook om de auto te laten staan als je gaat wandelen. Het weer, een mix van zon, wolken en vanmiddag felle buien, ook met onweer en hagel. En het wordt maximaal 17 graden.
13: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Temptations Sing, waarna de Temptations invallen. Deze Motown-song was eigenlijk niks meer dan een grap, zodat witte mensen ook iets hebben om op te dansen. Het onderwerp is een groupie dan, die bereid is van alles te doen, vooral voor muzikanten.

En welkom bij de arbeidsvitamine op Radio 5. De aanvragen die komen van AB Texel Transport, afdeling zakgoedvervoer. Als partner in agri, food en speciaal transport helpt AB klanten dagelijks hun ambities te realiseren, zoals het heet. Sebastiaan aan het Apeldoorn is 44, luistert elke werkdag lekker naar Radio 5, omdat hij daar ook veel oude muziek hoort die je niet zo vaak meer hoort op de radio. Hij is fanatiek verzamelaar van vinyl, die op zijn mancave staan op zolder. Dat zijn dan 750 singles, begrijp ik, en 1100 LP's. Dus met zijn muzieksmaak zit het bij deze werknemer van AB Texel Transport wel goed. En dan familie F. Steins in Zaandam, laat ook van zich horen. Fred Steins is voormalig buschauffeur van Arriva, draagt de muziek op aan zijn oud-collega's van Schiphol Platformvervoer en P3. En aan de familie en vrienden.

Weet nog hoe Tina Turner opgewonden sprak over haar eerste grote hoofdrol in een mainstream film. Dat was met Mel Gibson, Thunderdome, waarin ze Auntie Entity ging spelen. En de soundtrack stond ook voor een deel op haar naam, maar deze hoorde daar ook bij. We Don't Need Another Hero. Lang geleden alweer trouwens. Cara Mia ook natuurlijk met Jay and the Americans. Het was geschreven door Mantovani ooit. Mijn liefste, Cara Mia. En je hoorde de Eagles met New Kid in Town. En dit is zo lekker ouderwets en nostalgisch als je een liedje maar kunt maken.

NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Are you reeling in the year? Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen

Benny Nijman met Vrijgezel en opgeluisterd door het hele mooie gitaarspel van Francis Goya natuurlijk. Wat we ook hadden was Stop, Stop, Stop. Het ging over een buikdanseres bij de Hollies. Daar waren ze erg van onder de indruk. En je hoorde Charles Navour met een mooi lied. Dit is Elvis. Oh.

Het was funk en rock en disco tegelijk, want je kon erop dansen. Maar je proeft ook dat die band, de zanger, bewijst het dat ze eigenlijk liever geen dansplaat gemaakt zouden hebben. Maar in die club waar ze eenmaal optraden, viel hun witte muziek niet in de smaak. Play that fucking music, white boy. Wild Cherry was dat. Elvis Presley met No More hoorde je. La Paloma AD. En dit is een nummer van een Ierse band, de Cranberries, Linger.

0: Hislop, dat waren twee Britse DJ's. Ze vermomden zich als Clint Eastwood en General Saint. En ze lieten dancehall reggae los op het Britse publiek. En voor het eerst werd dit eigenlijk heel populair. Dat sound system wat ze in Jamaica op elke straathoek doen. Zeg maar, zo'n goede opname nog steeds. Ook dat Stop That Train. Daarvoor Papa Joe van de Sweet. Toen kwam die gozer met die coconut rum weer even voorbij om het hele dorp te trakteren. En worden de Cranberries met Dolores O'Riordan, die er helaas niet meer is, van de Cranberries. Mooi hè, al die muziek bij elkaar. Dat doen we altijd hier in Urban City Media. En dan komt zomaar net King Cole voorbij.
1: Unforgettable.

0: Ja, aparte man is dat. Die Riptide van Robert Palmer. Die heeft zo ongelooflijk veel verschillende dingen gedaan. Dus dat Can We Still Be Friends. En dan zat hij weer in die rockmuziek. En hij ploette er overal in. Hij heeft zelfs een gekke calypso gemaakt. En ooit in de studio was hij. En onvergetelijk voor ons was dat hij... nadat hij bij ons vertelde over hoe hij naar de Pirates of the Caribbean was geweest in Amsterdam en lekker gegeten had. 10 dagen daarna ineens het tijdige met het eeuwige wisselde en dat hij er niet meer was. Dat vonden we zo opmerkelijk. Vandaag in Arbeidsvitamine veel mooie muziek. We draaien het op verzoek. Mocht je mee willen doen met het programma, dan weet je ons hopelijk te vinden. Dan ga je naar arbeidsvitamine.nl. Daar leef je je leuke lijst in. En die is dan aan de beurt. Eerdaags. Je krijgt altijd van tevoren bericht, uiteraard. En verder... Doe ik er het zwijgen toe, gaan we even naar het nieuws luisteren. En zijn we dadelijk weer terug met onder meer Diana Ross. Tot zo.
1: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70.
2: Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag.
1: Een week lang de beste Evergreens uit een onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste Evergreen.
3: NPO Radio 5.
4: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
5: Ster. Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Dit is jouw tijd.
9: Oh, alsjeblieft.
8: Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Lanschot Kempen Private Banking.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
12: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en...
13: Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
16: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: live met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: 10 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
9: De plannen van het kabinet kunnen het leven een stuk duurder maken voor mensen met een chronische ziekte of beperking, blijkt uit berekeningen van het Nibud. Voor sommige huishoudens kunnen de extra zorgkosten oplopen tot €300 per maand. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft vaak al extra kosten hebben, ze vinden het oneerlijk.
17: Ik begrijp gerust dat er bezuinigd moet worden. En daar wil ik gerust aan bijdragen. Maar niet op deze manier. Niet voor deze groep mensen in de samenleving. Haal het geld ergens vandaan waar genoeg geld is.
9: De brand gisteravond in een vluchtelingenopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij die brand raakte niemand gewond. Oranje lijkt nog niet in topvorm na de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije en gisteren de oefenpot tegen Oezbekistan. Die werd op het laatste nippertje met 2-1 gewonnen. Vooral kansen afmaken lijkt nog moeilijk, maar volgens aanvoerder Virgil van Dijk komt het goed. Iedereen moet zich nog even aanpassen.
18: Ja, je ziet wel dat we gewoon moeten wennen aan de omstandigheden, wat heel normaal is. Ook het veld. Ik denk dat het heel snel droog werd. Dan is het best lastig om tussen de linies te kunnen spelen. En de komende week, als we in Kansas zijn, dan hebben we bijna elke dag een training. Dus dan wordt het sowieso snel aanpoot.
9: Zondag is de eerste wedstrijd voor Oranje op het WK voetbal. Die is tegen Japan. En ondertussen komt de verkoop van de Oranje voetbalshirtjes maar langzaam op gang. Merken ze ook in de voetbalshop in Groningen, hoorde Omroep WNL.
19: Ja, het is niet zo veel als 2 jaar geleden in Duitsland. Maar we merken al wel dat de Oranje gekte al wel eens begonnen. Virgil, Frenkie de Jong, ja, dat zijn toch al de populairste spelers die gedrukt worden en die de mensen graag op een shirt willen hebben.
9: Dat het nog niet stormloopt, ligt waarschijnlijk ook aan de prijs. Zo'n Nike tenue van Oranje kost €159,99, het duurste shirt ooit. In het AD noemt een Duitse econoom het puur winstbejag. De KNVB en Nike verdienen er flink aan. En wie een goedkoper WK-shirt wil hebben, moeten ze aan Kaapverdië denken. Dat shirt kost €49. Het weer, zon, wat wolken en vanmiddag steeds meer buien, met ook kans op onweer, harde windstoten en hagel. Het wordt zo'n 17 graden.
1: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers. Avro Tros.

Down was dit de derde single van het meest succesvolle Diana Ross album. Het draagt een lekker Bernard Edwards en Nile Rodgers stempel. En misschien klopt het iets te jazzy voor de mainstream popmuziek, maar ik blijf het altijd een fijn stuk vinden dit, My Old Piano van Diana Ross. Nogmaals, de aanvragen die zijn van de familie Fred Stijns uit Zaandam. Buschauffeur bij Arriva, nu pensionado, maar gedagzeggend tegen collega's van Schiphol Platformvervoer en P3, waar die veel mee te maken had. En ook aan familie en vrienden, een shout-out. Dan logistieke firma AB Texel, afdeling zakgoedvervoer, levert Sebastian uit Apeldoorn, die als 44-jarige werkt met de planning vanuit Emmeloord. Radio 5 wordt vooral beluisterd omdat daar lekker veel oude muziek wordt gedraaid. En dat bevalt Sebastian als vinylverzamelaar. Heeft Mika van 7 en Morris van 3 en een schat van een vrouw, zegt hij, Ilona, die alles draaiende houdt als ik aan het werk ben. Al dus Sebastian.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zoeken.

0: Tom Robinson met Peter Gabriel in Berlijn. Dan schreven ze samen dit liedje. En hij was toen een beetje op zoek, of min of meer het voetspoor van David Bowie getreden, die ook in Berlijn een hele reeks muziek heeft gemaakt. En Tom Robinson kwam toen op Listen to the Radio. Een beetje midden ook in die tijd van die Neue Deutsche Welle. Blijft leuk om te horen dit. Voor haar van Frans Halsema, dat hoor je al vaker, maar dat wordt altijd aangevraagd weer. Net als het dorp van Wim Zonneveld. Ze staan een beetje op gelijke hoogte, heb ik het idee. En Hello Mary Lou hoorden we vandaag in de uitvoering van Creedence Clearwater Revival.
1: De arbeidsvitamine.
0: Hersenkrakers en woordzoekers en kruiswoordpuzzels en cryptopicto's allemaal samen gebracht in het boek Arbeidsvitamine Puzzelboek. Dat is niet alleen te koop, maar je kunt het winnen vooral bij ons. En dat doen we dagelijks via de puzzel, de Arbeidsvitamine Puzzel. Nou, dat is weer een ding op zich, want we hebben 4 stukjes dadelijk. 1, 2, 3, 4. Die moet je dan weer in een eigen volgorde zetten. Want ik ga je vertellen dat we vandaag het zoeken bij het verhaal van een sekswerker. I'm just a gigolo and every time, everywhere I go, people know the part I'm playing, pay for every dance.
1: 1.
2: People know the part I'm playing.
1: 2.
2: And just a gigolo.
1: 3.
2: And everywhere I go.
1: 4.
2: Paid for every dance.
0: Het is die leuke stem van Louis Prima die dit maakte, Just a Gigolo. Ook ooit een hit voor David Lee Roth trouwens, herinner ik mij, van Van Halen. Maar dat is een ander verhaal. Dus zeg het maar. Via de NPO Luister app kun je reageren. Hoe moet die in de juiste volgorde? Ik ben razend benieuwd weer.

0: kun je het er gevonden hebben van die plaat van Transformer van Lou Reed toen hij in 1972 uitkwam. Ik hoor David Bowie meezingen, er is ook een sterke Andy Warhol geur omheen. En dat was me wel een vent hoor, die Lou Reed wat dat betreft. Satellite of Love, van diezelfde plaat waar ook die ene Walk on the Wild Side natuurlijk vandaan komt. Daarvoor ook nog Crazy van Patsy Cline en daar weer voor The Things We Do For Love van 10cc.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Dag Astrid van de Vecht, waar kom je vandaan?
2: Hallo Hans, ik kom uit Soest.
0: Uit Soest, oké, dat is niet zo ver hier vandaan.
2: Nee.
0: Een wilde gok, niet voor een mok, want die had je al een keer gewonnen, geloof ik. Maar dat is een ver verleden alweer.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja. En nu dacht je van, want ken je dat liedje eigenlijk van die Louis Prima?
2: Nee, ik moet je zeggen dat ik het niet kende, maar omdat jij het eerst opnoemt, de tekst.
0: Ja.
2: Toen dacht ik van, ja, twee moet dan als eerste zijn. En de rest heb ik gewoon als een wilde gok gedaan.
0: Oh, wat grappig. Ja, ik heb geen idee wat er gebeurt als ik dat die tekst aan het lezen ben. En wat er dan in de hoofden van de luisteraars allemaal gebeurt. Maar dit was er bij jou aan de hand. Dus
2: ja.
0: Laten we zorgen wat de rest is dan.
2: Ik dacht 2, 3, 1, 4.
1: 2. And just a gigolo. 3. And everywhere I go. 1. People
0: know the part I'm playing. 4. Ja, en pay for every romance. Ja, nee, dit verhaaltje rolt zo lekker door, dus dat heb je goed gedaan.
2: Nou, mooi zo.
0: Hartelijk gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ja, je krijgt van ons het arbeidsvitamine puzzelboek toegezonden. En daar wens
2: leuk.
0: Je
2: ook.
0: Ja, dan kan je lekker in stilte kan je al die puzzels op gaan lossen.
2: Zeker weten, dankjewel.
0: Oh, dankjewel. Fijne dag.
2: Oké, fijne dag hè. Dag Hans.

ook van dit liedje en de duistere realiteit van financiële uitbuiting waar het over gaat. Dat is het mooie van Ticket to Heaven van Dire Straits. Daarvoor Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. En Louis Prima hoorden we weer eens met Just a Gigolo. Samen met I Ain't Got Nobody. Dat weet dat tweede stuk in het liedje. En hier is Cliff Richard. I'm gonna give you

Oh, wat een mooie stem heeft zij. 19-jarige Villa met Bart van der Weijden van Raccoon, Daffodils. Het is de Radio 5, schijf van 5. Dus we draaien hem veel. En het mooi liedje om even tot rust te komen. Zeker na dat All Around My Head van Steely Span. En 40 Days to Come Back Home. Dat zong Cliff Richard ook al op zijn jeugdige leeftijd. 21 was hij daar ongeveer. Aber bitte mit Sahne. Udo Jürgens.

0: May you rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
1: Ja, dit blijft geweldig. Die instemming van die gevangenen en dat hele koor achter hem. Johnny Cash, wat een avond moet dat geweest zijn. I hate everything inch about you, zong hij over San Quentin. Abba Wittemitzade van Udo Jurgens hoorde je. We hebben nog heel uur vol met muziek, dus je blijft lekker bij ons, denk ik. Tot zometeen.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan bij Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
12: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
13: Mart, wat ga je doen?
14: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
15: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
15: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 11 uur, Caroline Bari met het NOS Journaal.
17: Het gaat niet goed met de Nederlandse zoetwaternatuur. Sinds 2010 kan het leven in beken, vennen, plassen en rivieren zich niet goed meer herstellen. En inmiddels gaat de biodiversiteit zelfs achteruit. Dat staat in een nieuw rapport van het Wereld Natuurfonds. En daar zijn meerdere verklaringen voor.
18: Eigenlijk de afgelopen jaren zien we dat de aanpak rondom stikstof is gestopt. En dat we ook veel pesticiden en medicijnresten in ons water terecht zien komen. Dat zijn eigenlijk allemaal nieuwe bedreigingen. En samen met het veranderend klimaat, waardoor het droger of misschien juist heel veel natter is, stapelen de bedreigingen zich eigenlijk een beetje op.
17: Volgens het Wereld Natuurfonds is het nog niet te laat als ecologie meer centraal staat bij kabinetsplannen. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dit besluit heeft genomen. De Iraanse voetbalbond geeft Amerika de schuld en spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment is genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Op de Dam in Amsterdam heeft het koningspaar een half uur geleden de Duitse bondspresident Steinmeier en zijn vrouw ontvangen. Verslaggever Vincent van Rijn vertelt wat daar gebeurt.
19: De delegaties worden voorgesteld, de volksliederen klinken. Er is een erewacht van militairen. Vervolgens legt Steinmeier een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. En dat is natuurlijk wel een symbolisch moment. De Duitse bondspresident die hier op de Dam stilstaat bij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. En na de lunch gaan ze dan naar het Nationaal Holocaust Museum verderop in Amsterdam. Ze krijgen daar een rondleiding en gaan ook in gesprek met Joodse Nederlanders.
17: En vanavond is er een staatsbanket, een chic diner. Het bezoek is om de banden tussen Nederland en Duitsland weer wat aan te halen. En een groep mensen in een rolstoel krijgt in Geleen les van een atleet en instructeur van het Wheelchair Skills Team. De cursisten leren hoe je met je rolstoel een trap of roltrap op kunt komen en hoe je met lastige stoepjes, hellingen en randjes omgaat. Belangrijk, zegt Floris Meijer tegen Omroep L1.
20: Ja, en duw. Duw en trek. Ja, zet die voorwielen erop. Overal blijft je voorwieletje in hangen. En dan, dan kom je gewoon niet ver. Dus het vergroot je wereld.
21: Het is fantastisch. Ik denk niet dat ik dit in mijn eentje allemaal had uitgevogeld.
22: Dat is eigenlijk wat Floris ook zegt. Er zijn heel veel rolstoelers in Nederland. Maar je ziet ze maar zelden op straat.
20: Mensen willen gewoon weer erop uitgaan met die rolstoel. En ik denk dat dat hard nodig is.
1: Ja, maar een rolstoel de roltrap op, dat
17: lijkt me wel echt. Het is een speciale techniek. Je moet het even aanleren. Oh. Ja, en hij doet dat dus.
1: Zo, nou.
17: Buiten wolken, wat zon en vanmiddag trekken stevige onweersbuien over. Het wordt zo'n 17 graden.
16: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Het hoogtepunt in het leven van de grootste rockband van Nederland. De song is meer dan 800 keer uitgevoerd. Staat de boek als The Ultimate Driving Song. En het houdt Barry Hay eeuwig jong. Arbeidsvitamine van dinsdag met aanvraag van AB Texel, afdeling zakgoed vervoer. Met de planning van logistiek vanuit Emmeloord is Sebastiaan bezig. Hij stuurde een lijst. Vinyl is een hobby van hem. Dus hij kiest dus van zijn favoriete arbeidsvitamine vanochtend uit die hele verzameling, denk ik. Fred Steins uit Zaandam is gepensioneerd buschauffeur. Groet oud-collega's van Schiphol Platform en familie met zijn lijst.

Joni Mitchell's Both Sides Now, maar dan met slagroom eroverheen van de Arubaanse Houston, zijn versie daarvan. Daarvoor Bo met Rob de Nijs, uit 1983 is dat, en No Milk Today was van pa en zoon Goldman destijds. Die hebben samen het liedje verzonnen voor Hermits. En dit is dan de echte Joni Mitchell.

geen andere koers varen. Vernieuwende muziek was het. Stevie Wonder met Superstition uit het begin van de jaren 70. Volgende week is weer die week van de jaren 70. Dan hoor je al die muziek weer bij elkaar. Ik ben altijd heel benieuwd wat daar weer een mooie muzikale chemische reactie van zal worden. Je hoorde ook trouwens nog That's Nice van Neil Christian. En we hadden Big Yellow Taxi van Joni Mitchell. Er is een band die veel fans heeft op de burenzenders. Nothing But Thieves. Staan volgend jaar januari ook weer in Ziggo Dome. Luister.

Het heeft een onstuitbare energie gehouden. En de drummer had een goede dag. Die zat er ook lekker in. In het verhaal. Een beetje ADHD is ook alweer. Katrina the Waves met Walking on Sunshine. American Pie hoorde je van Don McLean. Die is nu 80. Destijds was hij 27 toen hij dat mooie lied schreef. En je hoorde ook nog Nothing But Thieves in de arbeidsvitamine vanochtend. Impossible. Nothing But Thieves staat volgend jaar, zei ik al, in de Ziggo Dome voor veel fans. Ze zijn bekend van Lowlands en Pinkpop. En dat was een mooie orchestratie die we hoorden, die ze opnamen in Abbey Road, die beroemde studio. En zomaar als je niet verwacht, is daar dan ineens Joe Dolan. Who's that?

0: Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70.
1: Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag.
0: Een week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.

0: rijdend door de Sahara op weg naar het Cashmere Festival in Marokko. In 1973 schreef Robert Plant dit nummer. En we zijn niet echt een Led Zeppelin-zender, maar het stond op het lijstje van AB Tessel, afdeling zakgoed, waar Sebastiaan dit graag wilde horen. Cashmere. Ik ben erg verrast, zegt Koos daar bijvoorbeeld over. En Siel zegt, ik vind het een hele mooie lijst vandaag. Maar ik zie dat Koen ook zegt dat hij het een hele trieste arbeidsvitamine vond. Nou, daar snap ik eigenlijk niks van, want ik vind alle muziek goed. Dus, maar het is altijd prima wat jullie draaien, want er is alleen maar goede muziek hier te beleven altijd, vind ik. En velen met mij. Tot morgen. Lunch lekker met Daniel Dekker. Dag.
1: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
7: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
11: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
16: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 12 uur, het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
19: Goedemiddag, Daniel. Er komt hoogstwaarschijnlijk een uitleveringsverdrag met Marokko. De Tweede Kamer gaat daar vanmiddag met een ruime meerderheid voor stemmen, denkt verslaggever Ewout Kiewiet. Dat verdrag moet het makkelijker maken om criminelen uit te leveren.
20: Omdat Marokko hiermee minder een veilige toevlucht kan zijn voor criminelen als ze het risico lopen te worden uitgeleverd. Ook kunnen veroordeelden voor lichtere vergrijpen straks makkelijker worden uitgeleverd. Toch zijn er wel twijfels over of dit verdrag echt gaat helpen. Marokko heeft in de grondwet staan dat ze geen onderdanen uitlevert en dat verandert niet.
19: Het Israëlische leger heeft inwoners van de stad Tyrus in Zuid-Libanon laten weten dat ze daar weg moeten. Waarschijnlijk bereidt Israël nieuwe aanvallen voor op die havenstad. Het leger zegt doelen aan te vallen waar Hezbollah-strijders zijn. Iedereen wordt opgedragen om naar gebieden ten noorden van de Zarani-rivier te gaan. Die ligt ongeveer 25 kilometer ten noorden van Tyrus. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd erop duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoger beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Ze willen wel genoeg tijd krijgen om zich goed in te kunnen lezen. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag Nederlandse tijd de wedstrijd van gastland Amerika tegen Paraguay. En die wedstrijd is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. En na 24 jaar keert de megafestatie weer terug. Een jongerenevenement uit de jaren 90. Er waren stormbanen, jongeren konden er gamen en er was veel muziek, vooral bij TMF.
21: Live televisie, dus er kan van alles gebeuren. Ik zei al, ze lopen ergens rond op de megafestatie en misschien komen ze nog wel even langs. Nou, dat doen ze dus. Mag ik het even echt hard horen, alsjeblieft?
22: Is er, dus jij ook. De megafestatie van 6 tot en met 14 juli. Jaarbeurs Utrecht.
19: Ja, de terugkeer van de megafestatie is vandaag aangekondigd. Maar liefhebbers moeten nog ruim een jaar geduld hebben tot juli 2027 op de vertrouwde plek, de jaarbeurs. Het weer, af en toe zon, maar in de loop van de middag neemt het aantal buien toe. En daar zitten waarschijnlijk ook stevige onweersbuien tussen, met soms ook hagel en harde windstoten. Het is een graad of 17.
18: Nou, je hoort het al, het is niet de regen.
19: Nee, het is denk ik een eitje.
18: Ja, precies.
19: Voor bij de lunch.
18: Ja, inderdaad.
19: Lekker.
18: En ik dacht, ja precies, hoe wil je het hebben eigenlijk?
19: Nou, dubbel gebakken, beetje zout erop, peper,
18: zo,
19: kruiden.
18: Doe maar ingewikkeld.
19: Ja, joh.
18: Ik ga het allemaal voor je maken.
19: Heerlijk.
18: We gaan aan tafel.
23: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: voetbal 2026. En die openingswedstrijd die gaat tussen Mexico en Zuid-Afrika. En wat gebeurt er dus allemaal in Mexico-stad? Vandaar dat we dachten, nou, dat is misschien wel leuk om daar eens even mee te beginnen. Deze lunch hier vanmiddag op NPO Radio 5. U bent weer van harte welkom aan de Omroep Max lunchtafel. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En nu we het toch over het WK voetbal hebben, zometeen even bellen met Yuki Kempies. Die vliegt deze week naar Amerika, want daar reist hij achter het Nederlands elftal aan om de presentatie te doen voor de fanzones in de speelsteden van het Nederlands elftal. En Robert van Hemert, gisteren nog genomineerd voor twee prachtige prijzen tijdens het Buma Awards Gala in de stad Schouwburg in Amsterdam. Hij heeft nieuwe muziek uit, Zandloopster heet hij. Komt hij straks alles over vertellen. Het is dinsdag 9 juni. Dit is Lunch Lekker.

0: Marco, die straks even van Clarence Clemens samen met Jackson Brown, You're a Friend of Mine. Fantastische muziek in 1985 en daarvoor een evergreen van Boudewijn de Groot uit de jaren 60. Het land van Maas en Waal. 11:15 is het. Dit is de lunchshow van NPO Radio 5, zoals we het iedere dag doen hier. En ik wens je natuurlijk een heel smakelijk eten. We zijn al een klein beetje in de band van het Nederlands voetbal. Gelukkig gaan die oefenpotjes best wel lekker. Hè? Dus laten we even kijken hoe dat gaat uitpakken. Ik had het al even over. Komende donderdag gaat het gebeuren. Het 23e wereldkampioenschap voetbal dit jaar gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook het Nederlands elftal is inmiddels in Amerika. En komend zondag spelen ze hun eerste wedstrijd in Dallas tegen Japan. En wie daar ook aanwezig is als lid van het officiële Oranje fanteam, dat is toch wel vriend van de show, Yuki Kempies. Yuki.
1: Hey, Daniel. Een hele goede... Ja, nee, ik zit gewoon nog in Amsterdam.
0: Oh, oké. Okay.
1: Nee, geen paniek. Ik ben gewoon nog in Amsterdam. En ik vlieg pas donderdag die kant op, want we spelen natuurlijk pas zondag tegen Japan.
0: Ja, ja. Heb je je koffer al ingepakt?
1: Oh man, mentaal wel, maar fysiek nog niet. ik zit nog een heel klein beetje in dubio van moet ik nu al beginnen met pakken of ga ik gewoon alles last minute pakken? En ik ken mezelf, dus dat wordt gewoon last minute.
0: Ja, nou, jij blijft daar dus zolang het Nederlands elftal meedoet aan het toernooi, hè?
1: Ja, ik heb... Ik moet zeggen, toch wel een beetje gezegend met de jongensdroom buiten het zijn van de voetballer op het WK. Maar mag ik daar alle feesten en partijtjes organiseren en hosten? Samen met het Oranje Fanteam, waar ook VCJ Ruud en Yves Berendsen in zitten. En eigenlijk gaan wij als een soort Oranje Entertainment A-team, rijden wij al die speelsteden af en mogen wij overal waar het Nederlands elftal zich op dat moment huisvest om te gaan voetballen, mogen wij het entertainment doen. Dus dat is echt een droombaan. Ik kan niet anders zeggen. Ik heb kippenvel als ik aan denk.
0: Ja, dat is ook ontzettend mooi om te doen. Ik sprak Yves Berendsen gisteravond eventjes. En die was ook extra aan het sporten om topfit te zijn.
1: Ja. Want... Nou, ik zat even in het schema te kijken, Daniel. En dat is echt niet mis. Het is natuurlijk het grootste WK ooit wat gehouden wordt daar in Amerika. En wij hebben dan in ons geval best wel geluk dat we in het zuiden van Amerika zitten. Daar is het heel warm. Maar daar zijn die staten zijn ook heel erg meewerkend. Dus die vinden het te gek dat Nederland komt. Die vinden het geweldig dat wij met zo'n enthousiaste fanscharen die kant op gaan. En die vinden alles wat wij doen, zoals de fanzones, dat zijn eigenlijk een soort, ja, het is gewoon een dagfestival. Maar ook die mars, die fanwalk door de straat. Ik vind het zijn geweldig. Dus ze werken daar enorm aan mee. En ze zijn ook al bijna maanden bezig met het werven van Amerikanen om te zeggen, ja, Nederland komt hier spelen. Ja. Support Oranje, want die hebben een groot feest. Daar heb je de leukste entertainment. En dat betekent dat we dus zeker 50.000 tot 60.000 Oranje supporters verwachten. Al dan niet Nederlands of misschien Amerikaans.
0: Ja, dus hoeveel Nederlanders gaan er nou... Hebben jullie daar een beetje een beeld van? Hoeveel Nederlanders nou ook daadwerkelijk naar Amerika vertrekken?
1: Ja, daar is zeker een beeld van. Ik bedoel, er wordt natuurlijk... De ticketverkopen wordt ruimschoots in het gaten gehouden. Er wordt gekeken van hoeveel Nederlanders kopen een ticket. En jouw producer, Lucas, de producer van de show, die gaat bijvoorbeeld ook... Ze verwachten zo ongeveer 5.000 per wedstrijd.
0: Ja. En is die bus daar ook, die ik me nog kan herinneren van het Europees kampioenschap in Duitsland, die oranje bus?
1: Ja, die oranje bus. Ja, dat is wel een heel bijzonder verhaal, want dat is, stond eigenlijk altijd los van de KNVB. Hè. Dat waren gewoon echt supporters die dat in het leven hebben geroepen en die hebben dat tot een legendarische walk gemaakt. Nou, dit is uiteindelijk omarmd door de KNVB. Die heeft er nog een tweede bus aan toegevoegd, omdat er zoveel mensen op afkwamen, dat je het een beetje moet spreiden. En die originele bus, die hebben ze al een tijdje geleden verscheept via de boot naar Amerika. En die is daar dus op locatie.
0: Ja. Nou, donderdag ga jij erachteraan. Wat ga je met feest DJ Ruud en Yves Berendsen eigenlijk precies doen? Want jullie hebben natuurlijk wel een plannetje met z'n drietjes.
1: Ja, zeker. We hebben enorm groot... Ja, je kan het bijna niet voorstellen, Daniel, maar... Ze verwachten dus 50.000 tot 60.000 mensen. En die verwachten ze dus ook dat die allemaal naar die fanzones komen. Want het is natuurlijk die speelsteden alles aan gelegen dat er heel veel mensen komen. Dat is een economische boost. Dat is natuurlijk, dat vinden ze geweldig. En wij mogen daar eigenlijk het hele programma, muzikale programma, verzorgen. En dat betekent dat Ruud gaat draaien, ik ga draaien met Ruud. Ik ga natuurlijk, zoals ik ook mijn rol bij Chris Cross had, veel hosten, veel MC'en, veel fan betrokken. heid activeren eigenlijk. En Yves Berendsen gaat zingen.
0: Ja.
1: En die doet natuurlijk, ja, die doet natuurlijk zijn eigen repertoire. Maar ja, hij zit al natuurlijk ook al met een schuin oog te kijken van wat is wel heel leuk om in Amerika te doen.
0: Ja, ja, nou ja, wij houden van Oranje. Dat komt natuurlijk absoluut voorbij.
1: En absoluut.
0: Ik moet je wel zeggen, Jogi, niet omdat ik je aan de lijn heb, maar jij hebt eigenlijk de meeste ervaring hiermee. Want je deed in de Johan Cruijff Arena ook al regelmatig pre-shows, hè, voorprogramma.
1: Ja, en dat is dus eigenlijk ontstaan na afgelopen EK in Duitsland. Toen ontstond er eigenlijk zo'n mooie sfeer met de Oranje supporters. Dat de KNVB aan mij vroeg van ja, we willen dit graag doorzetten. Kan je eens nadenken samen met het productiebureau van hoe kunnen we dit ook in Nederland bij de thuiswedstrijden van het Nederlands elftal, dat de sfeer er zo goed in komt. En daarin heb ik eigenlijk een hele mooie pre-show mogen bedenken waarbij we de supporter eigenlijk meenemen in een reis richting de wedstrijd. En zorgen dat ze op het juiste moment aanstaan om Nederland natuurlijk maximaal te kunnen supporten.
0: Ja.
1: En ja, dat is natuurlijk een geweldige baan. En ik ben blij en super vereerd dat ik dat mag doen.
0: Ja.
1: Alleen naar Amerika gaan voor een WK, ja, dat is echt de ultieme droom. Ik bedoel, ik vind het niet normaal.
0: Yuki Campies heb ik aan de telefoon. Samen met feest DJ Ruud en Yves Berendsen reizen zij af naar het Nederlands elftal. Waar aanstaande zaterdag in Dallas de wedstrijd tegen Japan gaat beginnen.
1: Ja.
0: Ik heb gisteren ook al gisteravond tegen Yves Berendsen gezegd, volg nou gewoon wat Yuki doet. Dan kun je ook geen fouten maken. Yuki, maar dat moet voor jou. Je gaat ook bij een mooie gezinnetje weg, hè? Dat wordt nog even wat.
1: Ja, dat vind ik wel pittig. Ik bedoel, ik ben nooit zo lang van huis geweest. En de enige keer dat ik echt langer van huis was, was dat ik in Expeditie Robinson zat. Daar ben ik 5 weken weg geweest van huis. Maar toen was mijn oudste dochter, ik kon nog niet eens praten, dat was nog een baby. Dus die kon nog niet tegen mij zeggen dat ze me ging missen. En nu ben ik ze al een beetje aan het voorbereiden op het feit dat ik dadelijk wegga. En ja, dan zeggen ze toch heel de tijd, oh jeetje, dat is wel heel lang. En hoe lang is dat dan precies? 2,5 week? Want zo, dat beseffen we ze ook niet. Ze zijn 3 en 5. En dan hebben we altijd het liedje maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. En dat zingen ze dan 3 keer. En 3 keer, dan zeggen ze, dat is wel heel lang. Dus dan snappen ze ineens hoe lang dit is. En ik moet zeggen, ik moet ook wel even slikken. Maar als ik dan weg moet van huis, dan is dit wel het ultieme.
0: Ja, dat snap ik ook wel, ja.
1: Ja.
0: Nou, en nog even een voorspelling van jou. Hoe ver gaat Oranje komen, denk je?
1: Nee, wij worden wereldkampioen. Dat is misschien een beetje optimistisch gezegd, nadat iedereen heeft gezien hoe de voorbereiding verliep. En die liep een beetje terug. Maar ergens voel ik dat er iets bijzonders in ze naar boven komt op het moment dat het er echt toe doet.
0: Ja.
1: En met alle respect naar Algerije, met alle respect naar Oezbekistan. Maar die jongens, die hebben heel de tijd het gevoel alsof ze soort in de regen op een oefenveldje tegen wat kleinere landen voetballen. Ja. En als je elke keer naar, nou, nogmaals, met respect, Pek Zwolle uit moet. Dan heeft zo'n Frenkie de Jong en een Van Dijk, misschien gaat het toch een beetje laag in de motivatie zitten. En ik heb het idee dat ze een WK spelen, dat dan alles eruit komt. Ja. En dan weer wereldkampioen worden.
0: Ja, je zegt bijna hetzelfde als Virgil van Dijk, onze captain van het elftal. Die zei, er gaan gewoon hele mooie dingen gebeuren op dit winkelkampioenschap.
1: Dat denk ik ook. En mooi is, ik heb ook die uitzwaaitraining en zo gezien en ik een paar jongens gesproken. En je zie je die poppen. En ik denk echt dat dit team tot grootste dingen in staat is. En we zijn misschien niet de favoriet, maar we zijn toch zeker wel een van de dark horses.
0: Ja. Nou, dat geldt ook voor het team waar jij in zit met Yves Berendsen, feest DJ Ruud. Ik ga je vast een hele mooie vlucht wensen. En misschien kunnen we elkaar tussendoor nog even spreken als je het daar ontzettend leuk hebt en je hebt tijd om even met ons te bellen.
1: Ja, dankjewel. Nou, ik bel graag. En als ik in Houston Lucas tegenkom, jouw producer, dan probeer ik hem nog op die bus te trekken.
0: Ja, probeer hem nog even een officieel kaartje te helpen, want hij heeft iets op de zwarte markt gedaan. Dus ik ben even in binnenkomt. Hey, maak me wat moois van Yuki.
1: Doe het, doe het.
0: Groetjes, bye bye. Dat was Yuki Campies in het team van Oranje van

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ja, maar ik ben niet heel veel mensen.
2: Nee, maar je bent altijd één.
3: Maar je bent wel één van heel veel mensen.
1: Ik ben wel één van
3: heel veel mensen. Maar wel de meest bijzondere en de knapste.
1: Ja, dank je wel.
3: Dat is waar.
1: Katja, je verandert ook nooit, hè?
4: En dit ook.
5: Producenten als ze zijn van de concerten, ja, zeker.
1: Hebben we dat dezelfde Patrick, ja toch?
5: Ja.
1: Oké, okay, nee.
5: Ja, Patrick Kraak.
1: Maar of hij had ook een rijschool of... Nee, dat is een ander.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Bucks.

0: Waar die Red zingt, moet het oranje zijn. Stop de tijd.
1: I love you.
0: Chris de Burg was dat in The Lady in Red uit 1986. Geweest. En hier is Carolijn met het laatste nieuws. En het dierennieuws natuurlijk. Hè?
2: Natuurlijk, ja. Goedemiddag. Bij Israëlische aanvallen op de stad Tyrus in Zuid-Libanon zijn zeker 8 mensen omgekomen. Het leger zegt doelen van Hezbollah te bombarderen. Israël riep de Libanese bevolking daarop om de stad te verlaten. En Tyrus is de afgelopen tijd vaker getroffen door Israëlische aanvallen. Ondanks een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte. Het gebeurde in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hoge militair werd gedood met een autobom. Wie dit keer het slachtoffer is, is nog niet bekend. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan naar zeker 2 wedstrijden op het WK voetbal in de Verenigde Staten. Op 20 juni zitten ze op de tribune bij Nederland-Zweden in Houston. En een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. En ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn.
3: Daniel Dekker. Dierennieuws.
2: Er zijn steeds meer bevers, ook in de steden. In Londen worden bevers ingezet om de stad te beschermen tegen wateroverlast. Want ook daar is door klimaatverandering vaker sprake van extreme neerslag en overstromingen. Het afwateringssysteem in Londen is dan ook nog eens verouderd. Maar sinds er bevers zijn uitgezet, blijft het metrostation in de wijk Ealing droog.
4: The beavers got to work straight away. The dam building really acts as a giant filtration system. With the trees they've felled, they've eaten the bark off the trees and then they've used the timber inside for building. And they've made it of mud and sticks and basically it's holding back a huge amount of water.
2: Ja, in het park daar vlakbij hebben die bevers een enorme boom omgeknaagd en allerlei dammen gebouwd. En het park is veranderd in een soort wetland. En ja, er is dus veel minder wateroverlast in de stad.
0: Zo, nou dat is toch even wat.
2: Goed, hè?
0: Ja, dat is zeker goed.
2: Daar heb je bevers voor.
0: Ja, ik dacht eerst, ze drinken al het water op, maar dat is het
2: nee,
0: natuurlijk niet.
2: Nee, Ed en Willem zijn hard bezig, hoor.
0: Ja.
2: Buiten is het bewolkt met soms zon. Later vanmiddag trekken er pittige buien over. Er kan ook onweer, hagel en harde windstoten bij zijn. Een graad of 17 is het. Vanavond verdwijnen die zware buien, maar ook morgen houden we het zeker niet te droog.
0: Nou, dat is jammer. Dankjewel, Carolijn. En nog een fijne dag, hè?
2: Ja, jij ook. Dankjewel.
0: Ik zie je morgen weer.
2: Goedemorgen.

0: fragment van het nummer Bang Bang. Wie was er het eerst?
1: 1.
2: Bang bang, you shot me down, bang bang.
0: Dat is de versie van Cher.
1: 2.
2: Bang bang, he shot me down, bang bang.
0: En dat is Nancy Sinatra. Wie was er eerder? Dubbeldekker 1, Cher. Dubbeldekker 2, Nancy Sinatra. Als je het weet of denkt te weten, stuur een appje naar de studio. Dat kan via de NPO Luisterapp. Dubbeldekker 1, Cher. Dubbeldekker 2, Nancy Sinatra. Wie was er het eerst met Bang Bang? Je krijgt zometeen 3 vragen. Heb je ze alle 3 goed? Dan win je hem. De lunch lekker kaas gaan.

0: Jeroen van der Boom, een luchtballon. Is hij weer vast de prik zo hier om 12:15 de dubbeldekker quiz en vandaag met Doriet uit Gemert. Doriet, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Zo, eens even kijken hoe het met jou is eigenlijk.
1: Ja, goed.
0: Mooi zo, dat is fijn om te horen.
1: Altijd naar de radio luisterend, hè?
0: Ja, dat doet de mens goed, toch?
1: Zeker, zeker.
0: Fijne muziek.
1: Ja.
0: Ja, we gaan de quiz spelen. Laten we bij het begin beginnen natuurlijk. Wie was er eerder met Bang Bang? Was dat Cher of Nancy Sinatra?
1: Dat was Cher.
0: Ja, in februari 1966. En Nancy Sinatra die deed het een paar maanden later, in mei 1966.
1: Ja, ik was verbaasd. Want ik heb in de jaren 90 heeft Nancy Sinatra nog een cd uitgebracht. En daar stond de nummer op. Oh. Dus ik dacht, dat is van de jaren 90. Maar het blijkt inderdaad van de jaren 60 te zijn, hoor ik net.
0: Ja, dat liedje dat komt uit de jaren 60.
1: Ja, het liedje, dat is door Bono geschreven, dat weet ik. Maar dat Nancy Sinatra dat destijds ook al gemaakt had, dat wist ik helemaal niet.
0: Nee, nou ja, bij deze dan.
1: Nou, zo leer je nog eens iets.
0: Nou, dat is ook weer een voordeel van die radio aan hebben natuurlijk. En wist jij trouwens dat Nancy Sinatra vandaag jarig is ook?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Dat is ook nog waar.
1: Nou, leuk.
0: Wat is er?
1: Nancy with the laughing face, hè?
0: Dat was gisteren jarig, hoor ik.
1: Oh, gisteren?
0: Ja,
1: oké. Okay.
0: Ik kreeg vandaag gebak, ik denk dat zal wel vandaag zijn. Ja, je hebt de Omroep Max ook in ieder geval gewonnen, dus van harte gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel.
0: Daag ze met trots, hè?
1: Zeker weten.
0: Vul de titel van een andere hit van Cher aan. Nou ja, hit. Het was een bijna hit. Met de juiste stad. Walking in A. Amarillo, Walking in Memphis of Walking in San Francisco.
1: Dat was Memphis.
0: Ja, dat kennen we natuurlijk ook van Mark Cohn, hè?
1: Ja, dat ken ik ook.
0: Dat was de echte hit eigenlijk. Frank Sinatra was de vader van Nancy Sinatra. Ja, vertel mij wat nieuws. Welke bijnaam had hij? Is dat A, de Boss, B, de King of C, de Voice?
1: De Voice.
0: De Voice. Nou, de Rita gaat hartstikke lekker. Actrice en zangeres Tatjana Simic is vandaag jarig. Gefeliciteerd, Tatjana. In welke serie speelde zij jarenlang de rol van de dochter Kees? Weet je dat?
1: In Vlodder.
0: In Vlodder, ja. Nou, de vragen waren niet al te moeilijk vandaag, toch?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nee, we hebben ze gisteren nog getest bij peutertjes van 4 en die hadden ze ook alle 3 goed. Dus ik denk, nou Doriet, dat gaat jou wel lukken, denk ik.
1: Ja, zeker weten.
0: Nou, van harte gefeliciteerd, want die lunch op de kaarschaaf komt er ook nog aan. En welke gaan we dan draaien? Die Nancy Sinatra die jij hebt ontdekt of toch Cher vandaag?
1: Nee, ik vind Cher het mooist, eerlijk gezegd.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70.
1: Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag.
0: Een week lang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

0: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 1 uur het nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Advocaten Ronald van der Horst en Aniek Slijters die gaan Ridouan Taghi definitief bijstaan. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak, vertelt justitieredacteur Remco Andringa.
18: Op die zitting zal het gerechtshof met de nieuwe advocaten van Taghi bespreken hoe de zaak zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden. Slijters en Van der Horst mogen dan aangeven hoeveel tijd ze nodig denken te hebben om zich in te lezen in dat enorme Marengo-dossier, waarna het gerechtshof moet bepalen wat redelijk is.
17: Ja, Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt inmiddels al 2 jaar. Bij protesten in Kenia tegen de bouw van een Amerikaans ebola-centrum heeft de politie traangas gebruikt. 6 betogers zijn aangehouden. Vorige week kwamen bij dat soort protesten 2 mensen om het leven. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat ebola in de VS opduikt. Maar de Keniaanse betogers vinden dat de VS zo de risico's op ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. De Duitse president Steinmeier en zijn vrouw zijn 3 dagen op staatsbezoek in Nederland. Ze zijn uitgenodigd door koning Willem-Alexander om de banden weer wat aan te halen, vertelt correspondent Charlotte Waiers.
19: Het komt wel op een fijn moment, want dat contact dat lijkt de afgelopen jaren wel echt minder geworden. En Steinmeier die is inderdaad zo'n president. Dat is een functie die vergelijkbaar is met de koning in Nederland. Ceremonieel, inderdaad buitenlandbezoeken die belangrijk zijn. Maar het is ook iemand met uitgebreide politieke ervaring. Dus hij begrijpt ook wel hoe politieke relaties werken. Dus dat zal ook wel helpen.
17: Ja, later op de dag bezoekt het paar onder meer het Holocaustmuseum en daarna volgt nog een staatsbanket in het paleis. En in de Japanse stad Utsunomiya is een beer gevangen waar al dagen naar werd gezocht. Uit vrees voor het dier bleven gisteren bijna 100 scholen dicht. Die beer die zat vlakbij een huis, is verdoofd en gevangen genomen. Toch is het gevaar nog niet geweken, zegt het stadsbestuur tegen lokale media. Mogelijk loopt er namelijk nog een tweede beer daar rond. Vorig jaar waren er in Japan 238 gewonden door beeraanvallen. Het weer dan, af en toe zon, later ook buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal 17 graden. Morgen weinig verandering, het blijft koel. En in het hele land ook weer buien.
15: Vanaf de zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Last is dat en We Close Our Eyes. Als je je oortjes maar ophoudt, want dit is Lunch Lekker voor Omroep Max op NPO Radio 5. Radio Station met de allerbeste Evan Greens, met zometeen Robert van Hemert hier in de studio. En je kunt je ook met de muziek gaan bemoeien.
1: De beleggingstips.
0: Wel weer een leuk verhaal. Er was een man in Engeland die heeft een ouderschapsmagazine besteld. 19 jaar geleden. En ja, dat kreeg hij nu in de bus. Hij had het besteld voor de geboorte van zijn zoon, maar die is inmiddels al het huis uit. Dus ja, hoe dat nou kan, ongelooflijk natuurlijk. We zoeken toepasselijke liedjes daarbij. Een nummer dat bijvoorbeeld gaat over vaders en zonen. Ja, binnenkort ook Vaderdag, toch? Dus dat is misschien wel leuk. Of over iets dat te laat is. Ik laat het altijd graag aan jou over. Dus als je een leuk liedje kunt verzinnen dat daarbij hoort. Die man dus 19 jaar later pas dat blad in de brievenbus krijgt. Laat het ons weten. Vaders, zonen of iets dat te laat is. Het kan allemaal via de NPO Luisteren.

0: Schitterend nog steeds. Gary Rafferty en Baker Street natuurlijk uit 1978. En daarvoor Marvin Gaye en Kim Weston, It Takes Two. Die tango, zeggen ze wel eens. Maar dit was het duetalbum van Marvin Gaye en Kim Weston uit 1966. En ja, het nummer werd geproduceerd. Dus de man achter de knoppen, dat was de echtgenoot van Kim Weston. En hij schreef het nummer ook nog. Nou, en een hit, It Takes Two. Bij ons vandaag, Robert van Hemert.
1: Ja, toch.
0: Zo, nou, ik dacht eerst gisteravond, die komt niet opdagen. Want,
1: ja, natuurlijk wel.
0: We hadden gisteren een feestje in de stad Schouwburg in Amsterdam.
1: Ja, Buma Awards.
0: De Buma Awards en het uitreiken van de Gouden Harp.
1: Dat was een mooie avond. Ja. Veel prijzen. Ja, iedereen die er zit, de meeste, die hebben iets gewonnen. En ja, het was een bijzonder. Zo'n avond is sowieso bijzonder als je daar zit. Ja. Laten we het daarop houden.
0: En je had ook twee tegels gewonnen.
1: Ik had twee tegeltjes gewonnen. Ja, dat zijn twee nominaties in de top 20 beste liedjes van afgelopen jaar in 2025. Dus daar ben ik trots op.
0: Ja, welke nummers waren het?
1: Het was Mona Lisa en Voor de tweede keer Zoet Zout Zuur.
0: Voor de tweede keer?
1: Ja, dat is bijzonder.
0: Ja, dat is zeker bijzonder. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een monsterhit, man.
1: Ja, klopt.
0: Dat gaat helemaal nergens over, want bijna 80 miljoen streams, toch, voor dat nummer?
1: Nou, we missen er nog wel 10. Nee, hij staat nou op 71 bijna.
0: Oké, maar onderweg
1: dat is
0: naar
1: ook niet misselijk, hoor. Onderweg naar 80, ja.
0: Ja, joh. Nee, maar dat gaat nog wel gebeuren, denk ik. Als, dan moet het weer misschien wat beter worden. Want het is wel echt een zomerhit, hè?
1: Hij komt elke zomer komt hij weer terug.
0: Ja.
1: En dat is, dan heb je een, hoe noemen ze dat, een evergreen of zo?
0: Ja, die heb je.
1: Ja.
0: Ja, anders had je hier niet gezeten.
1: Nee.
0: Dit is wacht even. Dit is het radio van Evergreen natuurlijk.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Nee,
0: ik heb Zoet Zout Zuur meteen op het lijstje gezet.
1: Ja.
0: Ja, hoor. De laatste keer dat je hier was, was je met een andere vriendin van de show, Kimberly Fransons.
1: Ja.
0: Hadden jullie een duet gemaakt?
1: Ja, Ik Zal Er Zijn.
0: Ja.
1: Ja, prachtig lied. Nog steeds echt een fantastisch nummer.
0: Maar er is niet heel erg veel mee gebeurd of zo? Of vergis
1: nee, ja, we hebben ons best wel heel erg gedaan, ook op TikTok en zo. En kijk, het is gewoon heel erg lastig. Met de shows die ik in het jaar doe, om zo'n liedje op de bühne te zingen. Omdat ik overal waar ik kom, verwachten mensen toch dat ik de tent op zijn kop ga zetten. Ja. Dus is er bijna geen ruimte om dan zo'n nummer te doen. En,
0: en dan is zij er ook niet bij?
1: Dan is zij er inderdaad ook niet bij. Dus dat is dan ook alweer een minpunt. Maar laten we daar. Het blijft natuurlijk wel een heel mooi. Mooi liedje.
0: Nou, Kim, als je te luisteren, het lag dus aan jou.
1: Nee!
0: Ja, nee, dat weet ik niet.
1: Nee.
0: Maar het was wel een mooie samenwerking.
1: Toch? Ja, zeker weten. Ik ben hartstikke trots op het liedje. En volgend jaar in de AFAS, dan zal die echt wel voorbij komen.
0: Ja, ja. Daar moeten we het natuurlijk over hebben.
1: Ja.
0: Ik kwam jou incognito tegen ook in de AFAS Live. We waren daar voor iets heel anders. En ik zie jou daar opeens.
1: Wat dacht je? Wat doe jij nou hier?
0: Nee, het was al toen ik naar binnen ging, was er iemand van de Visagie, denk ik. Die zei, ja, ik kom voor Robert van Hemert. Ik denk, hè? Wat moet hij dan vandaag doen?
1: Komt hij vanavond ook even zingen bij?
0: Ja, dat dacht ik. Bij Miss Montreal.
1: Ja, Miss Montreal, ja.
0: Dus jullie leek ons even Miss Montreal. Dus ik dacht, nou, gaat Robert als verrassing op het podium komen? Ik denk, is dat weer een nieuwe samenwerking? Maar
1: dat was niet het verhaal, nee.
0: Nee, maar vertel even, want het is wel leuk.
1: Nee, we waren daar inderdaad op die dag om wat dingen op te nemen. Om mijn aankondiging, dat was meer voor mijn aankondiging op mijn socials. Dus we hadden wat dingen moeten filmen in de AFAS.
0: Ja.
1: Voor de mensen die het nog niet gezien hebben, dan kunnen ze dat checken op mijn Instagram. Maar ja, daarvoor was ik daar. Ja. En dat heeft wel geholpen, want we zitten al tegen de 4000 kaart aan, man.
0: Het is al bijna helemaal vol, toch dan?
1: Ja, dat moet nog een heel klein beetje wel, maar we zijn een weekje onderweg, hè?
0: Ja, ik heb het hier even niet staan. Wanneer is het?
1: 23 april.
0: 23 april volgend jaar?
1: Ja, volgend jaar.
0: Oh, dan heb je nog wel heel even de tijd natuurlijk.
1: Daarvoor zeg ik.
0: Om het even voor te bereiden.
1: Ook. Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja, ik heb er heel veel zin in.
0: Is dat dan het concert van je leven of zo? Of valt dat wel mee?
1: Ja, het is wel zeg maar mijn allergrootste solo show, zeg maar. Dus dat is wel heel bijzonder. En ik denk dat de AFAS, je praat niet over een paar honderd man, zeg maar. Dus het is eigenlijk een beetje de stap voor de Ziggo, hè?
0: Ja.
1: Ja, zo zie ik dat eigenlijk wel, weet je.
0: Maar dat is dan wel in de buurt natuurlijk ook, in Amsterdam.
1: Ja, ik ken zo aan, als ik één keer kop rol, dan leg ik in die andere zaal.
0: Ja, dat is waar. En, ja, en dan kan het nog gekker, hè?
1: Dan kan het nog gekker, ja. Maar laat ik eerst maar...
0: Als je
1: maar
0: een kop rol de andere kant op maakt, dan ben je in de Johan Cruijff Arena. Ja, kijk, moet die gekker worden, Robert. Dat zal wel mooi zijn.
1: Ja, dan moet je nog wel even een paar paaiertjes maken, denk ik nog.
0: Eerst de AFAS Live. En ja, eerst nog even, ik ga die monsterrit nog even draaien. Want,
1: wat leuk.
0: De Evergreens schieten hier om je oren. Wat dacht je hiervan, zeg?
1: Hoppakee.
0: Hoppakee, hoor.

0: The Pharaohs is dat. En Heaven Must Be Missing. Ineens een liedje dat twee keer een groot hit is geweest in de jaren 70. Volgende week de Evergreen Week van de jaren 70 hier. Maar ook daarna nog een keertje kwamen ze weer de hitlijsten binnen met Heaven Must Be an Angel.
1: De beleggingstips.
0: Ja, er was een bijzonder bericht uit Engeland. Daar kreeg Paul Edwards het Mother and Baby magazine dat hij 19 jaar geleden had besteld op de deurmat. En Robert, het is weer een verhaal dit.
2: Okay.
0: Ja, zijn zoon is toen net geboren, dus hij dacht, nou, dat is misschien wel handig om een blad te bestellen waar een beetje opvoedtips en zo in staan.
2: Oh, die kreeg hij 19 jaar later.
0: Nou, echt? Inderdaad, ja. Hij heeft het deze week op de mat gekregen. Die jongen is 19, die is het huis al uit.
2: Nah.
0: Ja, dat is toch niet te geloven, joh. Nou, wij vragen om liedjes die daar iets mee te maken hebben. En een aantal luisteraars, die hebben deze al ingestuurd. Elvis Presley. Return to Sender. En als jij ook nog een leuke suggestie hebt, laat het ons weten. Dat kan via de NPO luisteren. Dan kun je al je muzikale suggesties kwijt. Ik zag ook al 100 Years van Joey Dyson. Papa van Stef Bos natuurlijk. En jij bent ook papa.
2: Ik ben ook papa, zeker.
0: Hoe is het met het gezin eigenlijk? Gaat het allemaal oké?
2: Gaat heel erg goed.
0: Ja, maar papa heeft het heel druk nu.
2: Nou, papa heeft het wel heel druk, maar het gaat wel heel erg goed. Want er is ook nog een mama aan het spel.
0: Ja, gelukkig wel, ja.
2: En die doet het echt hartstikke goed met de kindjes.
0: Hoe oud zijn ze eigenlijk?
2: Eleni is 11 en kleine Robert wordt zondag 6. Dus ja, dat is wel... Robertje wel echt een leeftijd, jongen. Die zit in een fase. Man, dat is ook een jongen. Dus het is echt wel heel anders dan een meid.
0: Ja.
2: Maar dat is wel een draak, hoor.
0: Heb je handen voor hem?
2: Ja, echt. Ja, ik zie ook echt heel veel dingen van mezelf terugkomen. Dat is ook heel erg irritant.
0: Ik wou net zeggen, als het een draak is, dan lijkt hij misschien wel op jou.
2: Ja, ik denk, ik maak hem zelf alvast even.
0: Ja, maar dit is... Nee, maar dat is vaker zo, toch?
2: Ja, nee, klopt, ja.
0: Ja. Ja. Maar dan begrijpen jullie elkaar wel goed, ook al is hij pas 6.
2: Ja, nee, ik snap heel goed wat er in zijn hoofdje wel omgaat en zo. Alleen, hij vindt het heel vervelend dat ik hem altijd maar door heb en zo. En, nee, het is nooit saai bij ons thuis, dus er gebeurt altijd wel wat.
0: Neem je ze ook wel eens mee naar optredens of dingetjes, of kan dat nog niet?
2: Nou, Robert niet, want die vind ik net even te jong. Maar ik heb toevallig laatst had ik een festival in Brabant. En daar stond Roxy Dekker en de Bankzitters en zo'n Turfy Gang. En eigenlijk alles wat Eleni heel graag luistert.
0: Oh ja.
2: Dus toen had ik, en ik had daarna niks. Dus ik had gezegd, schat, ik heb een verrassing voor je. Je kan met papa mee naar een show en daar is Roxy Dekker. Nou, Daniel, ik heb nog nooit zo'n blij meisje gezien. En toen backstage kwam ze op een gegeven moment aanlopen. En toen kreeg ze gewoon tranen in haar ogen. Ze stond helemaal te trillen. Die denkt, wat gebeurt hier? Ja, zo dichtbij was zij nog nooit geweest.
0: Oh, wat mooi.
2: Ja, dat ik dat dan kan doen, dat is wel... Dat vind ik heel erg mooi.
0: Ja, dat is ook hartstikke mooi. En dat is toch het belangrijkste wat er is eigenlijk in je gezin, hè?
2: Ja, nummer 1.
0: Ja. Nou, mooi. Zometeen je nieuwe single hier, Zandloopse, wil ik natuurlijk alles over weten. We hebben ook nog het laatste nieuws met Renate. Maar eerst hebben we deze. Naast zoet, zout, zuur is dit ook een evergreen, hoor.
2: Ja, dit is zeker een evergreen.
0: Dit is Fats Domino en de Blue.

0: de Blueberry Hill. Half twee, het laatste nieuws met Renate. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Wacht even hoor, ik even mijn draaiboek erbij pakken.
0: Dan pak jij even je draaiboek erbij.
1: Ja, nou bij deze. Bij Israëlische beschietingen op Tyrus in Zuid-Libanon zijn zeker 8 mensen gedood, meldt Al Jazeera. Het Israëlische leger had de bevolking vooraf opgeroepen om te vertrekken. Wat dat gaat betekenen voor de oorlog tussen Israël en Iran is niet duidelijk. Iran stopte gisteren met aanvallen op voorwaarde dat Israël niet langer doelen in Libanon zou aanvallen. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en ook in het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie ook al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van 100.000 kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. Iets heel anders, misschien moet je er met dit weer niet meteen aan denken. Het is toch een beetje fris, lijkt me, op zo'n naturistencamping. Maar die zijn er toch volop in Nederland en dit weekend was er ook een open dag. In de buurt van Enschede is er eentje die wordt gerund door een vereniging die ook heel veel jonge leden heeft.
2: Als naturist wil je zo dicht mogelijk bij de natuur leven. En op dit plekje hier op het Aamsveen is het gewoon, als je binnenkomt voel je al de natuur.
3: Heel veel mensen denken dat het heel raar is en allemaal oude mannen lopen die naar je kijken. Terwijl dat helemaal niet zo is.
2: En is het gewoon hartstikke fijn om je vrij te mogen voelen.
3: Het maakt niet uit wat je draagt, want je draagt niks.
1: Heeft voordeel.
0: Ja, zeker. Maar goed. Misschien wel een beetje fris nu wat je zegt.
1: Ja, hè?
0: Maar ook met de zwembroek aan is misschien al fris.
1: Ja, je weet het niet. Ja. Goed, ze hebben ook een jeugdhonk, maar dat moet nog wel volgens de organisatie allemaal een beetje worden opgeknapt. Nou, dat weer dan. Ja, af en toe zon. Helpt misschien een beetje. Later toch ook weer buien. Maximaal 17 graden, blijf fris. Morgen weinig verandering en ook dan weer in het hele land buien.
0: Dankjewel, Renate.

0: Ja, toch een beetje de hofleverancier voor de hits van Marco Bussato natuurlijk. Want Ik Leef Niet Meer Voor Jou was eigenlijk van Rico de Cochante. En ook Margarita en Dromen Zijn Bedrog waren ook uit de koker van deze zanger. Dat was Cincy Rita uit 1983. Robert van Hemert is vandaag bij ons. Een man die eigenlijk bijna 200 optredens per jaar doe je.
1: Ja, klopt. Ja. En, maar ik zit nog steeds fris hier.
0: Ja, dus, nee, echt. Ja, maar je bent gewoon in topconditie.
1: Ja, ik doe ook sinds... Of zo, hoor eens even, ik schiet even weg. Nee, maar ik doe ook sinds een aantal weken doe ik ook lekker personal training en zo. Ik ben lekker bezig, man. Ik ben lekker fit aan het worden.
0: Heel goed.
1: Ja, ik voel me wel een stukken beter daardoor, moet ik
0: en zeggen. En grote hits. En je zat ook nog in een televisieprogramma waar miljoenen mensen naar hebben gekeken. Dat LTL-programma De Verraders.
1: De Verraders, ja.
0: Dat heb je nog gewonnen ook.
1: Die heb ik nog gewonnen ook, ja. Vraag me niet hoe. Ja. Maar dat is wel echt... Het was een hele bijzonder avontuur, man. Het is... Ik ben sowieso super fan van het programma. Alleen ik wou gewoon toch eens een keer zelf in dat kasteel zitten. En ik zei altijd vanaf de bank, ja, maar ik ga dat winnen. Ik kan dat. Maar dat viel even vies tegen, zeg maar.
0: Ja?
1: Ik lag ook bijna de eerste ronde eruit. Dus ik moest... Ja, dat was wel van een eye-opener. Van ik ben hier echt eigenlijk helemaal voor mezelf. Want ja, weet je, ik kende ook niemand daar. En op een gegeven moment...
0: Wie zat er erin eigenlijk? Noem eens een paar namen, twee of drie namen.
1: Roelof, Ems, Amy van de OG.
0: Oh, Amy
1: Birgit,
0: van OG. Oh ja, oké.
1: Roos.
0: Wie is Roos?
1: Ja, dichter, ze schrijft.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Ik weet niet of je dat iets zegt, maar...
0: Nou, jij hebt met ze in de Verraders gezeten.
1: Ja, ja. Ik ken ze allemaal verraaien, heb ik ze.
0: Maar je kende ze allemaal niet eigenlijk?
1: Nee, ik kende ze allemaal niet.
0: Maar dat maakt het misschien wel makkelijk om mee te doen ook.
1: Nou, of niet, hè? Want wat ik eigenlijk net wou zeggen... de eerste ronde moesten we op een gegeven moment schildjes doorgeven. En dat doe je dan aan mensen die je, zeg maar, een beetje kent. En niemand kende mij, dus ik viel buiten de boot daar.
0: Ja.
1: En toen dacht ik wel van shit, man. Dit zou best nog wel eens een heel zwaar avontuur kunnen worden... als dit zo, als er veel van dit soort opdrachten gaan komen. Ja, dan ga ik een keertje gewoon...
0: Ja, ga ik eruit.
1: Ja. Ja, ja. Maar Robertje bleef er gewoon in. En Robertje heeft het helemaal uitgespeeld.
0: Ja, en gewonnen dus.
1: Mm-hmm.
0: Robert, we hebben het al even een beetje over de familie gehad... die natuurlijk heel erg belangrijk is voor jou.
1: Ja.
0: En waar ik laatst aan dacht toen je weer een hele grote hit scoorde... Ja. Dat jouw ouders dat eigenlijk niet hebben meegemaakt of kunnen meemaken.
1: Nee, daar denk ik echt regelmatig aan. Ik heb toevallig vorige week ook weer zo'n moment gehad... Dat ik gewoon even, en dat zijn op de gekste momenten. Dus dat ik heb ook een huis gekocht met mijn vrouw samen. En toen zat ik daar in de achtertuin. En ik moet anders zeggen. Mijn vrouw zegt, kom, we gaan naar het huis. Ik zeg, ja, maar wat gaan we daar doen? Het is leeg. We kunnen daar niks. Toen zegt ze, ja, ik wil er gewoon heen. Nemen we klapstoeltjes mee. En dan gaan we gewoon even lekker in de zon zitten in de achtertuin. Ik denk, ja, oké, prima, weet je. Als jij dat wil met die kinderen. Ja. Robertjes hengeltje mee, die kon daar vissen. En ik zat in het zonnetje en toen kreeg ik echt zo'n moment van... Jeetje, man. Ik zou toch eens gewoon even drie woorden van mijn vader en mijn moeder willen horen. Van wat zouden hun hiervan vinden, weet je? Er gebeurt zoveel moois om me heen in mijn muziek. Ik koop een supermooi huis voor me, ook voor mijn kinderen. Met mijn vrouw een mooie plek waar ze op kunnen groeien. Ik ga de AVAS doen. Ik scoor ook, ik mag toch zeggen, goede hits. Ik zou gewoon zo graag gewoon het liefst gewoon even één keer in die knuffel willen. En dat ze dan zeggen, Pikkie, we zijn super trots op je. En dat weet ik ook dat ze het zijn. Maar ik wil het gewoon, kon ik het nog maar gewoon één keer horen.
0: Ja, want het is nog niet zo heel erg lang geleden dat ze overleden zijn.
1: 21.
0: Ja, 2021. En ik weet wat je een beetje wat je voelt. Want je vader was heel jong nog, 57.
1: Ja. Ja, klopt.
0: En jouw moeder, 8 maanden daarna ook.
1: Ja, ik moest ze allebei wegbrengen in 8 maanden tijd. Dat was echt, jongens, ja, als ik daaraan terugdenk... Ja, de wereld zakte onder mijn voeten vandaan. Ik wist echt niet waar ik, hoe ik eruit moest komen ook.
0: Nee.
1: Dat is echt een zwarte bladzijde, man. Ineens ben je gewoon wees voor je gevoel. Dat je,
0: ja.
1: Normaal, ik kon altijd heel erg met mijn ouders praten. Als dat dan wegvalt, dan ben je... voor je gevoel echt alleen. Het is ook echt dat ik mijn kinderen heb en mijn vrouw. Want anders had ik er waarschijnlijk niet zo best uitgekomen.
0: Nee, maar nu ben je ook zelf vader, hè?
1: Nu ben ik zelf vader, dus daarvoor ook.
0: Ja.
1: En ik heb mezelf bij elkaar opgeraapt toen de tijd. En ik moet gewoon zorgen dat ik die kids gewoon... zo goed mogelijk opvoed.
0: Geniet van het leven.
1: En genieten van elk moment die je hebt in het leven, inderdaad.
0: Maar dat doe jij wel.
1: Ja, dat doe ik zeker.
0: Dat is mijn indruk dan, hè?
1: Nee, maar dat doe ik ook echt. Ja, ik pak mijn momenten wel, hoor.
0: Zandloopster gaan we het over hebben. Dat liedje heeft een vliegende start, echt.
1: Niet normaal.
0: Want je hoort het al heel erg om je heen. En dat het de zomerrit van 2026 dreigt te gaan worden. Ja. Hoewel dat op naam staat van Ene Justin de Wild met Cheerio. die wordt ook wel veel genoemd, maar deze komt er wel aan.
1: Deze komt er wel aan, ja. En ik zal je vertellen dat ik echt aan het twijfelen was om het uit te brengen. Want wat je net zegt, kijk, ik heb natuurlijk Moët het nou. En die gaat echt als een tierenlier. En ik hoefde ook niet per se een nieuw liedje te releasen.
0: Nee, ik had ook nog even kunnen wachten.
1: Ja, ik had ook kunnen wachten. Ik denk 9 van de 10 artiesten hadden gezegd van... joh, ik vind het wel prima, ik wacht even, want Cheerio is er ook. Ja. Waarvoor zou ik nu wat gaan doen? Dat zou niet altijd heel slim zijn of zo.
0: Nee, ik vond het ook niet meteen heel slim. Nee. Zeg gewoon eerlijk tegen, je bent er nu toch?
1: Ik hou van eerlijkheid.
0: Dat is wel waar.
1: En toen zei mijn neef op een gegeven moment van... Ro, je moet het zo zien, die twee liedjes, dat is een voorgerecht. En jij brengt gewoon nog even een toetje van de zomer. En toen dacht ik van ja... Waarvoor ook niet, joh.
0: Ja.
1: Laat ze lekker de scheid krijgen.
0: Ja, zo is het
1: ook. Ik ga gewoon dat nummer releasen. En ik kan je vertellen, ja, ik ben op 3 binnengekomen in de top 50. En daar staat hij nog steeds.
0: Ja, en de streams die schieten omhoog iedere dag weer. Via de streamingplatforms. Iedereen wil het liedje hebben.
1: Ja, het is echt, echt bijzonder. Ik had deze echt niet zo zien aankomen. Wel dat hij het goed zou doen, maar zo goed...
0: Dat is leuk, Robert. Dat is gewoon leuk.
1: Ja, dat is echt heel leuk.
0: Ja, toch, man.
1: Ja.
0: Ik ga hem draaien.
1: Nou, daar ben ik heel blij mee. En dan ben ik benieuwd wat de luisteraars ervan vinden.
0: Ja.
1: Doe je raampje open als je in de auto zit. En toch even, af en toe komt dat zonnestraaltje toch even door.
0: Ja,
1: daar moet je wel van genieten.
0: Al is het maar via je speaker ook. Hè?
1: Ja, toch?
0: Hey, ik vond het mooi om weer even gesproken te hebben.
1: Ja, ik vond het ook hartstikke gezellig dat ik er weer mocht zijn.
0: Ja, natuurlijk. We houden contact, hè?
1: Zeker weten.
0: Hier is Robert van Heem met zijn nieuwe single Zandloop.

0: jij vandaag?
1: Lois Vrij met zijn nieuwe single Zandloopster. En dat Pina Colada, dat vind ik eigenlijk nog het leukste aan het liedje. Moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja, ik ook, want ik heb het zelf verzonnen.
1: Okay, dat wist ik niet eens. Nou, heel goed gedaan, hè, joh.
2: Ja, toch.
1: Alleen maar leuke reacties komen
2: erin. Oh, echt? Dus, ja, daar ben ik heel blij mee.
1: Dus dat is een mooi begin van dit liedje hier op NPO Radio 5. Robert van Hemel was dat.

Presley. Onze Elvis Encyclopedie die vullen we iedere week. En we gaan terug naar de jaren 40. Want het liedje dat we vandaag gaan toevoegen werd in 1947 geschreven. Hij werd opgenomen en uitgebracht door een Amerikaanse blueszanger. Luister naar de naam Roy Brown. Pas 7 jaar later, ergens tussen 12 en 16 september 1956... nam Elvis zijn versie op in de legendarische Sun Studios in Memphis, Amerika. Hij maakte er een uptempo rockabilly nummer van. En wanneer Elvis uiteindelijk overstapt naar een andere platenmaatschappij, wordt de single opnieuw uitgebracht en bereikt hij de gouden status. Later ook nog opgenomen door Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, James Brown, Rod Stewart, Sir Paul McCartney en Bruce Springsteen. Nou, dan weet je dat het om een goede song gaat. Hier is Elvis Presley en Good Rocking Tonight.

0: Ja, vanaf vandaag in de Elvis Encyclopedie. Dat was Elvis Presley met Good Rocking Tonight.
1: De beleggingstips.
0: Gaan naar beleggingstips van vandaag. Die man die dus een magazine had besteld om zijn zoon een beetje goed op te voeden. 19 jaar later viel het op de deur, want die jongen was al lang het huis uit. En we hebben Jeanette Bakker aan de telefoon. Jeanette, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel.
0: Zo, nou eens even kijken wat we allemaal hebben binnengekregen aan suggesties. Ja, iedereen ging weer helemaal los hier op de app, hoor.
2: Ja?
0: Ja.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ja, nou, dat ben ik ook, maar ik heb het hier voor me. Luister mee. Oh, mooi toch? Father and Son, Cat Stevens. Ik lijk steeds meer op jou. Steve Bos, een van de mooiste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt. Papa. Forever Young, Jeanette Bakker heb ik aan het doen. Waar bel je eigenlijk vandaan, Jeanette?
2: Ik ben uit Krukius.
0: Krukius, oké. Okay. Dat is het pittoreske Krukius, zeg ik altijd. Dat is wel mooi, hè?
2: Ja.
0: Ja. Doe jij de aankondiging, want je weet hoe dit werkt, hè?
2: Ja, dat kan ik doen.
0: Ben ik even stil, doe ik heel veel mensen plezier mee. Dus praat jij maar even.
2: Nou, doe ik mijn mond open.
0: Ja.
2: Too Much, Too Little, Too Late van Denise Williams en Johnny Mathis. Daar had ik aan maar aangedacht.
0: Schitterend echt.

Ja, het is voorbij. In ieder geval deze aflevering van Lunch Lekker. In Krukius hebben ze natuurlijk een hele goede muziek gemaakt. Heeft ze net Bakker kondigde hem aan. Dat was die dan hoor. Denise Williams en Johnny Mathis. Dank jullie wel voor alle suggesties van vandaag. We hebben ze op een rijtje gezet. En, ja, we bewaren het ook echt, hè? Doe jij het toch of niet? Jij bewaart alles, hè? Dat ben jij toch?

0: Name Max.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Ster. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
5: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: In het voetbal zijn er momenten...
7: Bergkamp 2-1!
6: ...die impact maken.
8: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
7: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
6: Waar je ook was,
9: zorg dat je er weer bij bent.
7: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
10: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Zo, lekker bijkomen van de lunch. Het is 2 uur zometeen. Gaan wij dromerig het openhuizen met Supertramp. Maar eerst naar Renate Kok met het NOS Journaal. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Volendam stopt met siervuurwerk in de horeca. Het is een afspraak die horecaondernemers en de gemeente Edam-Volendam hebben ondertekend in een convenant. Het initiatief komt van twee vrouwen die verwoestende nieuwjaarsbrand in Volendam destijds zelf meemaakten. De recente dodelijke brand in een bar in Zwitserland was voor hen de druppel. Er moet iets gebeuren, zeggen ze.
14: En dat dit gewoon weer precies hetzelfde gebeurt. En dat maakte mij nogal boos. En we hebben eigenlijk meteen actie ondernomen. Ja, dit pakken we gewoon op. En we gaan het gewoon uitbreiden tot door heel Nederland heen.
13: De initiatiefneemster raakte 25 jaar geleden gewond bij die brand in Volendam, die toen werd veroorzaakt toen kerstversiering vlam vatte door sterretjes in de bar. Bij Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte. Dat melden Russische autoriteiten. Die ontploffing was in dezelfde voorstad als waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Het slachtoffer zou een man zijn van 62, meer is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. De Chinese president Xi rondt vandaag zijn 2-daagse bezoek aan Noord-Korea af. Daar werd hij gisteren ontvangen door de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Volgens correspondent Laura Vermegen hebben Xi en Kim een paar afspraken gemaakt.
15: Volgens de Noord-Koreaanse staatsmedia zijn beide landen het eens geworden om meer samen te werken op politiek, economisch en cultureel niveau. Een nieuw hoofdstuk noemde Noord-Korea het ook. En dat beide landen een wederzijdse acceptabele overeenkomstige blik hebben gevonden op zaken als veiligheid en soevereiniteit. En daar zal waarschijnlijk ook wel het onderwerp van kernwapens in zitten.
13: Ja, het was het eerste bezoek van Xi aan Noord-Korea in 7 jaar. En de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely die komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag Nederlandse tijd de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft nog alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. Het weer dan af en toe zon, later ook buien, kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal 17 graden, morgen weinig verandering. Het blijft koel en in het hele land zijn er weer buien.
11: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Op
0: Open Huis. Henk van Steeg.

geleend van de evergreen artiest David Bowie. En hier hoor je hem ook in de muziek langzaam buiten beeld raken. Dat was Peter Schilling in 1983. Een hele goede middag.

0: Een hele goede middag en welkom in het open huis. Misschien ben je wel binnen komen waaien, want het is een beetje een stormachtige dag. Vanochtend de hele dag buiten geweest en dan ben je een beetje uitgewaaid. Ook een beetje uitgelaten, zo voelt het ook wel een beetje. Dan is het lekker thuiskomen. Goed, kop koffie na de lunch. Daniel, dankjewel voor de gezelligheid. En nog ook wel zo nieuw dan de serieuze toon. Dat is mooi. En de muziek natuurlijk. Ook komende uur weer fijne evergreens voor je klaargezet. Van Cat Stevens, Paul Simon en ook nog The Cats. Dus de Cats zitten erin. Maar we gaan ook een beetje dromerig wordt het ook. Ja, echt. Meer ga ik er nog niet over zeggen. En natuurlijk de fijnste verhalen zoals altijd van jou.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Want als je aan deze dag moet denken. Vanochtend opgestaan, een kopje thee gedronken, ontbijtje, broodje. Hond uitgelaten misschien. Nou ja, er zijn allemaal dingen die al gebeurd zijn vandaag. En dat zal ergens, als je dat samenvat in één woord, jouw sleutelwoord opleveren. Het kan echt alles zijn. En ik vind het leuk om van zoveel mogelijk mensen dat vandaag gewoon te krijgen. Dat we echt een soort dwarsdoorsnede krijgen van Nederland. Van hoe de open huizers er vandaag bij zitten. Het makkelijkst gewoon één woord te appen via de NPO Luister-app. Of ik ook een woord heb. Ja, ik noem mij een woord, maar ik ga het nog niet uitleggen. Buitenspelen. Heb jij een mooie woord? Geef het door via de NPO Luister-app. Ja! Yeah.

de mond van mijn vrouw kunnen komen. Ja, vertel me je plannen en vertel me vooral welke je gaat afmaken en welke je niet alleen gaat beginnen, maar ergens stranden. De Shirts, die zongen het al in 78. En ze komen uit die scene, de CBGB scene. Waar ook de Ramones, Blondie en de Talking Heads in New York ook vaak te vinden waren. En daarvoor nog de muziek van de Daydreamers. Ze geloofden erin, de Monkees in 67. En dit is toch een wonderlijke combinatie. René Vroeger samen met Waylon, hoe de liefde gaat nu op 5 in ons huis.

0: vind het einde zo briljant. René Vroger samen met Waylon, hoe de liefde gaat. En dat weten we eigenlijk allemaal wel, toch? Een nieuwe single, en dat doen ze gewoon samen. En dat is er ook alweer een knipoog naar René Vroger, die eerder samenwerkte met Het Goede Doel. Alles kan een mens gelukkig maken, eigen huis. En nu ging het over het gazon. Begonnen ze over 9:30. Welkom in ons huis. Het gazon staat er goed bij. Zie mij vanochtend even met de kantknipperde kantjes gedaan. En met een elektrische maaier hebben we sinds kort. Dat is lekker stil ook voor de buren. Heeft hij alles mooi kort en klein geknipt. Ja, Corné Klein. Eens even kijken. We waren bezig met de sleutelwoorden voor deze dag. En het is leuk. Mensen spreken het sinds kort ook in. En nou ja, mijn goede vriend Gert, die stuurt een audio-appje vanuit de auto. En zo te horen is hij al de hele week in extase.
1: Hey Henk, goedemiddag met Gert. Mijn sleutelwoord vandaag is, en eigenlijk al de hele week, WK-koorts.
0: Oh.
1: Ja, echt. Het kriebelt. En ja, aanstaande donderdag gaat het beginnen, het voetbal. Dus ik heb er heel erg veel zin in. Hup, Holland, hup.
0: Ja, dat doet mij nog even bij de WK-pool, hè, waar we mee bezig zijn. Kijk even voor nprradio5.nl, want daar staat alle informatie. Als je mee wilt doen met ons, dat vinden we heel leuk en gezellig. Ja, ik moet het ook nog invullen. Dus als je een paar adviezen voor mij hebt, dan ook heel erg graag, Gert. Hoe ik een beetje moet inzetten, wie er gaat winnen en dat soort dingen. Dan doe ik het ook goed bij de DJ's. Dat is, ja, Nederland, ja. Nou, na gisteren. En Diana die komt met het sleutelwoord schoolreisje. Vindt het zo zonde. Ga je een dag in het jaar met schoolreisje, is het weer niet zo fijn? Ik heb met die kinderen te doen groetjes van een bezorgde oma, Diana. Nou, ze komen weer thuis, hoor. Al zitten ze misschien eventjes onder de banken. Nou, dit zijn zo wat sleutelwoorden van ons als openhuizers. Wat zou jouw sleutelwoord zijn? Geef het door voor deze dinsdag via de NPO Luisterapp. Gewoon even een appie sturen. Vind ik leuk? Doe maar. Via de NPO Luisterapp maak je ook nog kans op die gouden sleutel. Gaan we even naar het toilet in het huis. Want dit was letterlijk de uitspraak. En toen dachten ze, er zit toch een liedje in. Hallo dan!

blijft dit mooi. De beelden komen vanzelf als je deze opzet. Cat Stevens, Morning Has Broken, dat was 1972. En het origineel, een oude christelijke hymne, is al bijna 100 jaar oud. En nog een, toch even een shout-out naar het piano-arrangement van Rick Wakeman. Die zorgde ervoor dat het allemaal zo vloeiend en zo heerlijk gaat. EO's Openhuis. Mocht je een klein beetje energie nodig hebben deze middag en een beetje liefde, dan kun je dat hier gewoon krijgen. Helemaal gratis. En als je je sleutelwoord nog niet hebt ingestuurd, meer dan welkom via de NPO Live. Zometeen Lois Lane, maar eerst... A love affair with everlasting love.

0: jouw sleutelwoord.
1: 1:30 in het huis en daar verzamelen we deze hele middag de sleutelwoorden die zoal bij deze dag horen. Ik begin met deze van Gerda, die heeft als sleutelwoord ingestuurd vlierbloesempannenkoeken. Oeh, ik krijg er al zin in. Ik heb namelijk pannenkoeken. Die ben ik aan het bakken met in het beslag vlierbloesem. Heerlijk, bijna zomersmaak. Ik heb ze ook zien hangen, maar we waren de vlierbloesembessen nog niet rijp. Maar dat heb je ook niet nodig, want je hebt de bloesem daarvan nodig. Zo werkt dat, hè? Ja. Jannie die stuurt voldoening. Ik heb 2 nieuwe broeken gekocht, maar ze zijn allebei te lang. Nu heb ik ze korter, ben ik ze korter aan het maken met een bepaalde steek die ik in een ver verleden heb aangeleerd. En nu kan toepassen. In de jaren 60 raakten minirokjes in de mode. Dus daar heb ik het veel gedaan. Stiekem op mijn kamertje snel rokken inkorten. Want anders riep mijn moeder, wat ben jij dat doen? En dan waren de rapen gaar. Ik hoor haar nog klagen tegen mijn oma. Wat een heerlijk verhaal, Jannie. Dankjewel voor dat we even terugbrengen. En een broek kon dat dan wel. Ja, dat was in mijn familie dan weer het dingetje. Dat een broek toch niet de bedoeling was. En Marianne, goedemiddag.
2: Middag.
1: Ben jij van de broek of van de rok?
2: Van de broek.
1: Van de broek. En dan een spijkerbroek of gewone linnenbroeken?
2: Ja, ja, spijkerbroek.
1: Ja, heerlijk. Dat is altijd goed. Hey, en je bent met iets fantastisch bezig, want ik lees hier een woord wat ook ergens op een van mijn to-do-lijstjes nog staat. Stamboomonderzoek.
2: Ja.
1: Hoe gaat het ermee?
2: Ja, het is even puzzelen vandaag. Ik zit in Friesland te zoeken en dat is altijd een beetje lastig.
1: Oh, de taal?
2: Maar, die hebben. Alles gaat er via per gemeente en er zitten een heleboel dorpjes in. En ik zoek dan het dorpje en dan denk ik, waar ligt die nou weer? Dus het is lekker puzzelen.
1: Wat leuk, want waar woon jij zelf nu?
2: Ik woon in Apeldoorn.
1: In Apeldoorn. Dus jouw familie komt dus uit Friesland. Heb je al, want dat is natuurlijk altijd bij Verborgen Verleden. Dat vind ik zo'n mooi programma. Zitten er nog criminelen of zitten er nog koninklijke ridders en dat soort types tussen? Ben je al iets leuks tegengekomen?
2: Nee, geen lijken in de kast. Geen gekke dingen. Heel jammer dit stuk.
1: Ja, het is wel grappig, want ik zit er eens weer aan terug te denken. Ooit hebben ze dat een keer voor een radioversie. Toen waren ze de gasten in een programma wat ik presenteerde. Zeiden ze, kunnen wat voor je uitzoeken? Toen zeg ik, nou ja, er gaat een gerucht dat ik een soort radiobloed in onze familielijn heb zitten. Ik zeg, ja, wil je dat dan uitzoeken? Dat hebben ze toen gedaan. En wat bleek inderdaad, warempel, 8 generaties boven mij, heb ik dezelfde opa en oma als, niet schrikken, Ruud de Wild.
2: Hey, ja,
1: dus,
2: mooi.
1: Ja, dus het moet ergens vandaan komen. Dat kwam denk ik dan daar vandaan. Of hij heeft het van mij, of nou ja, we hebben het van onze voorouders. Dat is leuk. En hoe ver ben je al teruggekomen?
2: Nou, met deze ben ik tweede helft de 18e eeuw. Dus zo'n beetje vanaf 1766.
1: Oké.
2: Dus dat is nog niet zo heel ver weg. Oh. Maar voor andere stambomen ben ik wel veel verder teruggekomen.
1: Oh, je doet het ook voor anderen? Of is dat dan de andere tak van de familie?
2: Ja. Nee, dit is nu voor mijn achternicht. En ik doe het gewoon voor mensen die dat willen.
1: Ja, dat is leuk, hè? Een beetje puzzelen. En ja, als mensen nu denken, net als ik, het staat op mijn lijstje. Ik

0: de eeuw, dus zo'n beetje vanaf 1766.
1: Oké. Okay.
0: Dus nou, dat is nog niet zo heel ver weg. Oh. Maar voor andere stambomen ben ik wel veel verder teruggekomen.
1: Oh, je doet het ook voor anderen? Of is dat dan de andere tak van de familie?
0: Ja.
1: Oh.
0: Nee, dit is nu voor mijn achternicht. En ja, ik doe het gewoon voor mensen die dat willen.
1: Ja, dat is leuk, hè? Een beetje puzzelen. En ja, als mensen nu denken, net als ik, het staat op mijn lijstje, ik wil het beginnen. Waar begin ik?
0: Bij jezelf.
1: Ja.
0: En dan bij je ouders.
1: Ja.
0: En gewoon vervolgens naar je grootouders.
1: Ja.
0: Want als je dezelfde naam vindt en je begint van boven naar beneden, nou, dan raak je helemaal spoorbijster. Ja. En dan kom je waarschijnlijk niet bij jezelf uit.
1: Nee, dat is. Maar heb je wel een hele leuke lijn gehad, heb je toch?
0: Ja. Jazeker.
1: Hey, succes als je nog wat vindt wat de hele wereld moet weten, dan horen we het wel weer.
0: Absoluut.
1: Je krijgt van mij in ieder geval de sleutel tot het open huis. Dan kun je er altijd naar binnen om het verhaal dan verder te vertellen.
0: Hartstikke leuk.
1: Marjan, een mooie middag. Succes ermee.
0: Dankjewel.
1: Jojo, bedankt voor het verhaal. Ja, dat is mooi. Ja. Zo delen we het leven met elkaar door middel van woorden. En achter die woorden zitten weer verhalen. Zometeen ook nog wat tips. 50 ways to leave your lover. Maar eerst Lois Lane. Maar dit is Tonight. Wel een beetje vroeg.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70.
1: Ik geef je een roosje, ik geef je een roos elke dag.
0: Een week lang de beste Evergreens uit een onvergeten.

0: free.
1: Afgelopen voorjaar nog in ons land. En ik mocht er samen naartoe met Hester. Wat was dat gezellig. Een mooie avond uit. Samen naar Simon. En dit was zijn eigen manier om zijn scheiding een beetje te verwerken. En zijn zoontje ondertussen een klein rijm spelletje te leren. Slip out the back, Jack. En dat was dan het rijmwoord. Make a new plan, Stan. En zo kun je hele namen eraan ophangen. Het is 13 minuutjes na 2:30. Dat betekent dat ik muziek voor je heb van Martin Garrix. Dat raak ik niet vaak op Radio 5. Maar het heeft alles te maken met wat hij in een jaartje of 8 geleden deed. Met Mike Young. Dat is een New Yorkse metrozanger. Die echt viraal ging. Want iedereen hoorde hem zingen en dacht, wat is dit voor soulzanger? Hij is 60 jaar. Door het lot van het leven had hij bijna een platenlabel. Maar dat liep helemaal in de soep. En hij heeft hem opgepikt. En heeft samen met ons eigen Zo Gospel Choir een fantastisch liedje gemaakt. Als eerbetoon aan eerder dat jaar overleden vrouw van Mike Young. Het is prachtig. Dit is Dreamer nu op NPO Radio 5.

heel wat liedjes bezingen. De dans. En soms is het een hele lastige dans, maar dit is toch wel heel duidelijk. Recht toe, recht aan. De disco, de shake, shake, shake, shake your booty. En dat kunnen wij toch allemaal wel enigszins. Het was midden in de disco-hype in de zomer van 76. Een bijna top 10 hit. En daarvoor nog de Cats met Sure He's a Cat. Zometeen, de derde na drie is weer voor jou hier in het huis. Na de Kinks en Hot Chocolate, en die gaat niet over mij, You Sexy Thing, heb ik nog ruimte voor jouw muziek. En vanmiddag dacht ik, laat ik een soort klein experiment met je doen. Denk even aan de allertofste artiest die je kent. De beste evergreen artiest aller tijden. Heel goed. Nou, nu hoor je op de radio geregeld artiest van of muziek van hem of haar, van de band. Bedenk nou eens een liedje wat we niet zo vaak op de radio draaien, van die ene evergreen artiest waar je helemaal gek van bent. En stuur me dat via de NPO Live-app. En dan gaan we daar straks veranderingen brengen samen. Dus net even wat anders van... Nou, ABBA, The Beatles, Rob de Nijs, Dire Straits, Queen of misschien wel de Eagles. Laat het me weten via de NPO Live-app.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Wegens gigantisch succes. Terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Het is alweer 3 uur geworden.
11: Ja, nou, dat doen we zometeen wel. Zometeen openen we het uur wel even officieel. Eerst is het 3 uur geworden in het huis met zometeen The Kinks en Hot Chocolate. En wat er daarna volgt, dat is een liedje wat je niet vaak hoort van jouw favoriete evergreen artiest. Stuur het nog in via de NPO Luisterapp. Gaan we naar het NOS Journaal. Hier is Renate, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Een man van 35 uit Amstelveen zit vast voor de mishandeling van de zoon van een paroolcolumnist, Yashim Jandan. Hij wordt ervan verdacht dat hij de jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. Of er een verband is met een column die Jandan vorige maand schreef in het Parool, wordt nog onderzocht. Die ging over agressie tijdens een voetbalwedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Daarna kwamen bij de krant een dreigbrief binnen, gericht aan Jandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. Het Israëlische leger heeft de aanval geopend op de Libanese stad Tyr. Het leger zegt doelen van Hezbollah te bombarderen. De afgelopen 24 uur waren er constant luchtaanvallen, vertelt correspondent Daisy Moore.
13: Waaronder ook 4 hulpverleners toen een auto werd geraakt heel dicht bij het hoofdkwartier van het Rode Kruis in die zuidelijke stad Tyr.
12: Ja, kort voor die luchtaanval liet Israël nog weten dat de inwoners van de stad moesten wijken naar gebieden in het noorden. India heeft vorige maand bijna 5000 mensen uitgezet naar Bangladesh omdat ze niet de juiste papieren zouden hebben gehad. In april won de partij van premier Modi bij verkiezingen in West-Bengalen. En Modi's partij beloofde toen de opsporing van illegale migranten in de deelstaat strenger aan te pakken. De regering van Bangladesh heeft India in reactie opgeroepen om te stoppen met de deportaties. In Amsterdam-Zuidoost maken de fans van Curaçao zich op voor het WK. In een kapperszaak daar hangen de blauw-gele vlaggetjes al tegen de muur en lopen veel klanten trots rond in een shirt van de ploeg.
14: In mijn optiek heeft Curaçao gewonnen. Het feit dat we meedoen is Curaçao voor mij al de trotse, de grootste en de beste winnaar aller tijden.
15: Trots op de jongens.
16: Voor mij en voor de rest, grote prestatie.
17: Klein eilandje, maar groot.
15: in wedstrijden en sport.
12: Ja, donderdag begint het WK. Curaçao speelt zondag, net als Nederland. Het weer dan zonnig en buien. En die buien worden in de loop van de middag wat steviger. Graad of 17 is het nu. Ook morgen is het nog wisselvallig.
9: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Open huis. Henk van Steeg.

binnen komt lopen en dat je denkt, zo, daar komt iemand binnen en dat het dan ook nog wat wordt. Dat is natuurlijk het mooiste wat er is. En deze muziek doet me ook weer denken aan heel veel andere liedjes waar dit dan weer gesampled is. Dit stukje, dit gitaarstukje. We moeten denken aan de Newsboys. Ja. Nou ja, er zullen veel meer liedjes zijn. Hot Chocolate was het in ieder geval, You Sexy Thing, en daarvoor nog The Day.

0: gelaten. De derde drie, die is voor jou. En vanmiddag de beste Evergreen artiesten. Maar dan net met een liedje wat we niet zo vaak draaien. En nu krijgen we er, nou ja, twee voor de prijs van één. Bart, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Henk, daar ben ik weer.
0: Ja, wat leuk dat je er bent. Is de lijst voor vrijdag al klaar? Of,
1: ja, ik heb het toevallig vanochtend gemaakt.
0: Nou, wat heerlijk. Dat is denk ik het hoogtepunt van de week, of niet?
1: Ja hoor, voor de luisteraar. Ja, ik maak op vrijdag, doe ik mee aan een radioprogramma en maak ik de playlist. Dus vind ik altijd leuk om er van alles wat in te gooien.
0: Ja, en deze, ik zei twee voor de prijs van één, jat ik een beetje van Gerja, van 's avonds natuurlijk. De avond van vijf doen ze dat ook. Maar ja, kun jij me uitleggen wat ik daarmee bedoel?
1: Ja, ik had een duet gevonden. Ik had het nummer. Dus ik vond hem dus in ons muziekbestand op de streek op het hoek.
0: Ja.
1: En ik dacht van ja, ik vind het wel een leuk duet. Het klinkt lekker zomer. Het is Mark Knopfler en Phil Lynott met de King's Call.
0: Ja, prachtig. De een natuurlijk van Tin Lizzy en de ander van Dire Straits. En Phil Lynott die ging solo. En toen ging Mark Knopfler me helpen. En wat ik erover las, maar dat weet jij misschien beter dan ik. Dat die King's Call, dat gaat over Elvis Presley. Dat hij er niet meer was.
1: Ja, dat kan ik me zo voorstellen. Want ik wist dat niet, maar dat kan ik me zo voorstellen. Wat ik wel nog over wil vertellen is.
0: Dan zet ik hem even stop, want dit intro is 8 seconden. En als ik dat dan niet moet opleggen, dat gaan mensen horen. Nee, vertel, wat wil je zeggen?
1: Het leuke wat ik er ook voor wil vertellen is. Dat mensen denken van, goh, wat is veel in het verkouden? Nee, het is een neusschotje wat hij kwijt is door al het snuiven.
0: Ik ga heel anders luisteren. Bart, dankjewel en succes vrijdag weer.
1: Ja, dankjewel. Hoi, hoi.

Nou ja, soms klinken ze natuurlijk verkouden, maar soms is er gewoon wat anders aan de hand. En Bart wist dat. En wat mooi, hè, die gitaar van Mark Knopfler die er zo doorheen hoort plingelen. King's Call was dat, Phil Lynott samen met Mark Knopfler. En ja, het is zo'n schatkamer die we hebben geopend. Van allemaal liedjes van Evergreen artiesten die lang niet op de radio zijn geweest. Dat ik toch wel denk dat er een aantal meegaan. Ik zie ABBA voorbij komen, Queen.

Ik had natuurlijk ook nog een applaus voor de koors. Deden mee toen bij de Unplugged, ja, de Unplugged sessies van MTV. En dat was akoestisch en intiem en graag gedaan inderdaad, de koors. En ik zit nog net te denken over de radio. Doe me bedenken dat ik vanochtend op pad was. Ik was aan het buitenspelen, dat was mijn sleutelwoord voor deze dag. Dat zou ik nog vertellen. Ja, het gaat alle kanten op. Straks ook nog even Bert, want onze haargel-verhaal krijgt een klein vervolg. Nee, dat had alles te maken met buitenspelen. En dan kwam ik weer een man tegen die zei, daar zat ik op mijn zolderkamertje. Ik was 15, 16, Frits Spits op de radio en ik hoorde dit liedje. En nou, toen liet hij me een fantastisch liedje horen. Binnenkort op de sociale kanalen van NPO Radio 5 te zien. Van Steeg op straat. Zometeen de nieuwe muziek van The Stones. Jazeker, onveranderd goed met heerlijke gitaren. Maar eerst gaan we lekker naar buiten. De zomer is aanstaande. Dit is Ken.

Maar die Mick Jagger weet hem nog wel te raken. Een man met levenservaringen, dat hoor je er ook in terug. En dan naar het prachtige House for Sale. Hoe kan het ook anders in het open huis? Maar Giet S. Huis. Natuurlijk de man achter de drums, Henny Huisman.

0: WK beleef je deze zomer bij NPO Radio 5. Met de WK-pool. Voorspel de wedstrijden van het Nederlands elftal. Geef door wie volgens jou de wereldkampioen wordt. En neem het op tegen andere luisteraars en tegen de DJ's van NPO Radio 5. Wie heeft de meeste voetbalkennis?
1: Speel mee via nporadio5.nl.
0: En maak kans op een unieke hoofdprijs. Beleef het WK samen met NPO Radio 5. Ga naar nporadio5.nl of app WK via de studio-app.

het versieren is vanmiddag aan de orde van de dag. The Man for Man was dat met Pretty Flamingo in 1966. En dan was dat nog het mythische buurmeisje. En daarvoor nog, Christine, dankjewel voor je reactie via de NPO Livestream. Nog steeds prachtig en emotioneel House for Sale van onze Margriet S-Huis. Inderdaad, Lucifer daarvoor. Ja, zometeen John Gibson. Misschien zegt die naam je niet, maar het is echt een prachtig mooi liedje. En nu naar Albert en Albert. Ja, ze hadden een gezamenlijke single in 1986. Albert West en Albert Hammond. Hoe ze bij elkaar kwamen? Nou, give a little love.

met de kinderen van de Junior Choir of the British School. Ja, ik dacht dat het misschien nog wel een Nederlands kinderkoor. Maar ja, de eerste ontmoeting vindt plaats bij de show van de maand dat Albert West voor de Tros presenteert. En daar is Albert Hammond dan weer een van de internationale hoofdacts. Nou, dat is leuk en gezellig. En zelfs op de begrafenis in 2015 is Albert Hammond gezien. Zometeen de dames van de Spice Girl. Met maar één advies. En dat is stop. Voor wie en wat?

0: Ja, dat het stopte, daar was ik dan wel echt heel erg ziek van. De dames van de Spice Girls. En wie was ook alweer mijn favoriet? Ik denk toch de Sporty Spice. De Spice Girls, stop.
1: Was jij daar ziek van dat ze stopten, de Spice Girls?
0: Ja,
1: echt waar?
0: Was jij
1: van de Spice Girls?
0: Ja, ik was heel erg van de Spice
1: echt
0: Girls.
1: Waar?
0: Ja,
1: was je ook van K3? Wild.
0: Nee, want dat is echt wel te laat. Ja, en mijn kinderen waren daar nog te jong voor.
1: Of maar had je posters van de Spice Girls op je jongenscamera?
0: Nee, maar het stond wel in de Breakout, dus wat dat betreft. Dat soort
1: jij las de Breakout?
0: Ik
1: las ik wel eens stiekem met Albert Heijn. Vond ik altijd een blaadje dat ik dacht, dat mag er thuis niet inkomen. Maar als er zo'n probleemrubriek, dat vond ik super spannend.
0: Ja,
1: stond ik met Albert Heijn, stond ik daar.
0: Nou, jeugdzonde.
1: Ik kom weer eens uit de kast hoor, met rare verhalen.
0: De reden dat ik hier even bij roep, voordat het zometeen doorgaat in Bert op 5, is onze zoektocht naar haar. Jouw haar zit goed vandaag.
1: Een bodempje, ik moest ergens naartoe waar mijn haar goed moest zitten. Dus ik dacht, nou, dat bodempje gebruik ik dan vandaag.
0: Ik denk goed dat je met je laatste gel doet. Nou, even kort het verhaal. We hebben gezamenlijk dezelfde...
1: Ja, toch?
0: Ja. We zitten alle twee in een soort van noodmoment. Want onze gel is op. En dat denk je, dat is first world problems. Maar wij hebben echt lang gezocht naar een goede gel voor ons haar.
1: Nou, allebei los van elkaar.
0: Ja.
1: Ik heb hem ooit door jou aangeraden gekregen. Ik was nu in paniek, want ik kon hem niet meer krijgen. Ik vroeg aan jou, weet jij waar? En je stuurt een brief van de fabrikant, want je had de fabrikant al aangeschreven.
0: Ik heb ondertussen, beste Henk, dank u voor het contact heeft opgenomen met een andere merknaam. Voor uw loyaliteit door de jaren heen. Vind ik wel mooi. We waarderen uw vriendelijke woorden over onze verleidelijk kort. En we begrijpen hoe teleurstellend het moet zijn dat u dit product momenteel niet kunt vinden.
1: Het is verschrikkelijk. Het is niet teleurstellend. Het is afschuwelijk.
0: Zeker. Nou, we willen even de situatie verduidelijken. Deze variant was in eerste instantie uit het assortiment gehaald vanwege onvoldoende vraag. Maar ja, toen kwamen er allemaal feedback en verzoeken van trouwe gebruikers. Waar horen wij dus ook bij. En we hebben het besluit heroverwogen. En ik ben verheugd u te kunnen melden. Echt netjes. Dat het gaat terugkomen in een andere verpakking. Twee keer zo duur. Dat staat er nou niet bij, maar dat zal het dan wel zo zijn.
1: Iets minder ook.
0: Hoewel we blij zijn dit goede nieuws met u te kunnen delen, kunnen we momenteel helaas nog geen exacte datum geven waarop het product weer verkrijgbaar is. Dus de tussentijd moeten we naar de website, maar ook uw lokale verkooppunten regelmatig raadplegen.
1: Ja, nou, die zijn echt leegverkocht. De vakjes zijn er niet eens meer.
0: Nee, dat is ook zo. Dus we gaan het afwachten, maar bedankt voor dit antwoord.
1: Ja, en bedankt aan luisteraars die ons gisteren allemaal tips sturen. Alleen dat zijn dan tips naar websites waarin heel kleine lettertjes onder staan
0: verkrijgbaar.
1: Vooruit uitgeput.
0: Dus we zijn op zoek naar verleidelijk kort. Heb je nog wat staan en gebruik het niet meer? Stuur het in.
1: Desnoods in een luciferdoosje, maakt niet uit.
0: Ja,
1: als voor deze kant op komt.
0: Ja, benieuwd hoe dit verhaal een staartje gaat krijgen om het toch in. Maar als het zover is, dan laat ik het je weten. Hoe zijn jouw skills als het gaat om de doedelzak?
1: Een beetje blazen, een beetje knijpen, ja.
0: Zo?
1: Zal ik?
0: Dat? Okay. Je kunt ook zelf, hè?
1: Oh?
0: Ja, of zo. Vind dit beter? Maar je doet het wel goed, Bert.
1: Dat ben ik, hè? Oh, nee, ik kan nou niet praten, want ik ben aan het blazen natuurlijk.
0: Sorry.

Ja, dat het geen internationaal succes werd, dat snap ik ook wel. Tizzetti is famous, maar een fijn liedje toch? Het was nog voor Ma Bellamy. Dit was 1968. Zometeen heel veel plezier bij Bert. Ken je deze nog? De duistere Juliet uit 1983. Robin Gibb met de drumcomputer. Heel veel plezier zo met Bert. En tot morgen in On.

0: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
4: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Huh? Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
11: alleen de prijs is anders.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Goedemiddag en van harte welkom bij Bert op 5. Tot 6 uur bij Caro en Chervé op NPO Radio 5. De zon breekt door in Hilversum. En we gaan naar het NOS Journaal van 4 uur met Renate Kok. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. 2 jeugdzorginstellingen bieden excuses aan naar misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op die strenge afdelingen tekort heeft geschoten. De jongeren van 12 tot 18 jaar zaten daar urenlang vast, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze geen passende behandeling. De meeste kampten daardoor nog altijd met klachten. 7 jongeren leven inmiddels niet meer. Het staatsbezoek van de Duitse bondspresident Steinmeier is in volle gang. Vanochtend werd hij met zijn echtgenote ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Maxima op de Dam in Amsterdam. De koning had het over de goede banden met Duitsland en zei ook dat Duitsland zichzelf onderschat. Nederland daarentegen niet, ook niet met voetbal, zei de koning.
16: Duitsland onderschätzt zich manchmal. Wir tun das nicht. Auch nicht beim Fußball. Und daarom sage ich, willkommen in de Niederlande. Uns stehen 3 schöne und intensive Tage vor. Und wir freuen uns darauf. Danke.
17: Wir auch. Dankeschön.
15: Ja, Bonsbaar bezoekt vanavond het Holocaust Museum. En in de avond is er ook nog een staatsbanket. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn vrouw van 72. Daarna gooide hij haar lichaam in een kanaal. Tijdens het proces zei de man onder meer dat er iets bij hem was geknapt omdat zijn vrouw bij hem weg wilde. De rechtbank beschouwt de zaak als femicide en legt hem een hoge straf op, vertelt deze verslaggever van RTV Drenthe.
18: Uit onderzoek blijkt dat F. kampt met de gevolgen van meerdere hersenbloedingen. Ondanks zijn hoge leeftijd en verslechterende gezondheid vindt de rechtbank dat alleen een langdurige gevangenisstraf recht doet aan de ernst van de zaak.
15: En dan heeft de Limburgse politie afgelopen weekend honderden BMW-rijders beboet. Die waren afgekomen op een evenement in IJsselstein. En dat trekt jaarlijks duizenden van die BMW-rijders en fans. Twee bestuurders raakten meteen hun rijbewijs kwijt. Eén omdat hij ruim 150 km per uur reed op een provinciale weg. En de andere bestuurder haalde zulke capriolen uit met zijn auto dat hij over de kop sloeg en ook hij kon zijn rijbewijs inleveren. En ook crashte er nog een BMW vlak na een rotonde. Daarnaast bleken meerdere auto's niet op orde, kentekenplaten ontbraken, er waren problemen met de verlichting en de auto's maakten ook vaak te veel herrie. Het weer dan, ook vanavond nog buien, mogelijk met onweer en hagel. Morgen begint op de meeste plekken droog, maar in de middag volgen er dan toch weer buien en onweer. En dan wordt het maximaal 17 graden.
14: Dankjewel.
13: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Bert op 5. Bert Kranenbarg.

Gloria van Dam met zanger Van Morrison. Dat is niet de enige grote naam die wij vanmiddag ontvangen als het over de muziek gaat in Bert op 5. En we doen meer in Nederlandse primeur. De motor van een houten vissersboot is voor het eerst omgebouwd naar elektrisch. Wij spreken zometeen de schipper van deze, nou, best wel historische... Hoe zeg je dat? Dit historische schip, moet ik dan zeggen. Dit. Felix Meurders, gisteren gekozen bij De Slimste Mens. Dus de wat weet je van vraag die komt vandaag of van Angela Groothuizen, of van Helco Span, of van Daniel Dekker. En het is dinsdag, dan hebben we altijd een lief gebaar in Bert op 5. Vandaag is dat een lief gebaar vanuit een camper. Dus ik kijk een beetje naar buiten en ik hoop dat het droog blijft. Dat zou leuk zijn in elk geval. En Annie Vriet, Agneta, Björn en Benny zijn ook grote namen. Die mogen nu al Bruce Springsteen verwachten bij dit uur. Cliff Richard maakt zijn opwachting in Bert op 5. En met een beetje mazzel ook nog Timmy Euro.

Dat was SOS in Bert op 5. Je moet er maar opkomen. Eerst wereldnieuws veroorzaken doordat je in een Drents museum een Roemeense gouden helm steelt. Vervolgens gepakt worden en in de cel belanden. En daar dan een webshop beginnen waarin je kleding verkoopt waarop die helm te zien is. Op zijn site staat: mijn naam is Douglas Chesley W. Misschien hebben jullie gehoord over de verhalen rondom de gouden helm, maar ik wil er een positieve draai aan geven, dus ik heb dit merk opgericht. Overigens kun je nu niks meer bij hem bestellen, want alles is uitverkocht. Maar creatief is hij in ieder geval wel, deze crimineel. Hopelijk gaat dat hem nog ver brengen als hij vrijkomt over een jaar of 4.

0: terug naar de legendarische jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70.
1: Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag.
0: Een week lang de beste Evergreens uit een onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste Evergreens. De schijf van NPO Radio 5.

0: zijn toch narcissen, daffodils? Ja, ik geloof het wel. Ja, ja. Ja, Raccoon met voilà. Het is de schijf van NPO Radio 5 deze hele maand. Daffodils. En doe maar daarvoor met Smoor Verliefd.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Er komt een rechtszaak tegen Snapchat in Nederland wegens kritiek op het verslavende ontwerp en het onrechtmatige gebruik van persoonsgegevens voor persoonsgerichte advertenties. Mensen die stinkende, rauwmelkse Franse kazen eten, leven mogelijk langer, blijkt uit onderzoek. Ja, ik wil nog wel een toastje. En in de haven van Den Hoever, in de kop van Noord-Holland, gebeurt zaterdag 27 juni iets bijzonders. De Wieringer Aak WR4 wordt dan feestelijk in gebruik genomen na een bijzondere ombouw. Want de oude dieselmotor is vervangen door een elektrische motor. En dat is een landelijke primeur. Het eerste houten visserschip dat elektrisch vaart.
2: Zo was het altijd.
3: Maar dat is dus bij de Wieringer 4 verleden tijd.
2: Op zich is de motor nu aan. Je hoort dus helemaal niks, je ziet ook niks. Als ik nu gas ga geven, nu loopt de motor.
4: Dit is geweldig. Als je hier dan staat te praten, dan horen ze het achter niet. Omdat die motor veel te veel lawaai maakt. Maar ze horen nu alles wat ik zeg.
0: Ja, bij NH Nieuws was dat. En de laatste die je hoorde was vrijwilliger, schipper en bestuurslid Gero Wieberdink. Daar wil ik wel even testen of die mij... Hallo, hoor je mij? Hallo, over?
5: Ja hoor,
0: komt
5: goed over.
0: Ja, geen probleem. Gero, dit schip, de WR4, is een houten Wieringer Aak uit 1900. Een historisch visserschip uit Den Oever. Waarom moest het worden omgebouwd?
5: Er zat een motor in. En die was een jaar of 20, 22 oud. En daar wilden we een onderdeel in vervangen, een distributieriem. Maar die konden we eigenlijk niet meer krijgen. En als zo'n riem kapot gaat, dan kan je de motor ongeveer vervangen. En dat wil je gewoon niet ergens in een haven hebben. Dat wil je voor zijn. Dus we hadden zoiets van, voor de veiligheid is het veel beter dat we de motor nu vervangen door een nieuwe motor. Ja. En dat hebben we gedaan.
0: Ik mag hopen dat jij zou zeggen, nou ja, we wilden graag wat groener gaan varen. Dus we dachten, het is verstandig om mee te gaan in deze tijd. Nee, en we gaan een elektrisch motor in zetten.
5: Nee, dat is de volgende stap. Op een gegeven ogenblik hadden we wel wat reserves. Dus we hadden zelf wel de financiën om een nieuwe dieselmotor te kopen. Ja. Maar we willen wel wat groener gaan varen inderdaad. En hier op de Waddenzee wil men ook met name veel zorg hebben voor het werelderfgoed.
0: Ja.
5: En toen zeiden we, goh, is er niet de mogelijkheid om elektrisch te gaan varen? En toen zijn we om ons heen gaan kijken. En ja, daar beginnen langzamerhand mogelijkheden te zijn om de dieselmotor voor een elektromotor te gaan vervangen.
0: Ja.
5: En zo zijn wij daarmee begonnen.
0: Ja, klinkt niet alsof er een kant-en-klare oplossing was. Klinkt alsof er flink gepuzzeld moest worden.
5: Nee, helemaal niet. Nee, het is echt nog in onderzoek. Er zijn ook hier op de Waddenzee zijn ook pilots bezig om te kijken wat is nou de beste combinatie. Het is natuurlijk ook wel spannend, hè? Want als je een dieselmotor hebt, dan gooi je je tank vol en dan kan je 24 uur opvaren. En met zo'n elektromotor, het is net zoals een elektrische auto, ja, is het toch wat spannender en kan je niet zoveel energie meenemen dat je daar 24 uur op kan varen.
0: Nee.
5: Dus hoeveel accu's moet je hebben?
0: Ja. Dat is een hartstikke zwaar ook te mogen rekening mee houden bij zo'n schip als je accu's gaat inbouwen. Hoe dat zit. Ja.
5: We hebben ooit 10 jaar geleden alles gekeken van moeten we niet naar een elektromotor? Nou, toen was het echt nog niet aan de orde. En toen hadden we een kubieke meter accu's nodig, zo'n 6000 kilo.
0: Ja.
5: En nu kunnen we het met 300 kilo doen. Dus dat is die accutechniek is wel ongelooflijk verbeterd de laatste 10, 12 jaar.
0: En wat is de actieradius?
5: Met een auto zou je over actieradius spreken. Maar wij spreken meer over de tijd dat je kan varen.
0: Ja.
5: Wij kunnen zo'n 6 uur varen.
0: Okay.
5: En dan met een gemiddeld vermogen. En als je wat langzamer, rustiger vaart, dan kan je dan wel meer uren uithalen. Maar als je tegenwind of tegenstroom hebt, wat je hier op de Waddenzee toch ook regelmatig hebt, ja, dan zal het misschien korter zijn.
0: Ja.
5: Maar dat is iets wat de komende jaren moet blijken. Hoe dat gaat en hoe zich dat ontwikkelt.
0: Want je kan niet halverwege Ameland even bijladen natuurlijk, hè?
5: Nee, we hebben geen laadpalen op het wat.
0: Nee.
5: Ja, in de haventjes, maar niet op het midden op het wat.
0: Nee, precies.
5: Maar dat is natuurlijk hetzelfde als met auto's. Er is een toch een behoorlijke angst als je een elektrische auto hebt. Van kom je stil te staan? En ja, mijn ervaring is dat dat erg meevalt.
0: Ja, zeker.
5: Ik hoop dat het met de boot ook, met zo'n schip ook meevalt.
0: Ik rijd 1,5 jaar elektrisch en ik heb helemaal geen paniek meer tegenwoordig. Dus dat gaat helemaal prima.
5: Nee, ik ook niet.
0: Maar de beleving van het autorijden in een elektrische auto is totaal anders. Hoe staat op een schip? Want je hoort niet meer het van de motor. En je ruikt de diesel niet meer.
5: Nee, nou, die rook je bij de moderne dieselmotoren ook al niet meer, hoor. Je ruikt de bruine teer en de verf ruik je wel.
0: Ja, zo romantiek.
5: Maar die belevenis is natuurlijk heel, heel anders. Als je wegvaart, dan gaf je gas en dan hoorde je het schip varen. En als je nu wegvaart, dan zie je het schip varen, maar je hoort niks. En dat is heel bijzonder. Ja. Het is op een bepaalde manier ook wel zoals een elektrische auto. Als een elektrische auto wegrijdt, dan hoor je niks. Maar, en pas als je harder rijdt, dan hoor je de banden. Ja. Zo. En dat is met een schip eigenlijk hetzelfde. Als je rustig, langzaam wegvaart, hoor je niks. Maar op het moment dat je wat meer vermogen erin stopt, dan hoor je het schroefas water en zo. Ja. Dus dan hoor je wel wat lawaai. En dan hoor je ook wel dat je vaart. Maar communiceren tussen de roerganger en de rest van de bemanning is nu gewoon makkelijk. Ja. En dat was, als je anders op de motor voer, niet het geval.
0: Duidelijk.
5: Zijn natuurlijk wel een zeilschip, hè? Dus de motor is voor ons in principe een hulpmotor om de haven in en uit te varen en om eens een keer met tegenwind een bepaald traject te overbruggen. Ja. Maar als het enigszins kan, zeilen we.
0: Ja. En dan hoor je sowieso niks. Ja, het klappen van het zeil af en toe als je het niet strak genoeg trekt en zo. Ja. Ja. De WR4 is een soort fluisterboot geworden. Tjerdo Wieberink, hartelijk dank voor je toelichting. Ja.

0: Tot met 21 juni mag je nog van Vincent. Voor mij daarna ook, om het lentegevoel de rest van het jaar vast te houden. Michel Fugain in Le Big Bazar.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Ze was zo leuk en ze wilde zo graag een nieuw Bert op 5 winnen. Want ze had jaren geleden een gewonnen en die is echt tot op de draad versleten. Dus Marie Koet ging ervoor, maar ze wist helaas te weinig van Twente. Niet genoeg voor een Bert op 5, want dan heb je 40 punten nodig. Wil jij ook een poging wagen? Geef dan eerst antwoord op deze vraag. Hoe heet het eerste boek uit het Oude Testament? Ik volstegen heb het al, zie ik. Gaat goed. De NPO Luisterapp staat voor je open. Hoe heet het eerste boek uit het Oude Testament? Je mag ook bellen op 0800 3000 555.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens.
1: In Bert op 5.

0: Bruce Springsteen, I'm on fire uit onze Evergreen Top 1000. Maar niet volgende week in de Evergreen toplijst van de jaren 70, want hij is uit 85. Daar mag je dus niet in. Wel Michel Fugain, Le Big Bazaar. Vanaf zaterdag kun je stemmen. Dan gaat de stembus open voor de Evergreen toplijst van de jaren 70. En volgende week vrijdag levert dat dan weer een heerlijke lijst op hier op NPO Radio 5. Het is 4:30, het NOS Journaal, Renate.
1: De Tweede Kamer is akkoord met de naamswijziging van GroenLinks-PvdA. De partij gaat nu verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan nog eens een keer formeel over die fusie en ook over die nieuwe partijnaam. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt. Hij zou de zoon van Parool-columniste Yashim Janzan hebben geslagen met een kettingslot. Janzan schreef een column over agressie bij het voetbal. Haar krant kreeg daarna een anonieme dreigbrief binnen waarin ook haar zoon werd genoemd. En na een klopjacht van ruim een dag is in Japan een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep hij rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen daarom uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet helemaal voorbij. Mogelijk loopt er namelijk nog een tweede beer daar rond. En Maria Berendsen uit Culemborg die doet aan gewicht heffen en is weer aan het trainen voor het EK en WK deze zomer. Belangrijk detail, Maria is 75. Ze kreeg 12 jaar geleden spierreuma, daar wilde ze wat tegen doen. Nu is ze inmiddels 18 gouden medailles rijker en tilt ze gemakkelijk 40 kilo boven haar hoofd. Levert soms ook al wat commentaar op, vertelt ze bij streekomroep SRC.
2: Soms heel positief, maar er zijn ook mensen bij die zeggen je bent knettergek. Dat is niet goed. Nou, het is überhaupt sporten voor ouderen is echt goed. Zeker krachttraining, wat dit ook inhoudt. En ja, het is voor je spieren, voor je gewrichten. Je blijft er fit bij. Je voelt je lekker jong.
1: Klinkt goed. Het weer, buien, vooral in het oosten kunnen die pittig zijn. Later vanavond en vannacht opklaringen, graad of 8. Ook morgen weer buien en dan wordt het opnieuw zo'n 17 graden.
0: Dankjewel.

0: Cliff Richard's Summer Holiday. Af en toe komen er mensen binnenlopen in de studio. Vandaag is dat het voltallige bestuur van Caro NCRV. Dus ik dacht, laten wij in de slimste mens dan eens een Bijbelse vraag stellen. Dat leek me wel goed voor mijn carrière. En de vraag is, hoe heet het eerste boek uit het Oude Testament? Als je dat weet, dan mag je ons appen via de NPO Luister appen. Je mag ook bellen met 0800 3000 555. Ik heb gezien dat onze luisteraars best... voorzitter, kijk mee. Best bijbelvast zijn. Gaat hartstikke goed.
1: Bert op 5 zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
2: Bert op 5 zet de Nederlandse muziek op een voetstuk.
0: Ik kreeg een mailtje van Ton en Jacqueline Fabert van Rooij. En daarin staat schitterend lied, nu met dubbele betekenis. Dat is het lied Vechten uit het Vlaamse televisieprogramma Liefde voor Muziek. Dat is vergelijkbaar met Beste Zangers bij ons. Het is een opname van 2 mei 2022. Op de bank zie je daar onder andere Suzanne Freek zitten. En zij luisteren mee naar dit lied. Gezongen door Margriet Hermans en haar dochter Celine. Vorige week moesten we het nieuws brengen dat Margriet is overleden op 72-jarige leeftijd. Vorige week woensdag. Nou, Ton en Jacques

Mooi, en daarin staat schitterend lied, nu met dubbele betekenis. Dat is het lied Vechten uit het Vlaamse televisieprogramma Liefde voor Muziek. Dat is vergelijkbaar met Beste Zangers bij ons. Het is een opname van 2 mei 2022. Op de bank zie je daar onder andere Suzanne Freek zitten. En zij luisteren mee naar dit lied. Gezongen door Margriet Hermans en haar dochter Celine. Vorige week moesten we het nieuws brengen dat Margriet is overleden op 72-jarige leeftijd, vorige week woensdag. Nou, Ton en Jacqueline hoorden dit lied, vonden dit heel mooi, passend en geschikt, en zetten haar vanmiddag op ons voetstuk. En ik ga er helemaal in mee, want het is echt een hartstikke mooi liedje. Margriet Hermans en dochter Celine dus. In het programma Liefde voor Muziek. Op de

0: Shine a Little Love, dat ging toen nog vrij lastig in 1979. Maar nu hebben we allemaal zo'n telefoon met een lampje bij ons. Dus dat kan veel makkelijker. Het Electric Light Orchestra en daarvoor Margriet en dochter Celine in Vechter. Vandaag op het voetstuk in Bert op 5.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Is dat Rina van Kruiselberg uit Uithoorn? Je weet het niet hoe ver ze gaat komen. Dag Rina, goedemiddag.
3: Goedemiddag, met Rina.
0: Moest jij nadenken over dat eerste boek van het Oude Testament?
3: Nee, dat schoot me gelijk te binnen.
0: Oh ja?
3: Dat is er vroeger ingeramd.
0: Hoe is het zo?
3: Ja.
0: Welk boek is het?
3: Vele dingen die je dan moest weten.
0: Ja. Welk boek is het?
3: Genesis.
0: Ja, Genesis. Weet je de andere ook?
3: Exodus.
0: Ja.
3: Deuteronomium.
0: Nee. Ja, nee, eerst Leviticus.
3: Leviticus, Deuteronomium.
0: Nee, Numeri.
3: Numeri en dan nu. Nou ja,
0: dan Deuteronomium, ja dat klopt. Ja, heel goed. Ja, ja. En weet je nog hoe Genesis 1 begint over de schepping van hemel en aarde?
3: Nee.
0: Zal ik het even voorlezen?
3: Ja, dat doe dat maar.
0: In het begin schiep God de hemel en de aarde.
3: Oh ja, dat was het. Ja,
0: de aarde was nog woest en doods en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei, er moet licht komen. En er was licht. God zag dat het licht goed was. En hij scheidde het licht van de duisternis. Moet ik doorgaan?
3: Nee, dat hoeft niet.
0: Oh, dan gaan we spelletjes spelen. Dat lijkt me goed. Dat is de slimste mens. Ik heb 3 vragenstellers voor je. Je mag zelf zeggen van wie je de vraag wil. Van Daniel Dekker, van Angela Groothuizen of van Helco Span. In alle 3 de gevallen krijg je 30 seconden van mij de tijd om zoveel mogelijk antwoorden te roepen. En dan gaan wij kijken of de trefwoorden erbij staan die we zoeken, Rina.
3: Doe maar Helco Span.
0: Helco Span, ja?
3: Ja.
0: Weet zeker?
3: Die is van zaterdag en zondag.
0: Ja, hè? Zeker. Zaterdag en zondagavond. Volspot.
3: Ja, hè?
0: Ja, hè, die. Ja.
3: Ja?
0: Ja. Ja, Helco Span, daar is hij.
4: Ik heb heel weinig met sport. Van tennis bijvoorbeeld weet ik niet veel. Ja, ik weet dat je dat met een racket doet en met een bal en dat er een net is en een umpire. En oh ja, de bal kan in of uit zijn. Maar dat is dan wel zo'n beetje alles wat ik van tennis weet. Vandaar de vraag, wat weet je van Louis van Gaal.
0: Wat weet jij van Louis van Gaal?
3: Louis van Gaal is hoe heet het? Een sporter. Of hij is trainer. Hij is een coach. Weet ik het allemaal. Hij zit niet meer met het Nederlands elftal. Hij heeft wel voor het Nederlands elftal
0: Ja, is goed.
3: Ja, ik kan er niet op komen. Dus. Maar hij zit niet meer hier. Hij zit hier ergens anders. Volgens mij zit hij namelijk en als steen of zo. Sorry.
0: Tijd is voorbij.
3: Ja. Ja. Dat is niet goed, denk ik.
0: Nee, hij was inderdaad bondscoach van het Nederlands elftal, dus dat is goed.
3: Ja.
0: En inderdaad werkzaam als voetbaltrainer, coach. Had een van zijn clubs kunnen noemen. Ajax, Barcelona, Manchester United, Bayern München, AZ.
3: Dat had ik allemaal kunnen loepen.
0: Ja, als je er 1 had geroepen, was het al goed geweest. Ja. Ja, nee. Ja, Helco ook niet, hè, hoorde je.
3: Nee.
0: Ben ik nou zo slim of ben jij nou zo dom? Dat is die bekende uitspraak die hij gedaan heeft.
3: Dat is waar, dat klopt.
0: Ja, hè? Ja, het is allemaal waar, hoor, wat ik zeg. Het is allemaal waar. Want hij is...
3: Je zit aan je telefoon en dan denk je... Dan
0: ja,
3: je
0: nee, dat is ook zo. Thuis op de bank is het makkelijker, zeggen ze altijd.
3: Dat klopt, dat is waar.
0: Je moet op de bank gaan zitten. En hij is de voorman van Spieren voor Spieren. Weet je wel, dat goede doel waar ook de IFM voor ingezameld heeft.
3: Ja.
0: 2 goede antwoorden, maar geen seconde over. Dus dan kom je op 30 punten. En dat is dan toch te weinig voor een Bert op 5. Dat is wel jammer.
3: Ja, 40 moest je er hebben.
0: Dan moet je er 40 voor hebben, ja.
3: Ja.
0: Maar weet je wat zo mooi is? We blijven het elke dag spelen, ook in de zomer. Dus je kunt gewoon, als je een entreevraag hoort waarbij je denkt... Oh, maar die weet ik. Reageer je lekker weer, doe je gewoon opnieuw mee... en probeer je alsnog dat 30 5 in de wacht te slepen.
3: Ik vond het ook leuk om mee te doen.
0: Nou, dat is fijn om te horen. Ik vond het heel leuk om je aan de telefoon te hebben, Rina.
3: Nou, hartstikke fijn.
0: Zullen we nog een keer wat afspreken? Oh nee, dat gaan we niet doen. En ja, dankjewel. Jij ook, hè. Fijne dag.
3: Oké.
0: Dag.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bertel 5 bij KRO NCRV.

Feel It. Ben ik wel, ja. Can You Feel It van de Jacksons. En daarvoor Timmy Euro met die oerkreet I'm So Hurt uit 1961 uit onze Evergreen Top 1000. Zometeen Renate met het NOS Journaal van 5 uur. We hebben nog één plaatje te gaan voor het zover is. En dat is dit liedje van The Searchers, Don't Throw Your Love Away. Terug naar 1964.

0: op 5.
1: KRO NCRV.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
0: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Dit is jouw tijd. Nu denk je even niet aan wat je wil bereiken met je vermogen. Daar heb je ons voor. Van Landschot Kempen Private Banking.
8: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergelandmoorden van Michael Berg.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
15: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
17: En dan weer een schitterende artiest in de tweede uur, Bert op 5 bij KRO NCRV op NPO Radio 5. Paul McCartney bijvoorbeeld van zijn nieuwe album en ook Neil Diamond gaan we horen. Maar eerst het NOS Journaal van 5 uur met Renate Kok.
18: Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekortschoot.
19: We hebben excuses aangeboden voor aan de jongeren en de naasten en nabestaanden van jongeren die op de ziekels hebben verbleven bij ons destijds. En die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
18: Ja, jongeren zaten daar urenlang vast, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. Ook kregen ze geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. En dat betekent dat Nederland en Marokko binnenkort makkelijker criminelen en verdachten aan elkaar kunnen uitleveren. Marokko levert in principe geen eigen staatsburgers uit en dus ook geen mensen met een dubbele nationaliteit. Maar volgens minister Van Wil is Marokko door het verdrag dan wel verplicht om de zaak over te dragen aan het Marokkaanse OM. Justitie Nederland heeft nu onder meer de zus van Ridouan Taghi op de korrel, van wie vermoed wordt dat ze in Marokko zit. Vrijdag gaat SpaceX naar de beurs. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk heeft grote dromen, maar zit diep in de rode cijfers en zal voorlopig geen winst uitkeren. Toch staan beleggers in de rij om een aandeel te bemachtigen, zegt economieredacteur Ruben Eg.
20: Op internet en social media circuleren allemaal gelikte filmpjes. Er zijn websites, e-mails gaan rond. Allemaal om je te overtuigen te gaan investeren in een bedrijf dat eigenlijk helemaal geen winst maakt. En zegt dat ook nooit te zullen doen.
18: Ja, SpaceX wil met die beursgang 75 miljard dollar ophalen. Ook Nijmegen gaat aansluiten bij de landelijke proef van de NS, waarbij 500 mensen met een laag inkomen een half jaar lang gratis met de trein mogen. Die proef die start in september en moet helpen bij toekomstige keuzes rond bereikbaarheid en mobiliteit. Als er te veel aanmeldingen komen, wordt er gelood. Nijmegen is niet de enige gemeente die meedoet. Eerder werd al bekend dat ook 1000 inwoners van Amersfoort gratis mogen reizen. En daar begint die NS-proef 1 juli. Het weer dan vanavond buien. Vooral in het oosten kunnen die pittig zijn. Later vanavond en vannacht wordt het wat minder, gaat het opklaren. Temperatuur daalt dan naar een graad of 8. Ook morgen weer buien, ook wat zon tussendoor. En opnieuw een graad of 17.
17: Dankjewel.
16: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Bert op 5. Bert Kranenbar.

0: 5.
1: En te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen, hè, dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
2: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
3: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
2: Van 4 tot 6.
4: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
2: Op NPO Radio 5.
4: Heeft 3 dochters.

0: Zouden Club Golden Earrings, bezongen door Frans Krassenburg in 1968. En Clouseau en Anne daarvoor. Dit is van het album The Boys of Dungeon Lane. Kwam uit op vrijdag 29 juni. De nieuwe plaat van Paul McCartney. Salesman Saint staat erop. Een prachtige ode aan Jim en Mary McCartney. Zijn ouders.
1: Father was a salesman. My mother was a saint.

0: Ik ben echt zo'n fan van de stem van deze man dat zelfs als hij buiten gewoon zijn hond zou roepen, dan zou ik het plaatje nog kopen, denk ik. Paul McCartney, Salesman Saint van zijn nieuwe album. Ik werd gisteren gebeld door een redacteur van een omroepblad met de vraag: wat is nou het mooiste liedje dat Paul McCartney ooit gezongen heeft? Hoefde ik niet lang over na te denken, heb ik antwoord op gegeven. Is een liedje uit 1982. Nee, ik ga niet verklappen welk liedje, dat ga je te zijner tijd wel lezen.
1: Bert op 5 en Caro en Cervé presenteren Lief Gebaar.
2: Een steuntje in de rug, gewoon even helpen, een inzamelactie. Er voor iemand zijn. Maak een lief gebaar. Iedere dinsdagmiddag in Bert op 5.
3: Morgen kan liever. KRO en CRV.
0: En vandaag praat ik het over met Annette Kemerink. Zij is vrijwilliger bij Camper Dave. Annette, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Als ik het probeer te omschrijven, Camper Dave, zou ik dan kunnen zeggen, het is eigenlijk een soort, nou, mobiel buurthuis?
4: Een rijdend buurthuis. Want ja. We gaan niet alleen de wijken in Deventer langs, maar we gaan ook naar de omliggende dorpen.
0: En wat doe je dan precies met die camper? Leg eens uit, hoe zit het in elkaar?
4: Ja, wat doen we dan? Ja, we hebben allereerst een prachtige oude camper. Een Volkswagen, volgens mij uit 1976.
0: Oh, heerlijk, zo'n busje.
4: Dus die trekt bekijks. En dus waar we ook staan, nou, vaak komen er vanzelf al mensen naar ons toe. Nou, de bedoeling, ja, wat is het? Er is natuurlijk heel veel eenzaamheid, hè, in alle verschillende gedaantes. Ja, wat ik zelf heel mooi vind, is de ontmoetingen die je met mensen hebt die langskomen. We gaan ook langs de deuren soms. En proberen mensen uit te nodigen voor een kop koffie, kop thee, voor een gesprek. Soms kunnen we concreet iets doen. Er zijn ook altijd mensen van andere organisaties bij. Dus naast de vrijwilligers ook van andere organisaties. En het zijn gewoon mooie, bijzondere gesprekken. En soms kunnen we concreet iets doen. En heel mooi daarin is, we vullen een voorgevuld kaartje in. Mm-hmm. Dat doen we daar in de brievenbus bij de camper. En die wordt binnen een paar dagen wordt dat door Deventer Doet opgepakt. En mensen worden gebeld, er wordt actie ondernomen voor hulp of voor een activiteit.
0: Ja.
4: Dus naast alleen het gesprek kan er ook gewoon concreet wat gedaan worden.
0: Ja. Dus, maar hoe weten jullie mensen te vinden? Want eenzaamheid blijft vaak verborgen achter de voordeur.
4: Nou, dat heb je ook niet meteen in de eerste zinnen, zeg ik altijd. Ik vind het altijd belangrijk is om door te vragen. Om toch proberen de echte ontmoeting aan te gaan en ook door te vragen. En vaak hoor je dan toch wel het nodige. Mm. En eenzaamheid is natuurlijk een breed begrip. En dus belangrijk is toch inderdaad doorvragen om te horen. Waar komt die eenzaamheid vandaan? En kan je daar als vrijwilliger of als een organisatie, kan je daar samen, hè, als iemand dat wil, kan je daar iets mee doen?
0: Ja,
4: en
0: ja.
4: Dat is ook het mooie hieraan.
0: En je kunt mensen dus ook praktisch helpen, zeg jij. Kun je daar een voorbeeld van geven hoe je iemand daarin geholpen hebt?
4: Nou, ik had een keer een oudere dame. Bleek dat ze al half in de 90 was en liep moeilijk. Kwam met haar in gesprek. Ze dronk een kopje koffie bij de camper. En ik zeg, hoe het dan thuis ging. En allemaal wel moeizaam. En ze viel wel vaak. Ik zeg, heb je ook iets van fysiotherapie of ergotherapie als begeleiding? Ja, zegt ze, maar daar kan ik niet naartoe. Ik zeg, ik weet dat ze ook thuis komen.
0: Ja.
4: Nou, dat was bij deze mevrouw niet bekend.
0: Ja.
4: En zij wilde heel graag, dus dan maak ik een kaartje waar ik haar naam, telefoonnummer opschrijf. En dan wordt er binnen een paar dagen wordt ze teruggebeld en dan wordt het geregeld.
0: Kijk, ja, dus dat is mooi.
4: Dat is dan zo'n concreet voorval. En de andere keer wordt er, omdat er in de buurt veel overlast is door bepaalde jongeren, wordt er een wijkagent ingeschakeld.
0: Ja.
4: Of er is behoefte aan een natuurbad, hoorde ik pas.
0: Ja. Dus kortom, dan vraag jij een natuurbad en dan wordt het aangelegd.
4: Nou ja, dat
0: kost 30 miljoen, maar dat is geen enkel. Nee, dat is flauwekul natuurlijk. Nee, maar heel goed dat je op die manier gewoon zo dicht bij mensen bent dat je ze ook praktisch kunt helpen. Ik ga even naar Henry. Henry van Loenen. Dag Henry, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Jij maakt als vrijwilliger iedere dinsdag maar liefst 5 liter soep om uit te delen vanuit Camper Dave. En dan niet uit blik, maar echt helemaal vers. Want die soep is voor jou een manier om in contact te treden met mensen, hè?
5: Ja, zo langzaam een beetje een netwerkje opbouwen. En de ervaring is wel leuk dat je ook steeds andere mensen ziet. Ik heb hele fijne collega's rondom me heen. Eerst zag ik het niet zo zitten, maar Heidi Linneman die heeft me toch zover gekregen om mee te gaan in de camper op de dinsdag.
0: Ja.
5: En ja, mijn soepen te maken.
0: Ja.
5: En ze kent mijn kookachtergrond, dus...
0: Ja. En wat is de meest populaire soep die je uitdeelt?
5: Nou, ik maak elke week een verschillende soort soep.
0: Ja.
5: Ik heb wel een keuze uit, wel 30, 40 verschillende soepen.
0: Maak je ook pindasoep?
5: Die kan ik wel maken, maar ik doe altijd 4 soepen vooruit.
0: Ja.
5: En dan volgende week staan we op een andere locatie en dan maken we auberginesoep.
0: Ja.
5: En het is elke keer vers en dan maak ik er een fotootje van. Maar het is leuk om zo voor de mensen die... Al die complimentjes van, ja, wel lekkere soep.
0: Ja, bijzonder. Mooi dat jouw soep verbindt, Henry. En Annette is dus heel mooi, want Henry deelt soep uit als vrijwilliger, maar heeft op die manier ook contact met mensen. Dus dat mes snijdt aan 2 kanten.
4: Zeker weten. En ik heb laatst, een van de laatste keren, ik was in contact ook nadat ik met een andere vrijwilligste langs de deuren ging. Had ik een heel leuk gesprek met ook een dame van ver in de 90. En die bleek ik ook nog te kennen via een andere organisatie. Nou, ze had ook wel zin in een kopje soep. Nou, dan loop ik even terug naar de camper.
0: Ja.
4: En breng haar vervolgens nog een kopje soep. En dat werd erg gewaardeerd. Ja.
0: Camper Dave, dat kan ook in Camper Zwol kan het worden. Camper As, Camper Ams, Camper Aap en Camper Zertogen. En dat kan natuurlijk overal overgenomen worden. Mensen die denken, hey, dat is een goed idee, dat zou ik bij ons kunnen. Meer informatie vind je op onze website bertop5.nl. Camper Dave dus, en het initiatief van Annette Kemerink. Dankjewel, wat een mooi verhaal.
4: Graag gedaan.
3: Morgen kan liever.
2: Voor wie maak jij een lief gebaar? Of doet iemand anders dat voor jou? Laat het ons weten via bertop5.nl of mail bert@radio5.nl.
1: Lief gebaar. Iedere dinsdagmiddag in Bert op 5. KRO NCRV.

0: Dat is die WR4. Deze hoor je ook niet. Orinoco Flow. Sail Away. Van NIA op NPO Radio 5. Zometeen het NOS Journaal van 5:30 na de break.
1: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70.
2: Are you reeling in the year?
1: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Weeklang de beste Evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.
3: It's the rich man's world.
1: De beste Evergreens.
0: Ja, ik werk ruim 31 jaar bij de publieke omroep. Ik heb nooit gezegd na de break. Dus het leek me zo leuk om dat te doen. Ik denk, doe even een break. En het NOS Journaal, Renate, goedemiddag.
4: Goedemiddag. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam die hebben bekend. Ze zouden een explosie hebben veroorzaakt en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. Tieners zouden online zijn geronseld en hebben niet doorgehad, zeggen ze, dat ze een synagoge aanvielen. In Bokstel in Brabant is vanmiddag een automobilist overleden. De auto van de man werd geraakt door een grote eik. De boom zou tijdens noodweer zijn omgegaan. De meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. Dat wordt Progressief Nederland, kortweg PRO. Er werd ook nog gestemd over een nieuwe naam voor de groep Markussauer, maar daar was geen meerderheid voor. En we gooiden vorig jaar gemiddeld zo'n 25 kilo voedsel per persoon weg, blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. En daar zit natuurlijk ruimte voor verbetering. Maar ja, hoe pak je dat dan aan? Nou, een van de adviezen is om restjes uit je koelkast te gebruiken voor een smoothie. 3FM-verslaggever Irma de Vries die checkt de inhoud van de koelkast van deze studenten.
5: Oh my god.
6: Ananasstukjes.
5: Een hele mooie bruine banaan.
6: Poffertjes ruiken nog wel goed, maar ze stonden al een tijdje achter in mijn koelkast.
5: Stuk komkommer.
6: Tijd voor de kookroom.
5: Daar gaan we. Is het geel? Groenachtig.
6: Het ziet er redelijk gezond uit.
5: Oh, Brecht, het is best wel zoet.
6: Ja, dat is best wel lekker.
0: Ja.
4: Had je niet aan zien komen, toch? Nee. Ja, ik ook niet trouwens.
0: Kijk hoe het morgen op het toilet gaat, maar dat zien we dan wel weer.
4: Ja, vooral die poffertjes erbij leek me wel bijzonder.
0: Ja.
4: Goed, buien, vooral in het oosten, kunnen die vanavond pittig zijn. Later wordt het dan toch weer wat beter. Klaart het op, graad of 8 vannacht. Ook morgen weer buien en dan wordt het opnieuw zo'n 17 graden.
0: Ik moet bij mijn koelkast ook niet doen, want mijn tweede gordelroosprik ligt in de koelkast. Die moet niet in de smoothie, lijkt mij.
3: NPO Radio 5.

0: Creedence Clearwater Revival's Fortunate Son.
1: Et maintenant, Bertrand vous présente une chanson française. Bertrand adore le français.
0: Mark Tangel, oud-stagiair, meer dan 20 jaar geleden, ik noemde hem al eerder. Hij luistert speciaal naar Bert op 5 voor de Franse liedjes in het volle licht. Hij stuurde mij een mail met heel veel goede muziek, prachtige titels. En hij noemde ook dit chanson van Trois Cafés Gourmands. Ik heb dat even gecheckt. Het heeft al eens in het volle licht gestaan. Dat was op 30 januari 2019. En dat was niet een dinsdag, dus ik dacht dat kan dan gerust nog een keertje. Want het is echt een hartstikke leuk liedje. À nos souvenirs van Trois Cafés Gourmands.

0: Op 5. Zet de Franse muziek
1: in het volle licht.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Het WK beleef je deze zomer bij NPO Radio 5. Met de WK-pool. Voorspel de wedstrijden van het Nederlands elftal. Geef door wie volgens jou de wereldkampioen wordt. En neem het op tegen andere luisteraars en tegen de DJ's van NPO Radio 5. Wie heeft de meeste voetbalkennis?
1: Speel mee via nporadio5.nl.
0: En maak kans op een unieke hoofdprijs. Beleef het WK samen met NPO Radio 5. Ga naar nporadio5.nl of app WK via de studio-app.
2: Kijk hoor, Mexico, Zuid-Afrika. Poeh, gelijkspelletje denk ik 1-1. Zuid-Korea, Tsjechië. Poeh, een beetje gelijkspelletje 1-1. Verenigde Staten, Paraguay. Denk een gelijkspelletje, 1-1. Brazilië tegen Marokko, ook weer zo'n wedstrijd. Altijd lastig, Marokko uit. 1-1, gok ik. Canada, Bosnië en Herzegovina. Ik denk 1-1. Oh, het hoeft alleen over het Nederlands elftal te gaan.

0: En als je dat dan aan het vorige intro plakt, Simon, waar ik voetbaluitslagen doorheen deed, dan heb je toch het liedje helemaal.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Margriet Herman stond met haar dochter op ons voetstuk vanmiddag met het lied Vechter. Willy Seets appte ons daarover. Hallo Bert, ik heb Margriet Hermans vorig jaar in Bilzen in België nog gezien bij de opname van de quiz De Zoete Inval voor VRT Radio 2. Mooi zender is dat. Dankjewel Willy.
2: De laatste ronde.
0: Vincent reageert op Salesman Saint, dat draaide ik, van het nieuwe album van Paul McCartney. Vincent zegt, ja, mooie ritmes door elkaar heen. En toen had ik het over mijn all-time favorite Paul McCartney liedje. Vincent gokt, Waterfall, zegt hij. En een appje later zei hij, oh ja, nee, als 1982 is, dan zal het wel Here Today of Somebody Who Cares zijn. Binnenkort te lezen in een omroepblad.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: Ja, ik ga dat niet zeggen. Dat vind ik voor het omroepblad niet leuk, als ik dat al verklap. En wij hadden het eerder over een landelijke primeur. In de haven van Den Oever, in de kop van Noord-Holland, daar is de oude dieselmotor van de Wieringer Aak WR4 vervangen door een elektrische motor. Het is landelijke primeur, het eerste houten visserschip dat elektrisch vaart. Siska Skameijer hebt ons daarovertjes wat leuk om te horen dat er een Wieringer op de radio is. En wel een bekende die heel veel van de Wieringer Aak weet. De Aak is een prachtig schip, ligt hier bij ons in de haven in Den Oever. Dag Siska, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, en nou ja, ik kreeg het hele mooie verhaal dus verteld. Maar we dachten, het is wel mooi als ook nog even iemand met frisse ogen naar dat schip kijkt. Om ons te vertellen hoe het eruit ziet. Dus jij bent op ons verzoek even op de fiets naar de haven gegaan. Wat kun je mij erover vertellen? Hoe ziet die eruit, de WR4?
3: Nou, de WR4 is een hele mooie houten aak. Er liggen er meerdere. Er liggen er ook 173. Er liggen veel meer schepen liggen er. Maar het is gewoon een hele mooie aak die ze heel goed onderhouden. En waar ze heel veel werk aan hebben. Maar ja, het is gewoon een hele mooie vereniging die heel veel voor die aak doet. Ja, het is gewoon een begrip op de noeven. De aakkund, moet ik eigenlijk zeggen. Want er liggen er meer.
0: Ja, en eigenlijk uit een soort armoede is die nu elektrisch geworden. Want ze konden geen distributie meer krijgen voor de oude dieselmotor. Dus besloten om elektrisch te maken. Kun je er iets van zien aan de buitenkant? Dat die,
3: Nee, dat vind ik niks van. Nee, want het is bovenop dek allemaal hout. Dat zit er allemaal onder. Dat kan je niet zien.
0: En onder,
3: dat kan je echt niet zien.
0: Onder het schip?
3: Ja, onder het dek. Ja, onder het dek. Er zit een houten dek en er zit een soort kast.
0: Ja.
3: En dan moest je deur en dan kun je naar binnen. En daar is de motor. Dat zie je dus niet.
0: Nee.
3: Ik ben zelf een keer met de 173 naar Texel geweest.
0: Ja.
3: Jaren terug. En dan was het de heenweg. Op de zeilen. Nou, we waren zo op Texel. En terug moesten met de motor, wat jij vanmiddag zei van poep. Nou, dat was prachtig. Dat duurde een hele tijd voordat er weer een Wieringen waren.
0: Ja.
3: Dat ben ik nooit meer vergeten. Dat was prachtig mooi. Ja.
0: Maar dat poep, dat is nou dus niet meer. Want hij zegt nu een beetje zoom.
3: Ja, dat denk ik ook. Ja, dat is waar. Het is voor een heel begrip.
0: Ik denk dat ze ook heel veel ruimte overhaal. Want zo'n elektromotor is een stuk kleiner dan zo'n enorme dieselmotor.
3: Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Ik ben er eigenlijk voor nooit binnenin geweest.
0: Dat is jammer. Ook vanmiddag niet. Je hebt niet even geklopt.
3: Nee,
0: hallo, Siska, verslag even van Bert op 5. Ik kom even kijken naar de elektromotor.
3: Nee, er was niemand.
0: Oh, er was niemand.
3: Had ik af moeten spreken. Dan had het van tevoren moeten wezen.
0: Ja, gaan we dat de volgende keer gaan we dat wat beter regelen, Siska?
3: Ja, de mensen moeten gewoon naar Wieringen komen. Hè. Dan kunnen ze op de haven kunnen ze zien.
0: Ja.
3: En als ze nou verstandig zijn, dan komen ze donderdag, vrijdag of zaterdag. Dan is gelijk het Blue Food Centrum open daar. En dan kun je lekker visje kopen.
0: Kijk.
3: Lekker groente van alles en nog wat. Dus ik zou gelijk doen voor de promotie bij deze. Hè. Dat snap je vanzelf wel.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja. Den Oever, ik zit even in mijn hoofd te graven. Stel dat ik zou lopen van Den Helder tot Den Briel. Kom ik dan door Den Oever? Ja, dat zijn vragen.
3: Dat vraag je me wat. Ja. Dat is een hele goede vraag. Dat zou ik moeten koepen. Dan moet je over de Achterdijk. Dan kom je langs Den Oever.
0: Ja. Nee, maar nou, die vraag hou ik even vast in mijn hoofd. En dan gaan we op onderzoek uit. Siska, dankjewel.
3: Doe dat, oké.
0: Ja.
3: Je lukt bedankt.
0: Dankjewel, hè. Joe, dag.
3: Succes. Ja.
0: En je hebt een prachtige foto gestuurd van de WR4. Die zetten we dan op onze site. Kunnen mensen daar even kijken naar hoe die eruit ziet.
3: Oh,
0: goed gewerkt. Wij zijn je heel dankbaar.
3: Dankjewel. Oké.
0: Ja, die lijn Den Helder Den Briel, ik weet niet. Die ga ik laten indalen in mijn hoofd. Het zou wel eens wat kunnen worden komende zomer.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Die ging er ook alweer van Den Helder tot Den Briel. Was het ook alweer?

0: Delilah van Tom Jones. Ken je dat, dat er zo'n idee je te binnen schiet en dat je dat dan een beetje gaat doorontwikkelen in je hoofd en dat je opeens denkt, ik ben eruit. Die lijn waar ik het net over had, ik ben eruit.
1: Reis mee met Bert op 5.
2: Van den Helder tot den Briel.
3: De hele zomer lang.
0: Ja, laten we dat nou eens gaan doen in de zomer. Dat we gewoon elke dag een etappe lopen. Van de route van Den Helder tot Den Briel. Dan is Den Oever wel een beetje te veel richting het oosten. We zouden beter vanuit Den Helder de tweede dag naar Huisduinen kunnen gaan bijvoorbeeld. En ook Julianadorp kunnen aandoen op onze looptocht. En dan grote keten. En hebben we de eerste loopweek er al op zitten. En dan elke dag kijken we rond in de plaats waar we uitkomen. Om te zien ja, wat dat dan bijzonder maakt. Die lijn Den Helder, Den Briel, die gaan we vasthouden deze hele zomer. En weet je wat leuk is? Je mag thuis in je luie stoel gewoon heerlijk, of in je tuinstoel natuurlijk, gewoon heerlijk, of in je hangmat in de tuin, heerlijk met ons meereizen.
1: Van Den Helder tot Den Briel.
3: Deze hele zomer in Bert op 5.
1: Zo, kom je nog eens ergens.

0: Whitney Houston helemaal uit haar plaat I'm Your Baby Tonight. En het eind van Bert op 5 van vandaag. Nou, die reis wordt hartstikke leuk.
1: Op reis met Bert op 5.
2: Van Den Helder tot Den Briel.
1: De hele zomer lang.
0: Christine meldt zich al. Die woonde eerst in Den Helder en later in Den Briel. Nou, wat willen mensen nog meer? Dat wordt leuk. Maar zometeen eerst Simone met de avondstart van deze dinsdagavond. Veel plezier en wat ons betreft graag tot morgenmiddag.
3: Maak morgen mee. KRO NCRV.
4: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
5: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
4: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
9: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
9: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
10: Tijd voor gesponsorde vacatures.
7: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: In het voetbal zijn er momenten
12: Bergkamp 2!
11: Die impact maken. Waar was jij bij de ultieme ontlading?
12: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
11: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
12: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
11: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 6:00, hier is Renate Kok met het NOS Nieuws. Goedenavond.
16: Goedenavond. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en het systeem wordt ook gemoderniseerd. Eerder zei minister Van Wil nog dat het alarmsysteem over 2 jaar zou verdwijnen en dat iedereen dan bij noodsituaties een NL-alert zou krijgen. Maar vanuit de veiligheidsregio's en ook vanuit de Tweede Kamer kwam kritiek. Er waren zorgen dat mensen die waarschuwing niet zouden krijgen als bijvoorbeeld de batterij van hun telefoon leeg is en de stroom is uitgevallen. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam in maart hebben 4 verdachten schuld bekend. Volgens de tieners waren ze online geronseld en wisten ze niet dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Sterker nog, volgens de advocaat van een van de minderjarigen wist hij niet wat een synagoge was.
17: De achtergrond van de explosie was bij cliënt onbekend. Het begrip synagoge is door mijzelf op het politiebureau aan cliënt uitgelegd wat dat inhield.
16: In totaal staan 6 jonge mannen voor de rechter voor het veroorzaken van die explosie en een poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij die man onthoofden, maar tijdens de aanval grepen omstanders in. Slachtoffer is ernstig gewond geraakt aan zijn ogen, zijn gezicht en zijn rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte zit vast. Volgens de politie komt hij uit Soedan. Wat zijn motief was, is nog niet duidelijk. En in Den Haag is een petitie aangeboden voor een vernieuwde euthanasiewet. Die petitie is een initiatief van de stichting Levenseinderegie. En inmiddels bijna 75.000 keer ondertekend. De stichting wil dat die euthanasiewet wordt aangepast.
18: Nu is het zo dat een arts die beslist of jij voldoende ernstig lijdt om euthanasie te mogen worden gegund. Terwijl wij vinden een wilsbekwaam mens mag zelf beslissen of zijn leven voltooid is en of hij lijdt aan het leven of zij, waardoor euthanasie noodzakelijk is.
16: Het aantal handtekeningen onder die petitie is voldoende om het onderwerp op de agenda te krijgen in de Tweede Kamer. Het weer dan buien en vooral in het oosten kunnen die pittig zijn. Later vanavond en vannacht wordt het allemaal wat minder, dan klaart het op. De temperatuur daalt naar een graad of 8 dan. Ook morgen weer buien, tussendoor ook wat zon en dan wordt het opnieuw zo'n 17 graden.
1: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De avondstart. Simone Walraven.

0: jij bent. Wij zetten koers richting 8 uur met de mooiste en beste evergreens ooit gemaakt. We gaan horen wie het grote idool was van Freddie Mercury. We gaan ook kennis maken met de broertjes van Howard Jones. En in de catacombe heb ik zo een weergaloze cover van een liedje van Otis Redding. Maar eerst tijd om de hersentjes te laten prikkelen door de
1: avondspreuk.
0: En die is vanavond van Diana Ross. Ze heeft ooit gezegd: "It takes a long time to get to be a diva. I mean, you gotta work at it." Welk liedje moet jij nu aan denken? Het kan van alles zijn en van iedereen. Het duurt lang om een diva te worden. Je moet er echt hard voor werken. Al je ideeën kan je kwijt in de NPO Luisteren.

0: If You Let Me Stay, Terence Trent D'Arby.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: In 1968 bracht Otis Redding het nummer Hard to Handle uit. En hij had toen uiteraard nog geen idee dat het massaal gecoverd zou gaan worden. Van Tom Jones tot Herman Brood in His Wild Romance. En van Brenda Lee tot de Black Crowes. Allemaal wilden zij een eigen draai aan het nummer geven. Zo ook zangeres Patti Drew uit Nashville. Zij was er als de kippen bij in 1968.

0: in volle glorie. Somebody to Love van Queen. En wist je dat dit nummer er nooit was geweest zonder Aretha Franklin? Ja, want het was haar zangtechniek die dé grote inspiratie was. Dat vertelde Freddie Mercury een keertje in een interview.
1: Aretha Franklin's phrasing is just wonderful. I wish I could sing like her. You know, her phrasing is just so beautiful and it's so effortless. And it's just, she just sings like a dream. It's just like, she doesn't have to think about it. I mean, when I have to sing, I think about it. I think, okay, I have to sort of, and I sort of practice a few phrases and then do it. No, but it just sounds so effortless and it's all sort of spontaneous phrasing and things, which is what I love. And I sometimes try to do that. It's like a song called Somebody to Love.
0: Ja, wat zegt hij dat ook mooi. Heerlijk om hem even te horen praten, toch? De avondspreuk van Diana Ross. Ja, die maakt van alles los. De app stroomt vol met mooie ideeën voor bij haar uitspraak. Dat is, it takes a long time to get to be a diva. I mean, you gotta work at it. Het duurt lang om een diva te worden. Je moet er echt hard voor werken. Nou, als je nog ideetjes hebt, stuur ze door via de NPO Luisterapp. Ik ga er straks eentje van draaien. Maar ik heb hier de nieuwe Bruno Mars voor je. Het is echt heerlijk. Mexicaanse toeters. Risk it all.

Van het album Dream into Action, Live in One Day, van Howard Jones. Positief mens is dat. Zijn broers Roy en Paul die zijn ook de muziek in gegaan. En eind jaren 70 probeerden zij de wereld te veroveren met de band Red Beat. En ik kan je vertellen, dat is een heel ander koekje dan de muziek van Broerlief.

0: ja, maar je hoort toch een soort gelijkenis in de zang.
1: Ja, vind ik. Dat is Roy.
2: De muzikale drieling.
0: Zo. Drie platen achter elkaar met een gedeeld thema. Wat zal ik draaien als derde in de serie? Als je ideetjes hebt, die zijn welkom in de NPO Luisteren. En wij beginnen met...

0: Als eerste dus Lee Dorsey, Working in a Coal Mine. Nou, het thema is duidelijk, mijnen. Je hoort hier de vrolijke mijnwerkers uit 1967 met de mijnwerkersmars. Ja, hun leven gaat niet over rozen natuurlijk, hè, mijnwerkers. Al die mensen die diep onder de grond werken en hun leven riskeren voor ons. Loretta Lynn kon daarover meepraten. Haar vader die werkte in een kolenmijn.
1: Well, I was born the coal miner's daughter.
0: En ik zie hier de police. En de Bee Gees komen binnen. New York Mining Disaster 1941. Pointer Sisters komen veel voorbij. Goldmine. En een liedje uit 1937. There's a Goldmine.

dit is Isham Jones. Die kwam ook uit een mijnwerkersfamilie. Midnight Oil wordt genoemd met Blue Sky Mine. Jerry Reed, She Got the Gold Mine, I Got the Shaft. Liedje over alimentatie. Johnny Hoes.

You Can't Buy Your Way Out of the Mines. Staat op een album Mountains, Mamas and Memories. Zo, nou, ik zal het even beluisteren vanavond. Dank voor alle heerlijke suggesties. We gaan door.

0: Man at work, overkill.
1: De avondspreuk.
0: Diana Ross heeft gezegd, het duurt lang om een diva te worden. Je moet er echt hard voor werken. Nou, er kwam weer een heel gevarieerd pakket binnen aan liedjes, waaronder Het is moeilijk bescheiden te blijven van Peter Blanker. Leuk. Maar ook AC/DC. It's a long way to the top if you wanna rock and roll.

Goed, en het zal. Enough is enough. De Dijk. En volgens zanger Huub van der Lubbe is deze samenwerking met Solomon Burke een van zijn dierbaarste herinneringen. En Burke zei ook meteen, I feel a lot of love. Tot zo na het nieuws. Net even tijd voor Rolls Royce.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Dan ben je even niet bezig met je vermogen. Dat doen wij voor je. Van Landschot Kempen Private Banking.
1: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
2: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Huh? Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
8: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: 7 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn er 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17... en Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Maar daar was grote weerstand tegen. Nu is dus besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
12: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
11: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. Ook kregen ze geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
13: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridwan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
11: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog, bij een graad of 9. Morgen dan opnieuw wisselvallig met onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De avondstart. Simone Walraven.

warm gelopen op deze dinsdagavond. Fijn dat je erbij bent. Ik heb nog veel meer heerlijke muziek voor je in petto, waaronder van onze avondster Jimi Hendrix. En we duiken in Dolly Partons relatie met communicatiemiddelen. Ja. Uiteraard ook een kerstverse notenkraker-uitdaging waarmee je in de prijzen kan vallen. Maar eerst het verhaal van een band uit een klein gehucht in de staat New York. En dat liedje dat gaat over scheiden op Haiti. Nou, ik heb even gecheckt op de website van de Amerikaanse ambassade op Haiti. Een scheidingsprocedure die kost daar momenteel $50.

Baby Love. Daarvoor Steely Dan, Haitian Divorce. En we nemen weer een duik in de vergetelheid. En daar vinden wij de Amerikaanse zangeres Jessie Coulter. Zij had een voorvader die ergens rond de 1870 werkte als treinrover. Ja, hij was een outlaw. En Jessie, die is dat ook geworden, maar dan op een heel andere manier. In de jaren 70 werd zij namelijk een van de weinige vrouwelijke artiesten in de outlaw country beweging. Waar ook Johnny Cash en Willie Nelson en haar echtgenoot Waylon Jennings deel van uitmaakten. Om er maar een paar te noemen. Je hoort haar nu zelf uit 1975 met Is There Any Way You Would Stay Forever?

0: Roxy Music, Avalon.
1: De Avondster.
0: Het muzikale hart van Jimi Hendrix was stevig geworteld in de blues. En dat is niet zo gek als je een beetje verdiept in zijn jeugd, want die was heel pittig. Zijn ouders worstelden met een alcoholprobleem en gingen uit elkaar toen Jimi 9 was. En hij zocht zijn toevlucht in de muziek van The Howling Wolf en Muddy Waters, Big Mama Thornton onder andere. En we hebben een zeldzame opname gevonden, een videoopname, waarin je Jimi ziet jammen op een akoestische gitaar met een handjevol mensen erbij, ergens in een woonkamer. En hij speelt Hound Dog.

Lost in Music van Sister Sledge. Maar wist je dat de Britse band The Fall hier een cover van heeft gemaakt? Ander koekje weer. Zometeen gaan wij de notenkraker spelen. More beautiful than anyone else's. Ben benieuwd of jij weet welke evergreens hebben omgetoverd. Maar eerst nog eventjes Tangerine.

Springtime. Met een gitaarsolo erop van Dave Stewart van Eurythmics. Maak je borst maar nat. Pak je telefoon en typ in 0800 3000 555, want je gaat het raden. Wat is de titel van deze evergreen die door onze huisband is omgetoverd naar een ander genre? Ik ben heel benieuwd. Als je het goed hebt, dan krijg je onze sleutelhanger toegestuurd. Komt-ie!

0: is het moeilijk om te raden. Ik ben zo benieuwd. Goedenavond met de Avondstart. Met wie spreek ik?
1: Goedenavond, met Henny van Willigen.
0: Dag Henny, heb je enig idee?
1: Ja, het Nederlandse titel, maar het wil me niet te binnen schieten, merk ik nou.
0: Oh,
1: het is Henk Westbroek volgens mij.
0: Mm-hmm.
1: Ja, Henk Westbroek met Julia.
0: Ja, dat is dus het leuke. Dat is dus niet de titel van het liedje, hè? Je zit zo dichtbij, joh.
1: Ja, juist.
0: Nou. Er bellen nog heel veel mensen. Vind je het goed als ik
1: mijn naam is Joch.
0: Ach, nee, maar
1: jouw naam is mooi. Jouw naam is mooi.
0: Ja, je... Bijna. Oké, rustig ademhalen. Je bent nou al 99% goed op weg.
1: Oh, echt waar?
0: Ja, er ontbreekt alleen nog één woordje. Kijk even naar de regisseur. Hij schudt zijn hoofd. We moeten heel streng zijn. Ik ga even iemand anders een kans geven. Maar dank voor het bellen. Joujou.
1: Dankjewel.
0: Goedenavond met de Avondstart. Met wie spreek ik?
2: Met Theo Reus. Goedenavond.
0: Dag Theo. Vertel het maar.
2: Hoi. Zelfs je naam is mooi.
0: Ja. Exact. Helemaal goed gedaan.
2: Ja, heel mooi.
0: Nou, je krijgt onze sleutelhanger toegestuurd. Dankjewel voor het bellen. En ik ga nu het mooie origineel voor je draaien, Theo.
2: Hey, top. Hartstikke goed. Hey, dankjewel.
0: Hoi.

0: Doobie Brothers, Behind a Painted Smile.
1: Ja, dank u. Daarvoor Henk Westbroek, zelfs je naam is mooi. De oplossing van de notenkraker, geraden door Theo uit Lutjebroek. En mocht er nou ooit een dag in je leven zijn dat je echt in contact wil komen met de Dolly Parton, om haar te bereiken moet je vooral niet proberen om een sms te sturen of zo, of een bericht via sociale media, want ze wil gewoon niet in die wereld verzeild raken, zeg maar. Dus als mensen contact zoeken, dan zegt ze: stuur mij een fax, dan bel ik je terug. Oh, lieve Dolly. Dan gaan we dat toch in het vervolg doen. No problem. Hier is ze met Two Doors Down.

0: samen Max.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja. Ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Wegens gigantisch succes, terug in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Vanaf 26 augustus geniet je, inclusief gratis parkeren en drankjes, van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 8 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zal moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
14: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
13: Het slachtoffer van de mesaanval heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het alarm zou verdwijnen vanaf 2028. En bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
0: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
13: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De avond van 5. Gerja Wolf.

ain't a freedom.

klassieker van een band die al meer dan 60 jaar tot de top van de rockmuziek behoort, de Rolling Stones. Het nummer komt uit 72. Het stond op het legendarische album Exile on Main Street. Met een tekst waarin gokken en liefde speelserwijs een beetje door elkaar heen lopen.

0: zo is het maar net. Jij hoort erbij. Fijn dat je luistert naar de avond van 5. Neem lekker plaats. Ik heb net toch een enorme regenbui hier naartoe gereden. Onweer zat erbij en nu schijnt de zon weer hier in Hilversum. Het is een beetje van alles wat vanavond. David, die heet vanavond Rob. Goedenavond, Rob.
1: Hey, goedenavond.
0: Fijn dat jij er ook bent. Tot 11 uur houden we elkaar gezelschap en houden we jou, de luisteraar, gezelschap. En fijn dat je zit te luisteren. En blijf dat lekker doen, want we hebben weer heel veel moois voor je in petto vanavond. Zometeen natuurlijk, waar is Bob? Hij is voor ons op pad en aan jou om te raden waar die vanavond staat. Ergens in Europa, kan ik je vast vertellen. Je krijgt van mij 3 hints de komende uren en de eerste staat al voor je klaar. Ja, en verder over de muziek, wat kan ik daarvan vertellen? Later dit uur hoor je de meester zelf, Marvin Gaye. Maar dit is een tribute aan hem en aan alle legendarische Motown-artiesten. Noem de Supremes, Elvis, Sam Cooke, Otis Redding, James Brown, Jackie Wilson, Little Stevie, Smokey Robinson. Ze worden allemaal geëerd in dit prachtige muzikale eerbetoon van de Pasadena's.

0: Het regent zonnestralen, nou zeker hier in Hilversum op dit moment. En het waren Akta en de Munnik. Afgelopen zaterdag was de EO Jongerendag. En met 15.000 bezoekers was het jongerenevenement volledig uitverkocht. En niet alleen op de EO Jongerendag komen jongeren bij elkaar om hun geloof te vieren. In heel Nederland komen steeds meer jongeren tot geloof, zo lijkt het. Bezoeken ze kerken en ze delen ze alles over hun geloof op social media. Nou, in de documentaire Generatie Gebed, wat bezielt Gen Z, volgen documentairemakers Jan Hendrik Smeenge en Sahar Meraji, vier van deze jongeren. Sahar en Jan Hendrik, goedenavond.
1: Hi, goedenavond.
2: Dag.
0: Vertel eens even, eerst even voor mij, ik ben 60. Wie is ook alweer precies Gen Z? Over welke leeftijd hebben we het dan?
1: Nou, in principe hebben we het over een leeftijd ergens zo, denk ik, tussen de 14 en de 29 jaar.
0: Oké, dat is best een groot tijdsbestek, 14 en 29.
1: Ja.
0: En kun je dan zeggen dat het christendom de nieuwste hype is onder jongeren?
1: Nou, ik zou niet willen zeggen per se de nieuwste hype. Er zijn verschillende hypes, denk ik.
0: Mm-hmm.
1: Maar er is absoluut een trend gaande dat steeds meer jongeren gaan bekeren. Of überhaupt gaan geloven.
0: En hoe kwamen jullie dat op het spoor? Hoe zag je dat?
1: Nou, er zijn eigenlijk verschillende nieuwsberichten hierover geweest. Onderzoeken hierover geweest. Die eigenlijk allemaal stelden dat er steeds meer jongeren gaan geloven.
0: Ja.
1: En ja, wij waren benieuwd naar de menselijke verhalen hierachter.
0: Hey, want in die documentaire volgen jullie vier christelijke jongeren. En dan krijg je een inkijkje in de manier waarop zij geloven. En hoe uiten ze dat bijvoorbeeld? Hoe doen zij dat?
2: Hoe bedoel je precies? Hoe uiten ze dat?
0: Nou ja, in wat voor manier zie je dat zij geloven? Gaan ze elke zondag naar de kerk? Bezoeken ze allerlei jongere evenementen? Gaan ze naar christelijke concerten?
2: Dat alles. Ze gaan op verschillende momenten zoeken ze de kerk op. Ze gaan met elkaar in gesprek. We zijn bijvoorbeeld geweest op Koningsdag. Zijn wij bij een van de personages geweest, Quinty. Die zat niet in de kroeg zoals ze dat vroeger deed, maar die zat gezellig met een aantal andere gelovigen in een clubje, in een bijeenkomst van Connect.
0: Ja.
2: En zat ze leuke spelletjes te spelen met bijbelvragen. Dat was voor haar helemaal nieuw, maar ze vond het fantastisch. Dus er zijn heel veel verschillende manieren waarop mensen hun geloof uiten of elkaar eigenlijk opzoeken.
0: Ja.
2: Een van de andere jongens die heeft een christelijke vriendengroep waardoor hij is bekeerd. En die trekken samen op en die zijn gewoon jong, zoals iedereen jong is, alleen dan op een nieuwe manier.
0: Ja, want vroeger was het heel normaal. En ik kom zelf ook uit het milieu. We gingen allemaal naar de kerk. Ik was allemaal lid van de jeugdclub. En op een gegeven moment had je een periode dat je echt een buitenbeentje was als je geloofde. Maar hebben jullie dan het idee dat dat weer een beetje aan het kenteren is?
2: Nou, wij horen wel van verschillende jongeren dat ze wel het gevoel hebben dat het nog niet per se iets is wat je hoog van de daken scheelt. Er is veel meer social media content. Mm-hmm. Waar mensen in contact komen met het geloof. Maar ze aarzelen ergens nog wel om het helemaal vol te uiten. Dus ik weet niet of het helemaal normaal is. Voor deze jongeren wel.
0: Yeah.
2: Maar het is niet zo dat een jongen die wij hebben gevolgd, die studeert biologie.
0: Yeah.
2: Nou, dan zit je automatisch in een omgeving waar nogal spanning staat op geloof. En wat
0: evolutie.
2: Gaat om de schepping. Ja, yeah. Schepping. Mm-hmm. Daar is hij niet bang voor. Hij gaat het gesprek niet uit de weg. Maar het is niet dat hij op zijn voorhoofd plakt, ik ben christen. Nee.
0: Maar je wordt niet meer meewarig aangekeken waarschijnlijk. Hè? Want zo'n periode is ook nog wel geweest. Van, ben jij er ook zo eentje? Hoor je dan
1: wel eens? Wat wij niet zo... Daar gaat namelijk deze docu niet zozeer om. Het gaat niet zozeer om dat wij de maatschappelijke trend en de cijfers en soort van in totaliteit bekijken. Wij zijn echt gaan kijken naar een aantal jongeren en hun specifieke verhalen en wat hun moverende redenen zijn geweest. En zijn overigens.
0: Ja.
1: Wat zij eruit halen, waarom ze zijn gaan geloven. Dat is wat wij vooral even interessant vonden. Om gewoon naar even een aantal mensen te kijken en de verhalen hier dus achter deze berichten.
0: Ja, want ik zie ook wat voor effect het heeft op hun leven, op hun manier van leven, het feit dat ze geloven.
1: Oh, eindeloos veel effect.
0: Ja?
1: Op allerlei manieren.
2: Ja,
1: ja ik, nou ja, goed, ik, als ik er zo even aan terugdenk, wat veel van deze, nou eigenlijk deze, vooral deze vier jongeren omschrijven, is Een hele onrustige wereld. Mm-hmm. Veel druk en vooral heel veel keuzevrijheid. En misschien wel zelfs in het algemeen te veel vrijheid. Ja, ja. Wat hen heel veel stress heeft bezorgd. En nu hebben zij een bepaalde richting.
2: Een kader,
1: een hoger doel.
0: Ja.
1: En dat biedt hen in een notendop rust.
2: Ja. En hou vast.
1: Maar daar eindigt het natuurlijk niet, het verhaal. Want dat brengt ook natuurlijk weer op zich bepaalde moeilijkheden met zich mee. Want leven in overgave, dat is niet iets wat makkelijk is.
0: Nee, dat zeg je inderdaad, een woord overgave, dat is best heel moeilijk. Ik krijg trouwens een appje binnen, een luisteraarsappje. Wim die zegt van, mooi dat deze mensen zijn bekeerd, maar doen ze ook sociaal werk voor de maatschappij? Met andere woorden, je kunt best belijden dat je gelooft, maar wat merkt de wereld ervan dat zij Jezus als voorbeeld hebben? Is denk ik een terechte vraag, denk ik, of niet?
2: Ja, nou ja, kijk, het zijn mensen die twee van de vier zijn echt onlangs bekeerd. Mm-hmm. Maar ook meteen wel met gestrekt been erin, zou ik willen zeggen. Een hoofdpersonage, Nikki, zit in een woongemeenschap. Ja. Een christelijke woongemeenschap. Werkt ongeveer 90 uur per week voor de gemeenschap. Probeert ook echt het evangelie te verspreiden. Mm-hmm. Quinty is een dame die iets ouder. Zij geeft voornamelijk op christelijke scholen les in wat social media met je doet. Hoe vormt social media wat je denkt en wat je voelt. Is ook heel actief in de kerk. Dus er zijn wel een soort van reizende sterren die meteen met een voorsprong binnen de gemeenschap, binnen hun eigen gemeenschap, echt op de voorgrond treden.
0: Ja, mooi. En je zegt met gestrekt been, en we zien natuurlijk ook steeds vaker voetballers, hè, dat ze gaan bidden voor de wedstrijden met elkaar. Daar lijkt het ook heel erg geaccepteerd te zijn de laatste jaren. Heeft dat ook nog invloed op onze jongen?
1: Ik denk dat iedereen met een bepaalde autoriteit of een bepaald status invloed heeft op allerlei manieren. Ja. Absoluut. Ja.
0: Ja, mooi.
1: Mag ik de vraag die net gesteld werd,
0: ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Mag ik een tegenvraag stellen?
0: Zeker.
1: Vinden we dat belangrijk dat als mensen geloven dat we dan ook als samenleving daar iets aan hebben? Dat vind ik namelijk een hele interessante vraag ineens, bedenk ik me nu.
0: Nee, je hebt natuurlijk heel veel mensen die heel veel mooie dingen doen, maar niet uit naam van het geloof. He, die zijn er ook. Mijn man is er eentje van. Mijn man gelooft niet, ik geloof wel. En we zijn al 40 jaar gelukkig getrouwd met elkaar. Maar dat is altijd wel een discussie tussen ons geweest. En hij is gewoon een heel goed mens, maar doet dat niet vanuit een religieuze basis, zeg maar. Dus ja, dat kan natuurlijk ook heel goed zijn. En ja, ik denk, ja, ik ben benieuwd. Wim, als je zit te luisteren nog, kijk maar even of je tijd hebt om te antwoorden. Hey, want dan wil ik nog even vragen van jullie. Kunnen wij als ouderen nou iets leren van hoe de jongeren van nu geloven?
1: Nou, absoluut. Op een paar vlakken, ja. Ik denk dat we ten eerste heel erg veel kunnen leren over de wereld en de beleving op dit moment van de wereld die jongeren hebben.
0: Ja.
1: De onrust die ze voelen.
2: Ja.
1: De sociale druk, de prestatiedrang. Ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren. Maar persoonlijk vind ik eigenlijk ook wel dat we heel veel kunnen leren van het leven in overgave. En mee met een bepaald fundament en visie en iets voor een hoger doel. Wat het dan ook is, waar je dan ook voor kiest, dat is natuurlijk op zich al echt schoonheid.
0: Ja, zeker. Ja, ik zou heel graag nog verder met je door willen praten. En vooral over dat leven in overgave. Want het is een mooie term, maar ik denk, hoe ziet dat er in de praktijk uit? Maar helaas, mijn tijd zit hierop. Laten we gewoon nog een keertje terugbellen. Zullen we dat doen?
1: Laten we dat doen. En anders is er ook nog altijd de docu.
0: Nou, zeker. Want morgenavond, hè? Morgenavond 10:45 te zien op NPO 3 en op NPO Start.
1: Donderdagavond.
0: Oké. Sorry, donderdagavond. Generatie Gebed. Wat bezielt Gen Z? Mag ik jou, Sahar, en jou, Jan-Hendrik, heel hartelijk danken voor jullie toelichting?
2: Geen dank.
1: Geen dank. Jij bedankt.

0: Don't Stop Believing, Journey, het echt het geluid van de jaren 80. En daarvoor dus de New Seekers en Back, Steel or Burrow. De keuze is aan jou.
1: Waar is Bob?
0: En wat zou jij doen, Rob? Back, bedelen, stelen of lenen?
2: Ik denk dat het laatste lijkt me toch...
0: Lenen, ja.
2: Ja, ja, precies.
0: Als wij vriendjes willen blijven, dan wordt het lenen inderdaad.
2: Dan wordt het lenen,
0: ja, okay. Ja, goed. Goed om te weten. We gaan naar Waar is Bob? Hij is weer voor ons op pad gegaan vanavond. Ergens in ons... in Europa. Ergens in Europa staat hij. Gisteren was hij in ons eigen land. Vanavond staat hij in Europa. En waar is aan jou? Je krijgt van mij 3 hints en dit is de allereerste hint.
3: Nee, dit is geen Groesbeek. Hoewel deze plaats ook iets met 7 heuvelen heeft. En dat betekent klimmen door keiige straatjes en langs oude huizen. Maar je krijgt er wel een fraaie stad voor terug.
0: Oké, ergens in Europa, 7 heuvelen, soort weg. Keien, straatjes. Misschien gaat er een lampje branden. Ben je er ooit geweest? En denk je, aha, ik weet waar die staat. Als dat zo is, dan mag je de NPO Luister-app erbij pakken en het mij laten weten. En is je antwoord goed, dan ga je in de rode hoge hoed. En rond 22:30 dan trekken we daar een winnaar uit. Dus als je denkt te weten waar Bob staat, laat het maar weten via de NPO Luister-app.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...

0: Hey, Rob, jij bent een groot muziekliefhebber, hè?
1: Ja.
0: Heb jij dit nou live gezien, Tina Turner?
1: Ik heb Tina Turner live gezien.
0: Oh.
1: 2009 in de Gelre Dome.
0: En hoe was dat?
1: Ja, voor mij was dat waanzinnig.
0: Ja?
1: Die artiest, en ze was toen nog heel krachtig bij stem. En
0: was dat de laatste keer dat ze in Nederland concert gaf? Oké. Okay.
1: Die is ook uitgegeven op DVD. Dus voor mensen die dat graag willen zien, dan op YouTube ook al te zien, denk ik.
0: En je vertelde net dat ze in zo'n bakje over het publiek heen ging. En ze recht boven jou hield ze stil.
1: Toen ging ze boven mij en toen heb ik een foto kunnen maken van beneden boven. Dat ze naar me zwaaide.
0: Maar die foto moet je even opzoeken. Die wil ik even zien zometeen.
1: Is goed.
0: Ja, heb je dat ook wel eens? Ik wel trouwens. Dat je de radio aanzet en dat je dan een vertrouwde melodie hoort die je in één klap terugbrengt bij dat ene moment of die ene speciale persoon uit je verleden. Dat ongrijpbare gevoel is precies waar we nu naar gaan luisteren. We gaan naar het jaar 1976 met een evergreen van de Amerikaanse band Boston, More Than a Feeling. Het is het meesterwerk van songwriter en gitarist Tom Scholz. Een man die zo perfectionistisch was dat hij in zijn eentje maar liefst 5 jaar lang in zijn kelder aan dit nummer zat te schaven. En dat terwijl de platenbazen er destijds helemaal geen fiducie in hadden in dat nummer. Luister maar eens naar wat Tom Scholz daar zelf over vertelt.
2: I wasn't like planning for to have hit singles or anything like that. I was just sort of writing music the way I wanted to hear it. And I was told that that Boston, that the music I was doing was not going to be a success at back in the 70s because disco music was the happening thing. And I was doing the wrong thing.
0: Disco music. Tom zegt, hij was helemaal niet bezig met het maken van hits. Hij maakte gewoon de muziek die hij zelf wilde horen. En men zei dat het gedoemd was om te mislukken omdat destijds disco de hitlijsten domineerde. Maar Tom hield voet bij stuk en gelukkig maar. In de tekst zingt hij heel melancholisch over zijn oude liefde Marianne. En jarenlang dacht iedereen dat zij een ex-vriendinnetje was. Totdat hij lachend opbiechtte wie ze echt was. Zijn veel oudere nicht. Toen hij namelijk een jochie van 1 jaar of 8 was, vond hij haar de allermooiste vrouw die hij ooit had gezien. En stiekem was hij hopeloos verliefd op haar. Nou, ik zou zeggen, sluit je ogen en laat je meevoeren door die legendarische, gelaagde gitaarharmonieën en die prachtige stem van zanger Brad Delp. Dit is Boston en More Than a Feeling.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70.
1: Ik geef je een roosje, mijn roosje. Ik geef je een roos elke dag.
0: Een week lang de beste Evergreens uit een onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

0: Thuis de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Soms zijn er van die boeken die de lezer heel diep raken. De 89-jarige Bo steelt je hart in De kraanvogels vliegen naar het zuiden.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: De kraanvogels vliegen naar het zuiden van Lisa Ritsen ligt nu in de boekhandel.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
6: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
7: Mart, wat ga je doen?
8: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
14: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
13: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft dat ook tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt een verslaggever van CNN.
19: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
18: De 2 piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanval. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, meldde Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor die zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen volgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten, en dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht wordt het vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon, 's middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Wat een line-up. Je hoort alle Traveling Wilburys behalve Bob Dylan. Ik hoorde George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison zingen om's de beurt het refrein. En Tom Petty, ja, die doet alweer de completjes. Dus ze hebben het goed verdeeld onder elkaar, de mannen. De line-up hier is ook niet te versmalen. Want Rob en ik, wij zijn hier tot 11 uur om jouw gezelschap te houden. En Rob, hoe zit het met de inzendingen voor Waar is Bob? Loopt het een beetje of niet?
1: Ja, dat loopt heel goed. Mensen in de zin van dat er heel veel reacties zijn. Maar ze zijn niet goed. Mensen, de meeste niet.
0: Er zijn nog geen goede binnengekomen, hè?
1: Nee. Veel Lissabon en Rome. Maar wij mogen nu wel zeggen dat dat het niet is.
0: Nee, dat is het niet. Nee. Dus als je iets in hebt gestuurd van Portugal, dan wel Lissabon, dan wel Rome, dan mag je even weer opnieuw naar de Bosatlas lopen. En we kregen ook eentje binnen die zei vlakbij Nijmegen, hier loopt de Zevenheuvelenweg. Nou, dat gebruikt Bob in zijn hint, maar dat is het niet. Hij staat ergens in Europa, dus buiten onze eigen landgrenzen vanavond. En ik kreeg ook een leuk berichtje van Agathe, Rob, die was voor jou. Je hebt zo'n mooie radiostem, zegt ze. Zeg nog eens wat.
1: Ja, dat vind ik dus zelf totaal niet, maar goed.
0: Even vlak tegen de microfoon met je mond zo. Goedenavond, alle mensen.
1: Dus, dankjewel, Agaat.
0: Goedenavond, alle mensen.
1: Ja, hallo.
0: Ja, hallo. Ah ja, dat is ook zeker waar. En ik kreeg nog een hele lieve app van Willeke. Ze zegt, het is altijd zo leuk om mee te puzzelen met het spelletje Waar is Bob? Ze zei, ik vind het leerzaam en nog eventjes afwachten, maar ze speelt elke avond mee. Ze zegt, leuk hoe we aan het werk gezet worden. Niet alleen maar met plezier luisteren naar jullie, maar ook nog eens leerzaam en elke keer weer super. Nou, ze is fijn, zegt ze, om tot de roedel te behoren. Nou, zeker weten, als je zit te luisteren, dan hoor je bij die roedel. Blijf lekker luisteren, zometeen komt de tweede hint van Bob. En ik ga lekker door met de muziek. Zaterdag is het zover, hè? Dan start bij Jan Rietman de Evergreen Week van de jaren 70. Kun je weer stemmen voor die toplijst? En vrijdag, volgende week vrijdag, is dan hebben we weer die toplijst. En ga maar eens even denken, welke jaren 70 plaat moet er voor jou absoluut in? Misschien deze wel. Beetje een amuse weer om even in de stemming te komen van de jaren 70. Ik heb er een harpje bij gehaald, maar

0: Ja, ik ga een alarm af, want het eerste goede antwoord is binnen. Ik vind het zo knap. We hebben nog maar één hint gehad en er is een goed antwoord binnengekomen. Wow, keep them coming, zou ik zeggen.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ja, ondertussen gaat de avond van 5 douche aan en spelen we Shower Power. Als je meespeelt, dan maak je kans op die vliesdeken van de avond van 5. Nou, 3 weken geleden was het bloedje heet en toen dacht ik, nou, dan kun je beter een badlaken winnen. Toen hebben we badlakens besteld. Nou, die komen één deze dagen binnen. En nou is het weer koud. Dan kan je weer een vliesdeken gebruiken. Er zijn er nog een paar. Dus nou ja, als je vandaag wint, krijg je nog een vliesdeken opgestuurd. En binnenkort gaan we over op de badlakens. Maar dan moet je wel weten wat er gezongen wordt. Ik wil van jou de titel en de uitvoerende van dit fragmentje.
2: When I was still quite naive.
0: Oh, die is te doen. Die is te doen, of niet? Ja, Rob, je zit een beetje glazig voor je uit te kijken.
3: Ja, maar ik weet het antwoord. Dus dan kan ik zeggen dat het goed te doen is. Maar...
0: Ja. Ik zal hem nog één keer laten horen zo. Gewoon omdat het dinsdag is, omdat het kan. Ja, ik ga ook niet verder zingen, al moet ik me ontzettend beheersen. Maar als jij weet wat het is en ik wil de titel en de uitvoerende van je weten, mag je bellen 0800 3000 555 of even een appje sturen naar de NPO Luister-app.

0: Chris Martin. Hij ontdekte de uitdrukking Viva la Vida op een schilderij. En dat schilderij was van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. Weet wel, met die donkere wenkbrauwen. Het was haar laatste voltooide werk en het had de titel Viva la Vida Watermelons. En ondanks haar zware lichamelijke pijn die zij had en een leven vol tegenslag, koos Frida Kahlo ervoor om het leven te vieren en om het te omarmen. En vandaar Viva la Vida.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Er is naar hartelust gezongen onder de douche. Er is naar hartelust gebeld en geappt. En ik heb Diana Mandos uit Rotterdam aan de telefoon. Goedenavond, Diana.
2: Hallo.
0: Dag. Hey, ik heb een vraagje aan jou. Want ik zie hier in de telefoonlijst staan Pat Boone bij jou.
2: Ja.
0: Ben jij fan van Pat Boone?
2: Nou, nee. Nou ja, goed. Ik vind zijn liedjes heel leuk. Maar het is natuurlijk heel lang geleden.
0: Ja, maar dat geeft niet, want dat is NPO Radio 5. En we zijn echt van de herinnering van de muzikale.
2: Ja, daarom. Daar heb ik jullie altijd op staan.
0: Ja, oh, wat leuk. Wat goed om te horen. Hey, volgens mij woon je in de buurt van Rotterdam, of niet?
2: Ja, zelfs in Rotterdam.
0: In Rotterdam. Oh, een prachtige stad. Ben je echt een geboren en getogen Rotterdammer?
2: Ja. Ja,
0: ah, super. Wat mooi. Hey, je zit ook vanavond lekker naar de radio te luisteren. Verheug je eigenlijk al?
2: Iedere avond, want op de televisie vind ik het zo hopeloos. En denk ik lekker de radio
0: wat. Nou, wat goed van je. Hey, en verheug je al een beetje op die Evergreen Week van de jaren 70?
2: Natuurlijk.
0: Is dat jouw muzikale decennium?
2: 60 en de 70 jaren. Ja, vind ik geweldig.
0: Nou, dan kunnen we elkaar de hand schudden, want mijn is ook jaren 70. Ik vind het zulke fijne muziek, jaren 70 muziek. Dus ik verheug me enorm. Zaterdag dan begint hij bij Jan Rietman. Gaan de stembussen open, kan iedereen weer gaan stemmen. En dan een heerlijke week lang onderdompelen.
2: Ja, ik heb alleen, denk ik, een beroerde smaak. Want de nummers die ik uitzoek, die komen zelden of nooit in de top.
0: Nou, dus dan heb je geen beroerde smaak, Diana. Dan heb je een bijzondere smaak.
2: Een andere smaak.
0: Ja, een uitgesproken smaak die echt van jou is.
2: Waar ik echt niet zo goed tegen kwam, is dat de cats er zo vaak in komen.
0: Oh, ja.
2: Daar ben ik nou niet zo kapot van. Maar goed.
0: Want wat is jouw, waar stem jij op wat er nooit in komt? Waar moet ik dan aan denken?
2: Ik kan het nou zo eventjes niet opnoemen.
0: Nou, dat geeft niet. App het maar gewoon. Dan ga ik kijken of ik het een keer voor je kan draaien. Ja. Hé, maar eerst eens even, wat wordt er gezongen onder de douche? Vertel eens even.
2: You're So Vain van Carly Simon.
0: Dat is niet jaren 70, hè? Maar het is wel... Het is trouwens wel, het is 1973. Hallo, ik heb het fout. Het is hartstikke goed, 1973. Dus You're So Vain, inderdaad. En ze weten nou nooit wie ermee bedoeld wordt, hè, wie er zo ijdel is.
2: Nee, nou, dat zijn er velen, toch?
0: Ja, het kunnen er heel veel zijn. Ja, het kunnen er heel veel zijn. Rob, jij zou dat ook kunnen zijn, ja.
3: Er gaan toch geruchten dat Mick Jagger zou zijn?
0: Ja, het zou Mick Jagger kunnen zijn. En,
3: aan de telefoon.
0: Hey, de vliesdeken van de avond van 5 komt jouw kant op. We gaan hem naar Rotterdam opsturen.
2: Geweldig.
0: Ja,
2: leuk.
0: Hartstikke leuk. Je hebt hem verdiend en we gaan het nummer ook nog eens even draaien.
2: Geweldig.
0: Dus,
2: geef
0: je gegevens even door aan Rob. Dan zorgen wij dat je hem thuis gestuurd krijgt. En ik vond het leuk om even met je te kletsen, Diana.
2: Ik vond het leuk om even in de uitzending te zijn. En ik geniet iedere avond weer van jullie programma.
0: Nou, hartstikke fijn om te horen, hè. Dank je wel, Diana.
2: Oké.
0: Doei. En wat zeg je dan in Rotterdam?
2: Tot ziens.
0: nou, tot ziens dan. Oké, doei.
2: Dag.

0: Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70.
1: Are you reeling in the year?
0: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. Een week lang de beste evergreens uit het onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5.
2: It's a rich man's world.
0: De beste evergreens.

0: Michael zegt, yes, daar word ik weer zo vrolijk van. En Kees zegt, ach, wat een mooi nummer. En hun concert in Groningen, jongstleden, was geweldig. Nou, het is 3 minuten en 38 seconden pure joy. En echt, als je de videoclip hiervan bekijkt, dan word je helemaal vrolijk. Ik kreeg vanmorgen een grote glimlach om mijn mond toen ik hem zat te bekijken. Hoe mooi als joy de onderstroom is in je leven, dacht ik toen. En die joy, die vreugde, die is niet afhankelijk van je omstandigheden. Maar die vreugde is een soort basis in je leven, waar de rest op kan leunen. En dat soort vreugde, ja, daar ben ik naar op zoek. Daar willen we meer van in ons leven.
1: Waar is Bob?
0: Ah, heerlijk. Lekker die muziek. Ik word er gewoon blij van. Ik zou wel eens willen weten, wat gebeurt er dan precies in mijn hersenen als ik dit nummer hoor? Want ik word er echt oprecht heel vrolijk van.
2: Alles boeien binnen je.
0: Ja, hè? Het is zo'n gevoel, ja. Alles gaat in één keer pats open en, oh, heerlijk, ja. Nou ja.
2: Heel erg leuk om te zien.
0: Ja, oh, ik kan ook niet stil blijven staan of stil blijven zitten. Het wordt gewoon vrolijk van die muziek. Heerlijk. Het is tijd voor de tweede hint. Want misschien zit jij wel te luisteren naar de eerste hint. En denk je van, nou, schiet mij maar lekker. Ik weet het niet. Dan hoop ik dat deze hint jou een stukje verder helpt. Hier komt hij.
3: De vader van Alexander de Grote veroverde deze plaats al. Dan ben je als stad een echte grijsaard. En dat is aan wel meer te zien. Zoals het antieke Romeinse theater. En daar zie je hem, het antieke stadion.
0: Oké, vandaar dat natuurlijk heel veel mensen denken ook aan Italië, aan Portugal. Ja, die kant is het niet op, mensen. Het is de andere kant op een beetje. Tenminste, ja, niet naar het noorden, maar ook niet naar het zuiden. Dus ja, wat blijft er dan nog over? West en oost.
4: Ik durf niet al te veel hints te geven.
0: Nee, maar... hè? Nee. Nou, als Arjan hier zou zitten, zou hij nu een extra hintje geven.
4: Toch? Okay.
0: Ja, dat zou hij denk ik wel doen. Dat gaan wij niet doen. We gaan gewoon lekker... We vertrouwen erop dat we hebben al een goed antwoord binnen. Dus het komt sowieso goed vanavond. Maar ik wil natuurlijk dat er heel veel goede antwoorden binnenkomen. Dus als jij het denkt te weten... Stuur even een appje naar de NPO Luister-app. En Adam zit te genieten bij het voetbal. Want de vrouwen, de Oranje Leeuwinnen, schijnen vanavond te voetballen. En ze schijnen ook nog eens even voor te staan met 1-0. Dus Adam die appt even een mooie foto van hemzelf met een oranje pruik op. Nou, geweldig. En jouw berichtjes komen goed binnen, Adam, want dat vroeg hij.

0: De ultieme liefdesballade. Och, het nummer gaat over toewijding, over eeuwige liefde en de behoefte om altijd bij die geliefde te zijn. Het nummer was eigenlijk geschreven voor Kenny Rogers. Maar Kenny dacht van, nah, die zag er geen brood in. Die liet het links liggen. En toen dacht Chicago, nou weet je wat, dan nemen we het toch lekker zelf op. En voor hun werd het een grote hit in 1984. Ja, geen vierkante oogjes, geen games op de spelcomputer, maar gewoon lekker buiten spelen. Morgen is het Nationale Buitenspeeldag. En dus, huppakee, lekker naar buiten. Maar wat nou als je niet naar buiten kan? Zoals de kinderen van het kerkasiel in Kampen. Nou, dan haal je buiten naar binnen, toch? Zo doen ze dat morgen in de Open Hofkerk. En dan staat er een groot springkussen in de kerk en dan wordt er buitenspeeldag gewoon binnenspeeldag. Aan de telefoon heb ik dominee Casper Jager. Goedenavond, Casper.
1: Ja, goedenavond.
0: Wat goed bedacht voor jullie. We halen gewoon buiten naar binnen.
1: Ja, je wordt creatief als je al anderhalf jaar met kerkasiel bezig bent. En ja. Je denkt, oh, we moeten toch zien dat we deze kinderen ook een mooie dag bezorgen.
0: Nou, wat goed, want even kort, we hebben natuurlijk een uitzending gedaan vanuit de Open Hof. En ik kom zelf ook vaker in Kampen in de Open Hof. Hoe gaat het met het gezin, Baba Jans?
1: Ja, op zich gaat het goed met ze. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook wel momenten dat ze het ontzettend zwaar valt. Hoe kan het ook anders als je al anderhalf jaar binnen zit en je, mensen zeggen wel niet naar buiten mag. Ze mogen natuurlijk wel naar buiten, maar ze voelen zich niet veilig buiten. Ze zijn ook niet veilig buiten, dus ze durven niet naar buiten.
0: Nee, precies.
1: En dat is zwaar, al anderhalf jaar lang.
0: Ja. En toen dachten jullie van, nou ja, weet je, die buitenspeeldag, dan maken we daar gewoon een binnenspeeldag van. Hoe moet ik me dat voorstellen? Want ik ken jullie kerk. Er staat echt een groot springkussen straks in de kerk morgenmiddag.
1: Ja, morgenochtend denk ik van, dan trommelen we een hele groep vrijwilligers op. Die hebben onlangs, toen waren we hier ook van een voortgezet onderwijsschool, hadden ze hier ook examens in de kerk. Moesten alle stoelen de kerk uit, zodat er mooie bankjes kwamen te staan.
0: Oh, wat goed.
1: Diezelfde groep vrijwilligers komt morgen vroeg hier om alle stoelen uit de kerkzaal te slepen. Zodat wij daar alle ruimte hebben om daar maar liefst twee springkussens neer te zetten en nog allerlei andere spelletjes.
0: Wow.
1: Zodat er volop gespeeld kan worden in de kerkzaal.
0: Wat geweldig. En jullie hebben al sowieso al, er zijn iets van 2000 vrijwilligers betrokken bij het hele kerkasiel.
1: Maar zijn er wel 3000.
0: Echt waar? Ondertussen zijn het er 3000? Jongen.
1: Ja.
0: Ik denk wel eens van, hè, als het gezin straks hopelijk gewoon toch een plek gaat krijgen in ons land, dan valt heel Kampen valt in een zwart gat, zou je haast denken. Want het is...
1: Ik denk dat het een rouwproces gaat worden. Ja. Dan hoop ik dat het in die zin dat het een rouwproces is met een goede, dat er een goede afloop geweest is.
0: Precies.
1: Daar hopen wij nog steeds op.
0: Ja. Ja. En vertel het, dat lekker spelen, dat is natuurlijk juist belangrijk voor kinderen. Is het ook een beetje als broodnodige afleiding en vrolijkheid die de kinderen Baba Jans nodig hebben?
1: Ja, denk ik zeker. Kijk, dat proberen we natuurlijk sowieso. We proberen het leven voor hun zo aangenaam mogelijk te maken binnen die kerkmuren.
0: Ja.
1: Dus vandaar ook de school die hier naar binnen gehaald is, met 10 leerkrachten die hier naartoe komen en ze afwisselen, zodat ze gewoon een school kunnen volgen.
0: Ja.
1: Dat ze hier dansles krijgen, muziekles. Je probeert zoveel mogelijk dat ze hun leven kunnen leiden binnen de kerk. Ja, en dan af en toe even iets heel bijzonders. Wat wil zeggen, denk van, we halen hier een binnenspeeldag. En Joris Linssen, waar ze veel contact mee hebben, komt hij dan ook nog naartoe. En die gaat muziek maken met de kinderen.
0: Nou, wat een feest. Ongelooflijk.
1: Ja, het jeugdjournaal zal waarschijnlijk ook aanschuiven morgen. Dus dat is ook wel weer fijn.
0: Ja.
1: Dus op die manier probeer je toch weer een hele feestelijke dag van te maken.
0: Hadden jullie dit ooit kunnen vermoeden dat je dit soort dingen zou doen toen jullie hier aan begonnen anderhalf jaar geleden?
1: Nee, kijk, dat het niet een paar weken zou duren, dat hebben we wel kunnen bedenken. Maar dat het zo lang zou moeten duren, hadden we sowieso nooit verwacht.
0: Nee.
1: Ik vind het ook beschamend dat het zo lang duurt.
0: Mm-hmm.
1: En dat je dan vervolgens allerlei dingen gaat bedenken om het hier leefbaar te houden, om het vol te houden met elkaar. Ja, dat kun je van tevoren echt niet bedenken.
0: Nee. En hoe ziet het eruit voor het gezin? Waar staan we, jullie, in de hele procedure?
1: Nou ja, kijk, iedereen maakt het, leest dat wel mee, hoort het wel mee op het nieuws. Denk van dat er nog steeds weinig ruimte is voor. Eigenlijk komt het toch te weinig op de agenda. De Europese regels zijn er natuurlijk. Het migratiepact is nu eind deze week is dat echt helemaal rond. Denk van, we hopen eigenlijk dat er daarna ruimte komt om minister of Bart van der Brink heeft het er ook al over.
0: Mm-hmm.
1: Dat ik bedoel, hij wil met name met de nieuwe mensen binnen aan de slag.
0: Ja.
1: Maar de 50.000 die er al zijn, die komen dan als het ware on hold te staan. Daar wil hij dan wel weer verschillen in maken. Ja, wij denken toch echt dat je kinderen zeker deze gewortelde kinderen, die kun je niet nog langer laten wachten. Dus daar moet een oplossing voor komen.
0: Het zijn er 420 waar we het over hebben. Ondanks was nog, er hebben 420 kerkklokken zouden er luiden. Dat werden er ook 3 keer zoveel, geloof ik.
1: Twee keer zoveel.
0: Twee keer zoveel, aandacht genoeg. En ook mooi dat hier ook weer heel veel aandacht voor is. Stel je voor, er zit een luisteraar te luisteren. Die heeft morgen een oppasdag op zijn kleinkinderen of haar kleinkinderen. En die denkt, ik woon in de buurt van Kampen. Is die dan ook welkom? Kan die ook komen?
1: Ja, dat is vooral het idee. Ik denk van, zoveel mogelijk kinderen hier naartoe komen. We hebben alle scholen hier ook aangeschreven. En gevraagd van, komt er al ook deze kant op? Of ze er gehoor aan geven, weet ik niet. Ik heb gezien dat het redelijk buiachtig wordt morgen. Dus ik denk van, die buitenspeeldag zal overal redelijk verregenen.
0: Dat is goed voor jullie.
1: Hier is het binnen. Dus ik zou zeggen, kom naar Kampen en speel met de kinderen mee.
0: Nou, buiten. Ik zou het voor één keer niet zo erg vinden als het morgenmiddag niet zo mooi weer is. Want dat betekent dat er veel mensen richting Kampen komen.
1: Zo is het.
0: Ik gun het jullie van harte. Ik wens jullie een hele mooie middag morgenmiddag. Dus iedereen in de buurt van Kampen, vanaf hoe laat is iedereen welkom?
1: Vanaf 2 uur gaan we los.
0: Vanaf 2 uur in de Openhof in Kampen. Dankjewel, Casper Jager.
1: Graag gedaan.
0: Dag hoor.
1: Dag.

0: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
0: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: In het voetbal zijn er momenten...
3: Bergkamp 2-1!
2: Die impact maken.
4: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
3: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
2: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
3: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
2: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergelandmoorden van Michael Berg.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Erg goed, thanks bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
13: Hebbes.
14: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
17: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
16: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes legaal wiet verkopen. Het doel is om de georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. Twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft nog niet op de beschuldiging gereageerd. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De avond van 5. Gerja Wolf.

0: En Nonno die appt naar de NPO luisterapp en zegt: ah, oh, heerlijk, CN. Wat zegt hij? CSN en Y. Crosby, Stills, Nash en Young moet dat natuurlijk zijn. Eén van zijn favorieten. Nou, we aim to please, Nonno. Mensen die zeggen, je moet gewoon Nederlands praten. Nou, dat is ook zo. Het is een mooie uitdrukking in het Engels. We aim to please. En dat we zoveel zeggen als, we doen het ons best om het iedereen naar de zin te maken. En als je dat probeert, het gaat nooit bij iedereen lukken. Welke muziek je ook draait, er is altijd wel iemand die zegt, ach, wat een baggernummer. Maar nee hoor, Kees die hebt meteen eroverheen en zegt, ik kan niet wachten tot de jaren 70 week. En er zijn mensen die echt vrij nemen van hun werk, hè, een week lang. Die gewoon een week vakantie opnemen om de hele dag en avond te kunnen luisteren naar de Evergreen Week van de jaren 70. Echt waar. Oh. Ongelooflijk. De echte diehard fans zijn ook nog Engels. Dat zijn de echte fans.
1: De echte fans zijn
0: de echte
1: dat.
0: Ja, ja. De echte liefhebbers. We zouden dus een uitzending moeten proberen te maken die zonder één Engels woord erin. Zodat we het komend half uur eens even proberen, dit laatste uurtje proberen om geen Engels te praten.
1: Echt difficult, denk ik. Ja.
0: Je kunt dit, Rob, je kunt het. Met je mooie radiostem. Komt helemaal goed. Zometeen heb je nog de derde en de laatste hint van Bob van mij te goed. Over de plek waar hij vanavond staat. En er zijn weer wat goede antwoorden binnengekomen. Dus ja, ik ben in mijn nopjes. En natuurlijk hoor je even later de oplossing. En over twee voor de prijs van één ga ik je zo meteen meer vertellen. Ik ga eerst met je naar de jaren 80. Anne Marie, en Walk Right Back.

0: Die mix van soul, gospel, blues. Oh, Nina Simone. Now wish I knew how it would feel to be free. Prachtig nummer met die boodschap van hoop en van strijdbaarheid. Ik hoor het allemaal terug in die stem. En ze wist het als geen ander over te brengen. Ah, 2 voor de prijs van 1.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, je hoort het al vanavond. Een van de meest geliefde artiesten uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Rob de Nijs, jawel. Zijn carrière duurde meer dan 60 jaar. En in die jaren wist hij generaties luisteraars te raken met zijn prachtige liedjes. Dat waren vrolijke meezingers, maar ook gevoelige ballads. Rob de Nijs vertelde verhalen waarin velen zichzelf konden herkennen. Dus ga maar eens op zoek in je eigen platenkoffer of cd-kast. Ik ga 2 nummers van de goede man draaien. Ik bepaal de eerste, je hoort hem al, zet een kaars voor je raam vannacht. Maar welk nummer van Rob de Nijs kan ik daarna voor jou draaien? En dat mag je net als alle andere dingen die je kwijt wil... gewoon laten weten via de NPO Luister-app.

0: geschreven in een tijd waarin Sandy Coast hit na hit scoorde in die geweldige jaren 70. En wat komen er mooie suggesties binnen voor Rob de Nijs? Dat wordt nog heel moeilijk kiezen zo meteen. En Sjaak die appt, hij zegt het dondert en het bliksemt hier enorm. Ben ik even benieuwd waar het is. Je stuurt er een prachtige foto bij. Maar laat nog even weten, Sjaak, waar het is. Want dan kunnen we ons een beetje daar, een beetje meeleven.
1: Waar is Bob?
0: En misschien is het wel een leuke locatie om Bob een keer naartoe te sturen. Dan maken we er een waar is Bobje van. Het is tijd voor de derde en de laatste hint. Je hebt er nog één van mij te goed. En die laatste hint die klinkt als volgt.
2: Deze Bulgaarse stad wordt met zo'n 8000 jaar vaak genoemd als een van de oudste continu bewoonde steden van Europa. In 2019 was ze ook nog culturele hoofdstad van Europa. Hehe, ik plof even neer op een bankje.
0: Nou, hier zitten drie hele dikke vette hints in. Dit moet te doen zijn. Ik zie even kijken. Ik zie één plaat, ik zie twee platen. Nou, weet je wat? Ik maak er één langere van. Je hebt nog even de tijd om na te denken, om even te zoeken waar die zou kunnen zijn. En dan hou dan ook je telefoon in de gaten, want vanaf nu kun je gebeld worden als je meespeelt met Waar is Bob. Dus laat het even weten via de NPO Luister-app. En als je meespeelt, dan hou je telefoon in de gaten.

0: je luisteren hebt en zegt, doe nog maar een nummer van deze cd. Het is de Buena Vista Social Club en dat had je natuurlijk al lang gehoord. Hij zegt, que bonita música cubana. Nou, absoluut. Ik zie dan zo'n straat voor me in Cuba. Hele families buiten. Mijn oma zit op het stoepje voor het huis met een sigaar in de handen. Een drankje in de andere hand. En even de dag door te nemen met de buurvrouw. Kinderen spelen nog een beetje op straat. Ja, heerlijk. Mooi beeld ervan. Buena Vista Social Club.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar zou die staan? Ik ga het eens vragen aan Gerrit. Goedenavond, Gerrit.
2: Hey, goedenavond, Gerrit.
0: Hey, hoe is het ermee?
2: Heel goed.
0: Ja, en met Rini ook?
2: Ja, Rini ook alles goed. Die zit te lekker te borduren en te naaien allemaal. Dus.
0: Mooi. Hey, en wat voor spelletjes komen er vanavond op tafel bij jullie?
2: De bekende weer. Het bandje komt zo weer keer op keer. Ja. Beverbende en quicks allemaal. Dus.
0: Hey, gaan jullie nou nooit met ruzie naar bed samen? Als de een vaker wint dan de ander? Of als er wordt vals gespeeld misschien wel een
2: keer?
0: Nee
2: hoor. Nee? Wij spelen nooit vals.
0: Ah, wat goed van jullie. Wat goed.
2: Ja.
0: Hey, vertel eens, waar denk jij dat Bob vanavond staat?
2: Bob is in Bulgarije in Plovdiv.
0: Plovdiv. Had je er ooit van gehoord voor vanavond?
2: Ik heb wel eens van gelezen.
0: Ah, maar je bent er nog nooit geweest dan?
2: Nee, nog niet.
0: Ik ook niet hoor. Ik ook niet.
2: Misschien komt het er nog uit, maar...
0: Nou, ik heb er nu wel foto's van gezien even op het internet. Het ziet er wel heel mooi uit. Dus,
2: ja, het zijn wel mooie landen. Als je de weg weet, dan is Roemenië ook een mooi land.
0: Ja, ja, ja. Nou, dat staat allemaal nog op mijn lijstje, op mijn to-do-lijstje.
2: Ja, dat is zeker op de to-do-lijst.
0: Hey, we gaan eens even kijken. We gaan het even vragen aan Bob of het klopt of niet. Hier komt de oplossing.
3: De plek waar ik ben is... de Bulgaarse stad Plovdiv.
0: Ja hoor. Hey. Ik moet steeds denken, van, als ik maar geen plofkip zeg.
2: Ja, nee, dat is weer wat anders.
0: Of Pavlov, dat zit ook steeds in mijn hoofd. Ja, maar nee, het is goed gegaan. Het is Plovdiv en je hebt het helemaal goed. Dus de waterfles van de avond van 5, die komt jouw kant op, Gerrit.
2: Je hebt hem nog niet.
0: Nee, super. Dus nou, hij is je gegund. En deel hem gezellig met Rini. En,
2: gaan we zeker doen.
0: Gaat vast helemaal goed komen bij jullie. Doe er de groetjes.
2: Doen we.
0: Leuk om je weer even te spreken, Gerrit.
2: Zeker.
0: Oké, dag hè.
2: Hey, groetjes. Fijne uitzending.
0: Doei.
2: Doei.

0: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70.
1: Ik geef je een roosje, ik geef je een roos elke dag.
0: Een week lang de beste Evergreens uit een onvergetelijk decennium. De Evergreen Week van de jaren 70. Vanaf zaterdag op NPO Radio 5. De beste Evergreens.

Amy Winehouse en Valerie. 2008 was het alweer. Ik ben nog op zoek naar een tweede plaat van Rob de Nijs. En ik heb je nog één plaat de tijd voor om dat mij te laten weten. En die plaat is All I Ever Need Is You. Zie je zijn Sonny & Cher.

0: Ah, lekkere meezingen van Sunny en Cher. Ja, wij kennen hem natuurlijk ook in de versie van André.
1: André Hazes.
0: Ja, ik was, meen het.
1: Ja, ik meen het, hè, was het, ja.
0: Ja, dat meen ik. Nee, dat meen ik echt serieus. Ja. Meen ik echt serieus.
1: Compleet andere titel.
2: Ja, de muziek maakt jou vrolijk. 2 voor de prijs van 1.
0: Nou, vrolijk. Rob de Nijs, acteur, maar wij kennen hem natuurlijk vooral als zanger. Hij kwam meer dan 60 jaar onze huiskamer binnen met rollen in jeugdseries. Hamelen en zo, oh, geweldige series. Maar vooral met zijn vele mooie liedjes. En zijn leven zat vol ups en downs, maar we bleven van hem houden. Ab me allemaal. En hij bleef optreden tot het echt niet meer kon. Zometeen hoor je welk liedje jij graag wil horen. Maar eerst, steek je gedachten een lichtje aan en geniet. Zet een kaars voor je raam vannacht.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

0: De titel had je vast al geraden. De Zee, Rob de Nijs. Het is het tweede nummer. Heerlijk liedje zeg. Geweldig. En dat was hem alweer voor vanavond. De avond van 5. Hij zit weer op voor vandaag. Maar geen zorgen, morgenavond ben ik er gewoon weer. Is Bob er weer op een bijzondere plek ergens in ons eigen landje. En de avond van 5 douche gaat natuurlijk weer aan voor een nieuwe shower power. En misschien kun je nog steeds geen genoeg krijgen van die NPO Radio 5 muziek. Ik heb even wat slijm in mijn mond, hè. Even wegslikken. Als je geen genoeg kunt krijgen van die muziek, blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 muzieknacht. En misschien ga je zo nog wel aan het werk. Of je gaat lekker slapen, je ogen dicht doen voor een welverdiende nachtrust. Wat je ook gaat doen, Rob en ik, wij wensen jou het beste van de nacht. Ik zie jou geloof ik donderdag weer, Rob.
1: Ja, tot donderdag.
0: Weer. Ja, hartstikke gezellig. Ja. Zien we elkaar dan weer. Zometeen lekker voorzichtig rijden naar huis. Want ik geloof dat er een bui aankomt deze kant op.
1: Zie de bui hangen inderdaad.
0: Ja, doe voorzichtig, dan doe ik het ook. En je weet het, hè. Waar jij ook bent op deze wereld en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ik?
4: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
5: Echt waar?
4: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
5: Dat is stoer van mij.
4: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
5: Woehoe!
4: Op sunweb.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
9: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eli.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: 11 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde door naar Syrië en Afghanistan. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment van de overheid. Dat blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. Bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan de wiet te beginnen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS daarop zal moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De 2 piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in de financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat nu niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn zo'n 1200 Iraanse studenten. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer. Hier en daar nog stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. In de middag opnieuw buien met onweer. Dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: In het voetbal zijn er momenten...
6: Bergkamp 2-1!
5: ...die impact maken.
7: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
6: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
5: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
6: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
7: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater, tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: Het is middernacht, het begin van woensdag 10 juni. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar had nog niet gezegd hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval overigens niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierp voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar wel in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. De Oranje Vrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, want toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierp voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn